0: van de genocide in Rwanda is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Yeah.

0: Vanaf blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan, from Milan

dough. Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
2: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. In het centrum van Modena reed een 31-jarige automobilist met hoge snelheid op voetgangers in, waarbij 8 mensen gewond raakten, 4 ernstig. De verdachte, Salim El Koudri, is aangehouden na een vluchtpoging en een steekincident. De autoriteiten onderzoeken de toedracht en gaan uit van opzet. Felicien Kabuga, hoofdverdachte van de genocide in Rwanda, is overleden in een ziekenhuis in Den Haag. Kabuga werd verdacht van het financieren van de genocide en het aanzetten tot haat via radiostation RTLM. Hij verbleef in een VN-cel en was dementerend. De overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Russen voelen zich de afgelopen 15 jaar het ongelukkigst door een aanhoudende oorlog, economische achteruitgang en toenemende repressie. Ondanks deze malaise ervaart de helft van de bevolking nog wel een gevoel van welbevinden, wat de complexe situatie in het land onderstreept.
1: Het weer tot slot. Vannacht regent het in het westen, elders zijn opklaringen en kans op vorst. Aan de grond in het noordoosten. De zuidelijke wind is zwak tot matig, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het bewolkt met regen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: one.
1: Vannacht blijft het op veel plaatsen droog, al is er in het noorden van het land nog wel kans op een enkele bui. Landinwaarts koelt het af naar zo'n 3 graden, met kans op plaatselijk vorst aan de grond. Morgenochtend begint het op de meeste plaatsen droog.
2: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 ben ik, Jan Deben, je bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. In afslag LVC, aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En ik neem een lekker muziekje mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in de Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. Tot slot nog even het weer. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en trekken vanuit het westen enkele buien over het land, die geleidelijk actiever worden. De temperatuur ligt tussen 10 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Tijd van overzichten en lijstjes komt er weer aan. En ook dit jaar brengt Omroep Land van Kuik je een mooi overzicht. De top 100 van het Land van Kuik. Op zaterdag 22 november hoor je de 100 populairste platen samengesteld door onze luisteraars. En jij kunt meedoen. Ga naar onze app of website. Klik op top 100 en geef je 10 favoriete nummers op. En op zaterdag 22 november hoor je dan de top 100 van het Land van Kuik. Inzenden kan tot en met zondag 16 november.

0: Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. En de overheid op Saba vraagt inwoners camerabeelden te controleren in de zoektocht naar de vermiste Nederlander Erik Matthijssen. Het betreft beelden van woensdag tussen 11 uur 's ochtends en middernacht rond Wells Bay, die mogelijk nieuwe informatie kunnen opleveren. Een gevangenbewaarder van de gevangenis in de Belgische Hare is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen, in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek. Kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 21 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. In Canada is een passagier van cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. De testuitslag wordt nog bevestigd. De patiënt is stabiel en in isolatie. Wereldwijd zijn 11 besmettingen bekend met 3 dodelijke slachtoffers, waaronder een Nederlands echtpaar. De uitbraak blijft beperkt. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Tijd van overzichten en lijstjes komt er weer aan. En ook dit jaar brengt Omroep Land van Kuik je een mooi overzicht. De top 100 van het Land van Kuik. En jij kunt meedoen. Ga naar onze app of website. Klik op top 100 en geef je 10 favoriete nummers op. En op zaterdag 22 november hoor je dan de top 100 van het Land van Kuik. Inzenden kan tot en met zondag 16 november.
1: Approchez. On va lancer le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit que je vous indiquerai.

Er is ruimte voor de zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag klaart het in het westen op en daar wordt het dan op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond 13 graden.

Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf JSW.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan hun lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldossin, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfgevallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En de gevangenbewaarder van de gevangenis in het Belgische Haren is opgepakt op verdenking van drugshandel, corruptie en smokkel van mobiele telefoons. De man werkte op de vrouwenafdeling en smokkelde cannabis en cocaïne naar binnen in ruil voor seks. De feiten werden gemeld door gedetineerden zelf. In september vorig jaar werden al 3 personeelsleden gearresteerd in een soortgelijk onderzoek.
8: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het wisselvallig, met af en toe regen en buien, vooral in het westen. De temperatuur ligt tussen 5 en 9 graden, met een zwakke tot matige zuidelijke wind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
10: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjes Bloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
11: Land van Kuik. De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show.
5: elke zondag op Omroep Land van Kuik.

0: de 55PLUS-show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Hier Maarten Peters uit Kuik en wij gaan dit programma hebben over AI, ChatGPT. Wij als senioren krijgen steeds meer met dit fenomeen te maken. Maar velen van ons weten niet wat dit nu precies is en wat de voor- of nadelen hiervan zijn. Daarom is Rien Jansen bereid om het een en ander nu toe te lichten. Rien, welkom. Ja, ik weet niet of je eigenlijk nog even wil voorstellen. Je bent al om 3 uitzendingen geweest, maar het is toch even goed om te vertellen hoe of wat.
2: Ja, luisteraars, welkom bij deze uitzending. Mijn naam is Rien Jansen. Ik heb jarenlang voor de politie gewerkt. En de laatste 5-6 jaar van mijn carrière heb ik gewerkt bij een team wat computercriminaliteit bestrijdt. En daarom kan ik u wat gaan vertellen over kunstmatige intelligentie. Of zoals dat op zijn Engels heet, artificial intelligence. Dat wordt vaak afgekort met de letters AI. Of op zijn Engels AI. En dat is ook een beetje de afkorting die wij gedurende dit praatje met u blijven gebruiken. Dus als ik spreek over AI of AI, dan hebben we het over kunstmatige intelligentie.
1: Prima, Rien. Ja, je leest eigenlijk altijd 2 dingen, AI, maar ChatGPT. Wat is het verschil hier?
2: Ik denk dat het belangrijk is om eerst even te kijken wat kunstmatige intelligentie of AI nou precies is. Het is een computersysteem die de menselijke intelligentie kan nabootsen. En waarom kan hij dat? Omdat de computer ervoor zorgt dat de informatie die op internet beschikbaar is over duizenden onderwerpen door die computer worden geïnventariseerd en opgeslagen, waardoor de computer de mogelijkheid heeft om uit die enorme hoop informatie juist die informatie te vinden wat zeg maar antwoord kan geven op de vraag die u heeft.
1: Dus in principe, hij haalt van duizenden internetsites, haalt hij dan, hoe moet ik dat nou vertellen, maakt hij het bericht, het antwoord op je vraag eigenlijk. Werkt dat zo?
2: Dus AI is getraind op enorme hoeveelheden data. En dat creëert de mogelijkheid dat vragen die gesteld worden aan zo'n AI-model, dat die antwoord kunnen geven op die vraag. En dat het lijkt alsof dat een menselijk niveau is. Ze zijn ook gewoon in staat om bijvoorbeeld creatieve taken uit te voeren. Je kunt aan AI bijvoorbeeld vragen, schilder een landschap in het land van Kuik met de kerk van Kuik op de achtergrond. Dat is die computer in staat om dat voor jou te doen. Omdat die computer gaat zoeken naar foto's van een landschap van Kuik, foto's van de kerk van Kuik. Vervolgens gaat die computer op zoek naar van hoe wordt nou een schilderij geschilderd, wat voor kleuren worden daar gebruikt. En alles wordt door die computer gecombineerd. En dat levert dan op een bepaald moment, een levensecht schilderij op van iets wat nog nooit eerder is geschilderd bijvoorbeeld.
1: Onvoorstelbaar is dat eigenlijk, hè?
2: Nou ja, het gaat veel verder, hè. Kijk, je kunt AI ook vragen om bijvoorbeeld een liedje te componeren. En je kunt AI vragen van nou, gebruik een piano, een trompet en een ukulele om dat liedje te begeleiden. Mm-hmm. En dan zal AI dat voor jou zeg maar organiseren. Ja.
1: En heb je enig idee van, laat ik eerst terug gaan naar de eerste vraag. Het verschil tussen ChatGPT en AI.
2: Dus AI is de grote gemene deler. Dat is het overkoepelende, hoe zeg je dat? De overkoepelende term.
1: Okay.
2: Maar in feite is AI het is een verzameling van modellen. Er zijn echt al tienduizenden van dat soort modellen. En ChatGPT is één van die modellen.
1: Okay.
2: En toevallig is dat een vrij bekende. Dus iedereen heeft het vaak over ChatGPT. Maar ik kan er zo nog 10 andere noemen die ook heel bekend zijn. Mm-hmm. En als ik een lijstje ga voorlezen, dan zitten we hier morgen om 5:00 nog te luisteren naar allerlei specifieke AI-modellen die ook hele bijzondere dingen zeg maar kunnen. Mm. Wat men steeds meer krijgt is dat er AI-modellen worden gebouwd die voor hele specifieke taken eigenlijk getraind zijn. Dus je kunt een AI-model hebben die foto's kan bewerken. Je kunt een AI-model hebben die video's kan maken. Iedereen kent wel de nep-video's die je tegenwoordig op allerlei social media sites ziet. Je hebt AI-modellen die in staat zijn om een website voor je te bouwen. Vroeger moest je een programmeur zijn om een website te bouwen. Tegenwoordig vraag je aan AI van bouw mij een website voor een seniorenvereniging in het land van Kuik. En zorg dat ik daar ook op kan bloggen en dat ik daar nieuwsberichten op kan zetten. En dan druk je op de knop en dan heb je 10 minuten later heb je een volledig werkende website.
1: Onvoorstelbaar. Maar wat ik me dan wel afvraag, worden de mensen daar eigenlijk niet dommer van? Dat ze elke keer, als ze echt niet weten, gelijk maar hup, weer naar AI grijpen?
2: Nee, mensen worden daar zeker niet dommer van. Kijk, je moet AI zien als een hulpje in de huishouding. Hmm. Laat ik een voorbeeld geven. Je wilt een nieuwe auto kopen. En ik wil een Opel Astra hebben. Nou, gebruikelijk is dan dat je op gaspedaal.nl een autotrack gaat kijken naar Opel Astra. Nou, je hebt geen zin om 150 kilometer te rijden om die auto te gaan bekijken. Je weet dat die van een bepaald bouwjaar moet zijn. Je weet hoeveel geld je wil uitgeven en je weet hoeveel kilometers die mag gereden hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dan kun je dus aan bijvoorbeeld ChatGPT vragen. Geef mij een overzicht van alle Opel Astra's binnen een straal van 30 kilometer rondom Kuik, die blauw zijn van kleur, 50.000 kilometer maximaal hebben gereden en die 30.000 euro kosten. Dan krijg jij een compleet overzicht van al die auto's. Van alle sites die auto's te koop aanbieden.
1: En
2: dan
1: regio.
2: Heb je dus zeg maar heel veel werk bespaard en ga je dus zelf de diepte in.
1: Mm-hmm.
2: En je kunt ook aan ChatGPT vragen van hey, ik vind die vierde auto uit die lijst wel interessant. Laat mij daar eens meer van zien. En dan wil je weten of die auto in jouw garage past. Dan zeg je van, mijn garage is 3x4 meter. Past die auto in mijn garage? Dan krijg je daar antwoord op. Dus waar je normaal dan op zoek zou moeten gaan naar van hoe groot is zo'n auto?
1: Ja.
2: Nee, je vraagt aan ChatGPT om uit te zoeken of die auto in jouw garage past. En ChatGPT gaat dan voor jou op zoek naar het antwoord.
1: Dus even in het kort samenvatten, dan gaan we daar naar het tweede gedeelte. Het is eigenlijk veel directer dan dat je en tijd besparen dan dat je het op moet zoeken via internet, van via allerlei sites eigenlijk.
2: Kort gezegd, AI kan dus heel veel taken sneller en beter als de mens. En het maakt dus eigenlijk ons werk, ons opzoekwerk op het internet, vele malen gemakkelijker.
1: Oké.

0: De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.
1: Ja, daar zijn we weer. We gaan nu eens praten over ChatGPT. En gewoon het Nederlands ChatGPT en AI. Wat betekenen deze twee programma's voor ouderen? Rien, kun je dit eens toelichten? Wat voor voordelen dat kunnen opleveren voor ouderen?
2: Ja. Nog even voor de duidelijkheid. Hè. AI is het overkoepelende begrip. En ChatGPT is één van de modellen die gebruikt worden. Er zijn er tienduizenden, maar ChatGPT is één van de modellen die gebruikt worden. Nou, ik heb al een klein beetje verteld in het vorige blok dat je daarmee kunt schilderen, musiceren, video's en afbeeldingen kunt bewerken. Maar als je nou een brief moet schrijven aan de gemeente, of je moet een gedichtje maken voor Sinterklaas, of je wil een artikeltje schrijven in het onderrondje, dan kun je ChatGPT daar gewoon voor inzetten. Het geeft ouderen de mogelijkheid om ingewikkelde dingen simpeler te maken. Maar het kan ook helpen bij het maken van vertalingen. Het kan helpen bij het instellen van apparaten. Stel, je hebt een nieuwe koffiemachine en je snapt niet hoe de espresso eruit moet komen. Dan vraag je gewoon aan ChatGPT van: luister eens, ik heb dit apparaat en ik wil espresso hebben. Hoe komt dat nou eruit? Ja. Maar het kan ook gaan over je telefoon. Van, hey, mijn telefoon doet vreemd en ik krijg hem niet meer hard. Ik krijg het geluid niet meer zacht. Dat zijn allemaal vragen die je gewoon kunt stellen aan ChatGPT. Maar wat het ook kan betekenen is, stel dat je bent alleen en je hebt ook een beetje behoefte aan aanspraak. Met ChatGPT kun je dus ook gewoon gesprekken voeren. He, je kunt praten over dingen als: ik voel me niet zo lekker, wat zou dat kunnen zijn? Je kunt praten over van: god, ik moet een beetje afvallen. Wat zou nou handig zijn om wel of niet te eten? Mm-hmm. Er zijn echt tienduizenden opties om met ChatGPT je leven aangenamer te maken.
1: Maar hoe gaat dat? Moet je dat intypen of kan het ook met spraak?
2: Het kan met intypen, het kan ook met spraak. Er zijn zelfs kleine apparaatjes zoals Google Home en Alexa of de Siri-functie op je iPhone. Die hoef je alleen maar aan te zetten en je spreekt uit wat je, zeg maar, wat je vraag is. En je krijgt dan ook gewoon een gesproken antwoord terug. Je kunt het ook gebruiken om bijvoorbeeld te zeggen: Alexa, help mij herinneren dat ik om 10 uur mijn pillen moet innemen. En dan krijg je om 10 uur van Alexa in één keer een berichtje op je telefoon van: het is 10 uur, Martin, denk aan je pillen.
1: Dus het is wel verstandig dat senioren, ouderen, dus zich wel gaan verdiepen in die AI.
2: Absoluut. Kijk, en een belangrijk punt wat hier te maken is, is: wat voor modellen gebruik je? Nou, daar is best het een en ander over te vertellen. Dat gaan we ook doen. We komen straks nog even terug op een presentatie die ik daarover zal gaan geven. En in een volgende uitzending ga ik ook meer uitleggen hoe die opdrachten aan die modellen, aan ChatGPT, hoe je die het beste kunt geven. Wat nou de meest krachtige opdrachten zijn om te geven. Mm-hmm. Zodat je met 1 of 2 zinnen ook precies het antwoord krijgt waar je naar op zoek bent.
1: Zijn er ook beperkingen met ChatGPT?
2: Nou, de belangrijkste beperking van een AI-model en dus ook van ChatGPT is dat je het nog niet kunt vertrouwen. Wat AI-modellen regelmatig doen is fouten maken. Ze gaan dan vertellen over dingen en ze kunnen er heel overtuigend over vertellen dat dingen bestaan of dat dingen gebeurd zijn of terwijl dat gewoon niet zo is. Een mooi voorbeeld is de zus van mijn vrouw, die is lerares en die wilde een serie kinderboeken op school gaan gebruiken. En die zei: hoe ga ik nou vinden welke kinderboeken geschikt zijn. Nou, dat heb ik samen met haar via ChatGPT hebben we dat zeg maar, laten uitzoeken. Kregen we een keurige lijst. Zij gaat met die lijst naar de bibliotheek en komt er dan achter dat al die boeken met al die titels en al die auteurs en zelfs de boeknummers erbij gewoon allemaal door ChatGPT waren verzonnen. En dat is omdat ChatGPT een techniek gebruikt om te voorspellen wat het antwoord zou moeten zijn op basis van die enorme hoeveelheid gegevens die hij heeft. Maar dat levert dus wel af en toe op dat hij, wat de experts noemen, dat het model gaat hallucineren. Dat het model gaat bedenken dat er dingen zijn die in feite niet bestaan. Dus mijn advies is, mijn dringend advies is, vraag alles aan ze, maar geloof beslist niet alles.
1: En het moet dus wel degelijk nagecheckt worden.
2: Ja, je moet vooral inderdaad checken of het klopt. Kijk, bij sommige dingen, kijk, als je vraagt om een recept voor erwtensoep, dan is dat vrij eenvoudig. Mm-hmm. Maar als je echt gaat vragen naar, in dit geval zeg maar, geef mij 10 boeken die die kinderen in de leeftijd van 7, 8 jaar kunnen gaan lezen, dan is het wel goed om eens te gaan checken van bestaan die boeken wel.
1: En dat checken doe je dan meestal gewoon via de Google, via internet?
2: Ja, dat is correct.
1: Ja. Heb je nog verder nog tips voor ouderen die voor het gebruik van ChatGPT?
2: Ik heb nog heel veel tips, maar ik stel voor dat we dat dan in het volgende blok doen.
1: Oké, prima. Bedankt.

0: zondag wordt nog mooier met de 55 Plus Show.
1: Rien, je hebt ons het een en ander heb je uitgelegd. Heb jij nog bijzonderheden die je nog wil toevoegen van... Martin, dit heb jij niet verteld of heb je niet gevraagd... en dat wil ik toch ook kwijt. En zou je even wat kunnen vertellen over de bijeenkomst... die 19 november in het fort in Kuik plaats gaat vinden... waar jij het een en ander gaat uitleggen over dit onderwerp?
2: Ja, dankjewel, Martin. Ik wil in ieder geval graag afsluiten... om tegen alle luisterende senioren te zeggen... dat je niet bang hoeft te zijn voor het gebruiken van zo'n AI-model. Dat je echt niet bang moet zijn om ChatGPT te gebruiken. Je kunt dat prima bedienen als het eenmaal geïnstalleerd is op je computer... zonder dat je te veel kennis erover hoeft te hebben... Sterker nog, als u tegenwoordig googelt... dan verschijnt er al een stukje AI-informatie boven bij de zoekresultaten. Als u WhatsApp gebruikt, dan zult u zien dat er sinds kort... een blauwe cirkel rechtsonder in het scherm zit. Als u daarop drukt, dan heeft u ook al toegang tot een AI-tool. Dus het vinden en installeren of gebruiken van AI is niet... heel ingewikkeld, maar je kunt het wel veel slimmer doen. En daarom zou ik twee dingen willen adviseren. Kom naar onze bijeenkomst, onze presentatie die ik zal geven in het fort in Kuik op 19 november. Daar zal ik laten zien wat er met AI allemaal kan, wat er mogelijk is.
1: Om 14 uur.
2: Om 2 uur starten we. En er is nog plek in de zaal, dus u bent van harte welkom. Wat ik daar zal doen is voorbeelden geven van wat het allemaal kan. Maar ik ga u ook laten zien welke AI-toepassingen het meest bruikbaar zijn voor u. Waar u die kunt vinden, of die gratis zijn of betaald zijn. En ik ga u ook uitleggen hoe de opdrachten... die u aan zo'n chatbot kunt geven, aan zo'n AI-tool... hoe u die het beste kunt formuleren. Overigens zullen wij op 14 december nog een uitzending verzorgen... waarin wij dieper ingaan op die opdrachten. Die opdrachten die worden in het Engels prompts genoemd. En in de uitzending van 14 december ga ik u van alles vertellen... over hoe u nou een slimme prompt maakt... die ervoor zorgt dat u het antwoord krijgt wat u zelf wilt hebben.
1: Oké, Rien, vrij duidelijk allemaal. Dus nogmaals mensen, kom naar Kuik, 19 november, aanvang 14 uur in het fort. Dat wordt heel interessant en u wordt er beslist wijzer van. Want ChatGTP heeft de toekomst en wij willen ook vooruit. Mensen, Rien, bedankt.
2: Ik hoop je wel om te zien. Tot ziens.
1: Oké.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goeiedag Henk en Martin. En natuurlijk alle mensen die luisteren. Het is weer mei en mei doet me denken aan vroeger. En daarom dit gedicht. De rozenkrans. Ik weet nog goed dat vroeger in mei bij ons thuis het rozenhoedje weer gebid. Tegen die en die sloot ons smoeken de achterdeur. Mijn broertjes en ik zaten al rond de toffel en ons smoeken die baat vuur. Ik kende nog wel het rozenhoedje, maar niet meer de litanie die erachter kwam. Een paar weken voor haar dood zei ik nog, mam, leer mij dat nou ook eens. Ik had pech, want het kwam er niet meer van. Ons smoeken lag met gevouwen handen in de kist. Te vrijen, ze was ruim 90, heb ik mijn tranen gewist. Haar huis was leeg en mijn bleef haar rozenkrans. Jaren later heb ik een buksje over Maria gekocht. Tussen al die gebeien stond waar ik al heel lang zocht. Hardop heb ik samen met de blagen, want het was wel mij, het rozenhoedje en ook de hele litaniegebed. Ja, ik weet zeker dat er nog veel ouderen onder ons zien die weten hoe dat ging. Maar goed, ik zou zeggen, geniet van de dag en tot volgende week. Houdoe.

to zeros.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Woonwagenbewoners worden door de Nederlandse overheid gecriminaliseerd, gediscrimineerd en aan een lot overgelaten. Dat stelt Rabin Baldoussing, nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, in een nieuw rapport. Hij spreekt zich uit tegen de behandeling van woonwagenbewoners en noemt die schandalig. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, heeft een internationale noodsituatie afgekondigd vanwege een ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. In de Congolese provincie Ituri zijn 8 besmettingen bevestigd, met 246 verdachte gevallen en 80 vermoedelijke sterfvallen. Ook in de hoofdsteden Kinshasa en Kampala zijn besmettingen vastgesteld. Van een pandemie is nog geen sprake. En kermisexploitanten in Purmerend zijn zaterdagavond later dichtgegaan dan de opgelegde sluitingstijd van 9 uur. Burgemeester Elle van Selm had die tijd vervoegd na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en politie op vrijdagavond. De Kermisbond stelt dat hiermee niet de relschoppers, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt het tegen. Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasserette. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. InstalQ erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
11: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter... Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
12: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
2: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1963, je hoorde Gerhard Windland, wij blijven samen thuis. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroepland van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. Cliff Richard, 1959, Living Doll.
1: Jo Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Omroepland van Kuik.

1959 Cliff Richard Living Doll. Er zijn drie mogelijkheden om uitstel aan te vragen voor je belastingaangifte. Online met je DigiD, via een papieren formulier of via de belastingtelefoon. Meer informatie daarover in de loop van dit uur. We gaan naar Connie Francis, 1964 Paradiso.

1952, Leentje van Capelle met Naar de Speeltuin. En dat kwam oorspronkelijk uit het Duits. Het werd gezongen door die kleine Cornelia. Cornelia Froboes heette dat later. Und dann gehen wir zum Wannsee heette dat in het Duits. Connie Francis zong daarvoor in 1964 Paradiso. Online aanvragen van de DigiD. Wat moet je dan doen? Ga naar de officiële website van de Belastingdienst. Klik op de optie voor het aanvragen van uitstel. Log in met je DigiD. Zorg ervoor dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord natuurlijk bij de hand hebt. En volg de instructies op een scherm. Je moet mogelijk enkele persoonlijke gegevens invoeren. Bevestig je aanvraag. Je ontvangt de bevestiging van de Belastingdienst. David Garrick, 1967. Dear Mrs. Appleby.

plaatjes brengen altijd leuke herinneringen terug, joh. En ik zing dikwijls mee. En als ik niet meezing, dan fluit ik mee. Schitterend, waar haal je ze toch allemaal vandaan?

Was the Wind, dat werd gezongen door Karel Gott uit 1968 en David Kerk zong in 1967 Dear Mrs. Appleby. Heb je een voorkeur voor de papieren weg? Geen probleem. Je kunt ook een formulier downloaden van de website van de Belastingdienst. Download het formulier en print het uit. Vul het formulier in met de gevraagde informatie. Zorg ervoor dat je alle gegevens correct invult. Stuur het ingevulde formulier op naar de Belastingdienst. En vergeet niet om het op tijd te versturen. Dat is erg belangrijk. 1959, Catharina Valente, Sweetheart, My Darling, Mijn Schat. MUZIEK

1968, Esther en Abi Ofarim, One More Dance. En daarvoor hoorde je Katharina Valente uit 1959 met Sweetheart, My Darling, My Schat. En je kunt natuurlijk ook contact opnemen met de belastingtelefoon. Met het telefoonnummer van de belasting op de website van de Belastingdienst 0800 0543. 0800 0543. Houd je burgerservice nummer bij de hand voor identificatie. Leg je situatie uit aan de medewerker en vraag om uitstel voor je aangifte. Dat is een goede optie als je twijfelt of als je specifieke vragen hebt. En de medewerkers zijn er om je te helpen en kunnen je door het hele proces leiden. We gaan naar René Carol luisteren. Het jaar 1965 met Bianca Rosa.

Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt, met Jo Naus.

1972, het radio-ensemble met Winnie. René Carol zong in 1965, Bianca Rosa. En dat je je aanvraag voor uitstel hebt ingediend, ontvang je meestal een bevestiging van de Belastingdienst. Dit kan zowel per post als digitaal zijn, afhankelijk van de methode die je hebt gekozen. Het is belangrijk om te wachten op deze bevestiging voordat je ervan uitgaat dat je uitstel hebt gekregen. The Fortunes, 1965. You've got your troubles.

0: En nu, in Als de Jeugd nog in bed ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Country en western muziek. In de jaren 50, nog voordat de Amerikaanse muziek zijn intrede.

Dat viel achteraf wel mee. Onze meegebrachte oordoppen hadden we dus niet nodig. Het publiek was overwegend middle-aged en een groot aantal fans hadden een Johnny Cash t-shirt aan als eerbetoon aan de werkelijke artiest. Een enkeling liep met een Sun Studio jack rond om te laten zien dat hij in Memphis was geweest. Een roadshow met een lookalike is natuurlijk geweldig. En op dit moment zijn de tribute bands zoals de Beach Boys Best, de Bee Gees Forever, Bauke en de Elvis Matters Band en de Brothers of Blues geweldig in en spelen de concertzalen plat. De band spelen de sterren van de hemel, maar het blijft natuurlijk surrogaat, omdat de werkelijke artiest ontbreekt. Binnenkort ga ik naar de Farewell Tour van Emmylou Harris, een nog levende country-legende die inmiddels alweer 78 jaar oud is. Misschien is er over enkele jaren ook wel een lookalike van Emmylou Harris, die Mr. Sandman gaat zingen, als getekend Barris.

Als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Naus.

1960, Melina Mercury met Ein Schiff wird kommen. En Tom Jones ook 1966, Green Green Grass of Home. Beste luisteraars, ik ga afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas Vroom op Land van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kuik wens je een hele mooie week. Er ligt nog een plaatje klaar van Henk Wijngaard uit 1978, 120 varkens naar Beirut.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Venezuela heeft zaterdag zakenman Alex Saab het land uitgezet vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken in de Verenigde Staten. Saab gold als belangrijke bondgenoot van oud-president Maduro en werd door Amerikaanse autoriteiten gezien als diens financiële spil. Mogelijk moet hij nu getuigen tegen Maduro, die in de VS terecht staat voor drugshandel. Ondanks een wapenstilstand van ruim 7 maanden in de Gazastrook bereikt hulp de bevolking nauwelijks. Afgesproken is dat dagelijks 600 vrachtwagens met hulpgoederen worden toegelaten. Maar volgens minister Sjoerdsma en het Rode Kruis komen er dagelijks slechts 100 tot 200 binnen. Israël spreekt dit tegen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda zondag uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het gaat om het Bundibugyo-virus. De maatregel is bedoeld om buurlanden in verhoogde staat van paraatheid te brengen en internationale steun te mobiliseren. Van een pandemische noodsituatie is nog geen sprake. Een Nederlandse wandelaar die al dagen vermist was op het Caribische eiland Saba is waarschijnlijk overleden. Gezaghebber Jonathan Johnson maakte bekend dat na 82 uur zoeken met helikopters, drones en speurhonden de reddingsoperatie is omgezet naar een bergingsoperatie. De zoektocht gaat door.
7: Tot slot nog even het weer. Vanochtend is het tamelijk bewolkt met verspreid een klein beetje regen. Vooral kleine hoeveelheden en op veel plaatsen droog. De zuidelijke wind is matig en de temperatuur ligt tussen 11 en 14 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
10: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
9: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei Netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
13: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat, met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Het weer vandaag is niet bijzonder. Maar als de zon komt, dan word wakker en laat hem binnen. En Kabi Goldberg zingt daarover met Guten Morgen, Sonnenschein.

Nu op Omroep Land van Kuik een overzicht van enkele evenementen, informatie en tips. Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 17 mei. Kuik, het kinderkunstatelier in het pakhuis, Kerkstraat 12. Van 12 tot 5 uur vanmiddag. Dat zijn werkstukken van kinderen. Gratis toegang. Ook een open dag van de Wereldtuin Verdeliet in de Troemelijnen van 40. Van 11 tot 4 uur. Ook daar is de toegang gratis. In de Schouwburg Kuik, Grote Straat 62. De Nieuwe Ploeg. Van 8 tot 10 uur vanavond. Dat zijn familieverhalen. Tickets à €38 te bestellen via schouwburg.nl. Sint-Antonis, koffieconcert op de Brink. Bruisende Brink, Brink 1. Van 10 tot half 1, live muziek. Overloon, Militrex 2026. Museumpark 1, van 9 tot 5 uur. Entreekaarten via de website. Beugen, kofferbakverkoop, Kerkplein 6. Van 9 tot 3 uur vanmiddag. En in Graven, stoepverkoop, Graven West. Burgemeester Vieklaan 2. Van 10 tot 3 uur. Route is te verkrijgen bij de speeltuin De Gruttenhorst. Maas Hees, garageseel van 10 tot 3 uur door de vakantiespeelweek. Dat is verspreid door het hele dorp. Boksmeer. Royals seizoenopening van 2:30 tot 5 uur door de honkballers van HSV Royals, Graafseweg 36A. Velp, Filmcafé Graven. Mirte en de Bootsmannen van 3 tot 5 uur vanmiddag. Maximiliaan de Manstraat 2, toegang €15. Luisterliedjes in het Nederlands. Mil, expositie rond 700 jaar parochie Mil in de Sint-Willibrorduskerk. Die is open vandaag van 10 tot 4 uur. Ook een stoep, schuur en garageverkoop door heel Mil heen tussen 10 en 3 uur. Er is ook nog een tip. Fiets het platteland rondje vandaag van 11 tot 5 uur. Route zelf samenstellen via het fietsknopen.netwerk. Kan ook per auto. Zie de flyer, die is te verkrijgen bij diverse toeristische attracties of op hun website. Voor verdere activiteiten de rest van de week, kijk daarvoor op de agenda van het Land van Kuik en of lokale agendas. U luistert naar Verder van Rietje King en daarna naar Kilos. Je bent fantastisch, geweldig. Du bist der Wahnsinn. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier.

Laat mij zien door jouw ogen wie ik ben. Sanne van Ossau, uit The Voice of Holland, finalist. Voor mij is zij The Voice.

Thijs Veldhuis, finalist van The Voice, met een aangrijpend verhaal. Live, met Going to a Town.

Ja, dat zou mooi zijn. Dit was weer een uurtje tijdloos. Ik hoop dat in de komende week het weer zal veranderen. Dus maak er dan een mooie week van. En graag tot een volgende week. Na dit nummer nog een stukje van Manke Nelis. Die houdt zijn poot stijf met kleine jodeljongen.

Blum. Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. Rusland meldt dat Oekraïne een nieuwe droneaanval heeft uitgevoerd op Moskou en de havenstad Sebastopol op de Krim. Volgens de Russische autoriteiten zijn meerdere drones onderschept, maar zou er ook schade zijn ontstaan. Door de aanvallen werd het vliegverkeer rond Moskou tijdelijk stilgelegd. Sebastopol is voor Rusland belangrijk als marinebasis in de Zwarte Zee. De internationaal coördinator tegen discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. En de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is omgezet in een bergingsoperatie. Volgens de autoriteiten op het Caribisch eiland is het onwaarschijnlijk dat de man nog levend zal worden gevonden. De 50er wordt sinds woensdag vermist in een bosrijk wandelsgebied. Hulpdiensten met speurhonden, drones en speciale reddingsteams verder naar de Nederlander. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Met Perron 4.
3: Ja, 17 mei vandaag. Over enkele minuten gaan wij beginnen natuurlijk met Perron 4. We hebben vandaag nog een onverwachte speciale uitzending, maar daar komen we straks over. Eerst beginnen we met muziek van Madonna. En, maar daarvoor commercials en natuurlijk informatie.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra.

0: toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
5: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsem en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, het is een hele goede morgen allemaal. Luisteraars natuurlijk van Perron 4 op deze 17 mei van het jaar 2026. De dag na het Songfestival en Bulgarije heeft gewonnen, heb ik begrepen.
1: Hippe de piep.
0: Hoera. En ja, het is ook vandaag de internationale dag van de bedreigde diersoorten. Dus misschien kom ik wel aan mijn trekken. Ja.
1: Wie weet. Hè?
0: Het is ook de internationale dag tegen homofobie. En verder hebben we nog een dag meer. Ja, we hebben internationale dag van de telecommunicatie. En daar hebben wij ook toch wel allemaal bewust mee te maken en onbewust.
1: Je kunt er niet meer omheen tegenwoordig, hè?
0: Nee, het is allemaal telecommunicatie. Zelfs wat wij hier doen, dus, dat gaat allemaal
1: computer gestuurd. En het is allemaal.
0: We hebben nog twee zenders hier in de omgeving staan waar je ons nog op de vrije golf kunt vangen. Maar de rest is allemaal internet en dat is allemaal kabeltje, zendertje. Ja.
1: DAB.
0: DAB, de hele. Ja, dat. Ik ben een beetje. Ik moet laat het even aan jou over, Martin. Want we hebben net eigenlijk twee gasten. Eigenlijk een beetje. Nou ja, om het oneerbiedig te zeggen, in de maag geschoven gekregen.
1: Ja, maar die komen rond een beetje na 11:30 pas aan de beurt.
0: Dus. Ah, oké. Nou ja, goed. Dat doen we dan in plaats van Herman. Ja,
1: en die komen vertellen over het programma Plein 33.
0: Oh.
1: Wat er allemaal in gebeurt.
0: Oh, want Plein 33, en dan zullen we dat even vertellen, die doet dan de top 30 draaien.
1: Ja.
0: En daar heeft Herman het zo druk mee dat hij zegt van, nou kunnen jullie even. Ja, natuurlijk. Dat doen wij voor collega's.
1: Dat doen wij zo allemaal. Ja,
0: precies.
1: Verder hebben we nog mooie muziek, van alles nieuw en, en oud en heel mooi.
0: En moet ik ook eventjes bij vertellen, maar dat zullen we ook nog vaker zeggen. Volgende week hebben we ook een gast in de studio.
1: Ja we gaan zo in de komende tijd gaan we steeds meer keren op zondagmorgen een gast uitnodigen.
0: Ja. Dus en dat geldt ook voor uw luisteraars, jullie luisteraars. Wij doen niet aan serieuze politiek of heel ernstige dingen.
1: Nee, gewoon.
0: Maar denk je van nou, we kennen iemand die bijzonder is of zo. En dat hoeft niet eens een artiest te zijn of zo. Of die iets bijzonders doet.
1: Of je organiseert een mooi evenement waar hij iets over wil vertellen. Altijd welkom.
0: We zijn altijd welkom hier in onze studio. En dan gaan wij er een praatje mee houden, toch?
1: Zeker weten.
0: Ja, dat dus allemaal. Straks hebben we ook het weer. We zullen ook vast nog wel ergens een hit en origineel hebben liggen.
1: Heb ik ook nog klaar liggen.
0: Oh, heb ik ook klaar liggen.
1: Ja, en ik heb als we tijd hebben ook nog wel cabaret. Dus we hebben eigenlijk.
0: Een vergeten hitje hebben we ook vast wel ergens liggen.
1: Ja, we komen weer. Ik voel al lang, John, dat we weer tijd tekort komen.
0: Oké. Okay. Gaat goed komen.
1: Maar niet erg, want volgende week zijn we er ook weer. En dan komen we ook weer tijd tekort.
0: Ja, maar dan is het. Dan is het
1: dus we hebben het altijd. Dus moest je om weer de volgende week weer terug te komen.
0: Ja, precies. Maar dan is het ook de tweede Pinksterdag.
1: Dan is het weer. Nee, eerste Pinksterdag.
0: De eerste Pinksterdag.
1: Ja.
0: Ik zit aan de tweede. Maar dat is maandag, ja, inderdaad.
1: Ja. Zullen we eens met een mooie zonnige plaat beginnen? Want dat wordt dan de zomerhit van 2026.
0: Ja.
1: Hij stijgt heel hoog in de vaderlandse top 40, zullen we maar even zeggen.
0: Oh.
1: En dan heb ik het over niemand minder dan Justin De Wild. En die zingt Cheerio. En die is geschreven door Jeffy Hazen. Ja. En die
0: ken ik niet.
1: En die denkt, had ik dat liedje maar zelf gehad? Want die zingt zelf ook. Dus, maar hij is ook blij mee dat hij toch zo'n goed geschreven nummer hoog genoteerd staat. We gaan nog even naar luisteren. Justin De Wild en Cheerio.

0: Ja, cheerio. Een ontzettende grote hit, toch?
1: Ja, en die wordt nog groter, want die groeit met de dag.
0: Oh, oké, okay. Ja, dat deed mijn kinderen ook tot ze uitgegroeid waren. En, ja.
1: Om de 14 dagen nieuwe schoenen.
0: Ja, ja, het was gewoon. Het geld verdween als sneeuw voor de zon. Maar ja, goed, dat heb je over natuurlijk voor je kinderen. Hey, het is vandaag ook de geboortedag, maar eigenlijk ook de verjaardag, want ze leeft nog steeds. Van Enya. Enya kent je als Edith Patricia Brohan. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En ze is in Ierland geboren. Ze is de zus van de zangeres van Clannad.
1: Ja.
0: En ze heeft één hit in Nederland gemaakt. Dat was eigenlijk wel een eendagsvlieg. Nou ja, goed, volgens mij heeft ze er toch wel meer gemaakt. Maar hier in onze database staat er maar eentje in. En, maar dat is wel haar grootste hit geweest. Orinoco Flow, zeg ik het goed? Orinoco Flow.
1: Ja, dat is een beetje moeilijk uit te spreken.
0: Nou, en ja, vandaag 64 geworden. Gefeliciteerd.

0: informatie, muziek en entertainment. Met John van Ginsen en Martin Nabuurs.
1: Met is bij Rolfie.
2: Ja, dan luistert u nou.
3: Dan luistert u nou, ja. Al 20 minuten lang. Dus, we hebben het dan toch zover gekregen. Het is mij ook helemaal voorbij. Ik had gisteren een etentje van een collega die 40 jaar in de zaak zat. Ik zei nou heel erg knap, dat gaat mij dus nooit lukken. Daar ben ik al te oud voor. En... zoveel
2: nou, 40 jaar niet in de zaak.
3: Nou, nee. Precies. Zoveel basis als ik heb versleten, dat gaat me never nooit niet meer lukken. Oh. Dus dat gaat hem niet worden.
2: Maar een etentje was ook niet gek, natuurlijk.
3: Nou was hij een beetje in zo'n... ik moet uitkijken dat ik niet reclame maak. Want het is door Chinese mensen bediende zaak waar je...
2: Zelf moet verzamelen.
3: Ja, precies. Zelf moet indelen. En dan krijg je zowel van friet tot de barmy, de nasi en ja. De hele zo. Maar het was ontzettend lekker. We hebben genoten, we hebben gelachen en we hebben lekker gegeten. En daardoor was ik ook helemaal vergeten. En ik ben er ook helemaal niet meer stilgestaan. Maar ik denk heel veel mensen niet. Omdat dit jaar Nederland niet meedeed vanwege de gevoelige kwestie van Israël natuurlijk. Dat het Eurovisie Songfestival was. En inderdaad, die is gisteravond geweest. Ik heb er niks van meegekregen.
2: We hebben daar straks... weinig.
3: Ja. En we hebben er straks twee gasten van, maar ik ben even helemaal blanco, dus we zien het wel.
2: Ja, maar die gasten die we straks rond 11:30, 11:45 in de uitzending hebben, die weten er alles van.
3: Want
2: een en al...
3: Dan kan ik gewoon ergens in een hoekje zitten als een vaccinelichtje uit zit te waaien.
2: Ja. Maar we gaan even de winnaar draaien.
3: Ja, dat is zeker.
2: Ja. En de winnaar is natuurlijk geworden Bulgarije.
3: Ja.
2: Heel onverwacht, want je hebt een vakjury.
3: Ja.
2: En die geven punten.
3: Ja.
2: En dan dacht ik, oh, dat gaat de goede kant op.
3: Ja.
2: En dan komt de publieksjury.
3: En die gooit er helemaal goed in teten.
2: Onvoorstelbaar wat er dan een verandering in het hele programma komt.
3: Ja.
2: En daarom heeft Bulgarije...
3: Televoting, hè? Televoting.
2: Met Dara.
3: Oké. En daar gaan we nu naar luisteren. Ja. Dus de winnaar van Eurovisie Songfestival 2026. Dus
2: Bangaranga.
3: Volgend jaar zitten we in Bulgarije.
2: Bangaranga.
3: Bangaranga?
2: Ja.
3: Ik vind het best. Goed.
2: We maken er een feestje van.
3: Ja, is goed. Doet hij het? Oh, we moeten... Ja.

0: Nou, volgend jaar naar Bulgarije toe. De winnaar, absolute winnaar.
1: Ja.
0: Ik heb er even een muzikale antwoord op.
1: Vertel.

0: Nou ja, bedankt dat het geen rotzootje is geworden in ieder geval. En waar ook voor je bent, voor Israël of niet, voor Israël of wat dan ook. Thank you very much dat het geen benden is geworden. En als we dan toch Scaffold draaien, laat ik dan gewoon even die andere van hun draaien. Is dat goed of hebben we nog iets te zeggen?
1: Nee, ik vind het goed.

0: het stereobeeld was wel een beetje apart, van links naar rechts en in het midden. Het
1: schijnt zo bij die platen te zijn, hè?
0: Ja, het is een beetje apart.
1: Maar ja, onze apparatuur hapert op het moment ook een beetje, dus wij weten nog even niet meer waar het aan ligt.
0: Hé, John, ik had van de week een beetje, of al een paar dagen een probleem.
1: Oh jee, wat heb je een probleem?
0: Ja, ik word al een paar dagen gevolgd.
1: Oké, door wat?
0: TikTok.
1: Ja, echt.
0: Marafijn.
1: Even iets anders.
0: Ja.
1: Ik kwam hier vanmorgen de straten van Mil binnengelopen om natuurlijk inmiddels weer naar binnen toe te kunnen. En ik zag daar al diverse krampjes al staan.
0: Stoepverkoop.
1: Ja. Dat is dan dus weer. Ja, daar hebben er 100, ruim 100 deelnemers meegedaan aan de stoepverkoop hier in Mil. Dus het weer is er niet geweldig na, maar u kunt natuurlijk gewoon even de straten gaan. Pak de paraplu en dan kunt u naar de stoepverkoop. En die is vandaag ook in Grave West. Ja. Daar is ook een grote, gezellige marktplaats tijdens de stoepverkoop Graaf West. Dus daar kunt u ook nog naartoe als u aan oude rommel wilt komen. Hè? Ik bedoel, net alles opgeruimd.
0: Ja,
1: opgerund.
0: Er staan ook goede spullen bij. Dus,
1: ja, dat weet ik. Maar ja, goed,
0: het is echt de moeite waard om een keer even rond te lopen. Ja, als je hier in de voorheen gemeente Mil woont, dan krijg je de nieuwe krant. En daar staan alle adressen in waar iets te koop is. En staat ook nog bij wat ze te koop hebben.
1: Nou, heel goed. Mooi aangevuld, Martin. We gaan iets draaien, een combi van twee artiesten.
0: Nou, ja, ik heb van de week weer een beetje door op internet liggen surfen. En dan kom ik weer iets aparts tegen.
1: Oh, ja, leuk.
0: Tom Jones.
1: Ja.
0: Een mooie samenwerking verband met de Duitse Helene Fischer.
1: Oh, oké.
0: En dan zingen ze Sexbom.
1: Ja, nou.
0: Het begint een beetje langzaam, maar dan komt er een swingende band bij.
1: Okay.
0: Ja. Sexbom van Helene Fischer samen met Tom Jones.

0: Ja, een echte swingende samenwerking, zullen we maar even zeggen.
1: Ja, een unieke samenwerking, toch?
0: Ja, zeker.
1: Wil je die volgende plaat draaien? Of gaan we nog,
0: Kunnen we iets aan Cabaret kunnen doen?
1: Dat kan. Kan wel. Ik heb even de jingle hierbij, maar dat doen we
0: wel. Ja, maar zit er al in.
1: Oh, zit hier al in?
0: Okay. Ja.
1: Ik doe het schuifje.
0: Druk op de knop.
1: Druk op de knop. Oké. Okay. Nou,
2: Leon 4 presenteert... Cabaret. Begin de zondag met een lach.
1: Oké.
0: Okay, even kijken.
1: Aha, wij beginnen de zondag met een lach.
0: Dat doen we met een lach.
1: Ja?
0: Ja, de kermissen beginnen allemaal weer een beetje los te komen. We hebben al een subkermis gehad afgelopen weekend in Sint-Hubert.
1: Ja.
0: Een alternatieve kermis, zullen we maar even zeggen.
1: Ja, precies.
0: Maar we hebben, ze komen zo langzamerhand, begint er allemaal weer. Hè?
1: Ja. Nou ja, goed, hier en daar is het al begonnen, de voorjaarskermissen. En dan komen de grote kermissen. Nou, ik kom dan zelf, woon ik tegenwoordig in Uden en daar is het... De mega kermis, want er zijn weer vier attracties extra's. Ja, ik wil even opscheppen hoor, natuurlijk. Want,
0: doe je wel.
1: Ja, goed.
0: maar dat mag ook, want het is een prachtige kermis. Ja, eerlijk is eerlijk. Hè?
1: Ja, het is gewoon prachtig voor de mensen die het ook mooi vinden. Ik heb er verder niet zoveel mee. Ik denk dat ik alleen een paar keer overheen loop en dan zal het wel weer
0: lekker
1: zijn.
0: Lekker visje of een oliebolletje. Hè?
1: Daar zal het een heel eind op houden. Misschien hier en daar een pilsje, maar ik denk het niet. Ja. Maar goed. Maar.
0: Altijd gezellig.
1: Ja, daar ging het dus over de kermis.
0: Ja, maar Rob Schepers heeft er een mooi verhaal van gemaakt.
1: Ja.
0: Jimmy Calypso,
1: de
0: kermisexploitant. Daar gaan we even naar luisteren. Dat is een Tom Prater.
1: Oké, leuk.
0: Rob Schepers.
3: En ik stond sinds dit jaar op de kermis mee in een gloednieuwe attractie. Je moet mij voorstellen, je hangt ondersteboven in een rood leren stoeltje. Waarmee 125 kilometer per uur achteruit op en neer butst. Ja, het mag wat kotsen, hè? En het heet The Sky Devil. Devil omdat hij zo duivels hard ging. En Sky omdat echt leren stoeltjes te duur werd. Ja, ritje in de Sky Devil duurt exact 58 seconden. Dus je vervult je eigen geen minuut. Boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop. Snel publiek hierheen. Snel publiek. Ja, en ik heb die attractie heb ik samen met mijn schaar op Priscilla. Priscilla, ontmoet op de kermis. Was de publiekstrekker bij het spookhuis. En ik heb haar versierd met een heel romantisch gedicht. Ik had wel vaker tranen. Als ik keek in de ogen van een vrouw. Maar nog nooit heb ik zo staan janken. Romantisch gedicht, zei ik, hè? Als toen ik voor het eerst keek in dat één oog van jou.

0: Ik ben er vanmiddag overheen gewandeld. Links van mij, daar steekt een vent met een handdoek op zijn kop gedraaid. Die ligt de hele dag op een spijkerbed. Ik zeg, jij bent zeker voor de eerste keer hier op de kermis? Nee, zegt hij, ik ben vaak hier. Erg, hè? Ja, schud je dat beeld, ja, schud je dat beeld. Oh, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop. Nou, en dan daar tegenover, misschien kennen we dat ook wel, Anthony's Gokpaleis. Anthony's Gokpaleis, maar van die verkeerd afgestelde grijpertjes, hè? En een heleboel dozers. Ik kwam daar vanmiddag voorbij gewandeld en ik zag daar boven in die vitrine, daar zag ik een Barbie-pop staan, hè? Een Barbie-pop. Ik denk, die neem ik mee voor ons preskil. Zeg, Anthony, waar kosten die Barbie-poppen daar? Hij zegt, ligt er aan welke dat jij wilt hebben. Hij zegt, we hebben er hier één met een rieten rokje aan. Dat is Hawaii Barbie. 150 punten. Dan hebben wij er hier één met een trainingspak aan. Dat is Helmond Barbie. Ook 150 punten, maar die mag je meenemen voor 120, want die werkt niet. Ja. Nou, dan hebben we er hier nog één, zegt hij, met een burka aan. Al-Qaeda Barbie. Dat is een opblaaspop. Ook 150 punten. En dan hier achter mij, zegt hij, heb ik nog een hele speciale. Dat is gescheiden Barbie. En die is 1750 punten. Ik zeg, ho ho. Ik zeg, die ander 350. En gescheiden Barbie 1750. Ik zeg, Anthony, dat kent hij niet. Zal ik uitleggen, zegt hij. Bij gescheiden Barbie krijg je namelijk ook Kens huis, Kens boot, Kens auto.
1: Op zijn kantje.
2: Op zijn kantje.
3: Heerlijk wakker worden. Hier bij Perron 4.

0: Bertolf. Another Day. En ja, de geruchten gaan natuurlijk ook dat dit nummer destijds voor Sanne Hansen is geschreven. Want die Bertolf heeft ook nog een tijdje met Sanne Hansen, die Miss Montreal, een relatie gehad, schijnbaar.
1: En, ja, ja dat... dat is volgens mij een Belg, hè? Ja, zo, Bertolf.
0: Weet ik niet. Dat is toch dood dan, of niet? Of is dat, ja, ik weet niet. Dat zouden we ook moeten zoeken. Heb ik niet gedaan, maar ja, dat schijnt de geruchten te zijn. Even nog iets. Ja, het is vandaag niet het beste weer, maar je kunt in ieder geval nog naar de Vredelied. Waar is dat ook alweer, de Vredelied? Ja, dat is in Kijk. Aan de Toema Rijnlaan 40. De Vredelied, daar is een open tuin en daar is van alles te doen. U kunt daar rondlopen. Maar er is ook poppenkast, kabouter versieren. Er is muziek, amusement, van alles te doen. Daar kunnen we ook nog eventjes naartoe. Ik zeg het al, het is op de Toermalijnlaan 40 in Kijk.
1: Ja. Is het met die tuinen, moet je dan een tuingereedschap meenemen? Of, wordt er wel op prijs gesteld?
0: Ik neem aan dat het allemaal gedaan is. Want anders zijn het wel verrekte lui mensen om een tuin te voeren. Ja goed, die wonderen zijn de wereld nog niet uit.
1: Nou, ik zal ze in de gereedschap in de kofferbak gooien. Dan, indien nodig dan...
0: Ja. Ja, gooi het er maar in. Ik zou zeggen, je moet wel even zorgen als je de elektrische snoeier meeneemt.
1: Ja.
0: Dat je wel een op accu hebt of zo. Of anders even een verlengsnoer meeneemt.
1: Ja, maar dat heb ik allemaal.
0: Oké, dat is goed.
1: Nee, dat regel ik allemaal zelf.
0: Oké, dan zeg ik al niks meer. Wat gaan we draaien eigenlijk? Met de volgende plaat.
1: Drive Safe. Dat was voor jou ook eigenlijk vandaag een beetje van.
0: Ja.
1: Zoals je vertelde was het...
0: Ja, ik kwam van Uden af op de paardensweg reed ik. En daar heb je zo'n kippen eierboer waar je eiertjes kunt kopen. En een mevrouwtje die zag wel mijn tegenligger, maar mij zag ze niet. Dus ik moest even de blokken in en de toeter op. Gelukkig niks in de hand. Even alleen mijn hart zat in mijn keel. Maar goed, verder was het goed, toch?
1: Heel fijn.
0: Ja, maar we gaan dus Drive Safe doen.
1: Drive Safe.
0: Ja,
1: er staat in de top 40.
0: Nou, lekker, toch? Ja.

0: Ja, een prachtige plaat natuurlijk van Miles Smit en Neil Horan, Drive Safe. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Rij veilig. Ja. Wij gaan ons opmaken voor de reclameboodschap. Het nieuws van 11 uur. Want ja, het eerste uur zit er alweer op. Het gaat snel, man.
1: Ja, dan gaan we de koffieautomaat even opstarten.
0: Ja, en dan kijken of er nog in onze schamele kiosk ergens een worstbroodje te vinden is. Maar het zal wel niet. Het zal wel iets zijn wat wegkruipt of zo. Maar...
1: ja, dat denk ik wel. Maar we zijn weer terug na het nieuws en het weer van 11 uur. En ja, dan hebben we weer van alles.

You made me feel a lonely man.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen Jatsco onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Hulpdiensten hebben meerdere wadlopers van een zandplaat gehaald nadat zij waren vastgelopen door het opkomende water. Daarbij zijn reddingsboten en een helikopter ingezet. De wandelaars kwamen in de problemen tijdens een tocht op het wad. Volgens de hulpdiensten konden zij niet meer op tijd zelfstandig de kust bereiken. Niemand raakte gewond. En de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie wil dat woonwagenbewoners niet langer automatisch met criminaliteit worden geassocieerd. Volgens hem worden de mensen uit de woonwagencultuur nog te vaak behandeld als andere Nederlanders. De coördinator roept gemeenten en instanties op om bewoners gelijkwaardiger te behandelen. Ook moet er meer aandacht komen voor woonplekken en het behoud van de woonwagencultuur. Dan nog het weer. Het blijft deze ochtend overwegend bewolkt en op veel plaatsen valt er regen. Het blijft in het land gemiddeld zo'n 11 graden. In de middag breekt af en toe de zon door en loopt de temperatuur verder op naar zo'n 12 tot 16 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
3: Ja, over enkele minuten gaan we weer beginnen met het tweede uur van Pro 4. En daar zijn we er helemaal klaar voor. We hebben ook nog twee gasten, blijkt. We hebben nog van alles te doen. Maar eerst eventjes nog de commercials. En we beginnen met muziek van Shakin' Stevens.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat.

0: in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijdt.nl. Rijdt met een T.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken, zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsem en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Ja, welkom bij het tweede uur van Pro 4 hier op deze zondagochtend. Ja. Deze zondagochtend, 17 mei van het jaar 2026.
1: Ja, nou.
0: Ja, nou. Nou is het 2026.
1: Oh, is dat nou al?
0: Nou is het al, ja. Oh. Al een paar maanden. Dus had iets gemist met de auto opnieuw.
1: Nee, ik denk het. Nou. Ja, wat we ook gemist hebben, zijn de worstelbroodjes.
0: Ja.
1: Tijdens de... Hè?
0: Valt weer even tegen. Ja. Er lag alleen ergens een oude kruimel van... Ja, wat zal het zijn was, geweest? We weten het niet.
1: Het was vandaag zonder worst en zonder broodje.
0: Ja. Het was helemaal zonde.
1: Ja.
0: Het dus, tweede uur.
1: Ja, ja. Zitten we aan te komen. Dus ja. We hebben nog mooie muziek. En we hebben straks nog
0: wat weerbericht. Ja.
1: Het weerbericht.
0: En we hebben twee gasten. Ja, inderdaad.
1: We kunnen nog, als we tijd hebben, het hit een origineel erdoor jassen.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Oftewel, blijf luisteren tot de klok van 12 uur. En daarna natuurlijk is ons alle Herman met de top van de...
0: Top 30 van het Songfestival, toch?
1: Ja, ja, maar niet van gisteren, maar van algemeen.
0: Van Nederlandse...
1: Nederlandse inzendingen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dan gaan wij, als het goed is, ook nog een plaat van draaien. Want hij kraat het niet helemaal halen in zijn uitzending. Dus wij gaan ons ook een beetje... We gaan hem gewoon een beetje... Maar matsen hem gewoon vandaag helemaal, die meneer Van Gaal.
1: Ja, dat doen we.
0: Ja.
1: Waar zullen we mee starten?
0: Nou ja, of zullen we even met Into Stone van dan kunnen we even alles in het linkere ding even goed zetten.
1: Earth, Wind & Fire.

0: Ja, lekkere, lange soul-muziek, soul-disco-muziek natuurlijk van Earth and Fire en In the Stone.
1: Ja. Blijft altijd mooi.
0: Blijft altijd inderdaad mooi.
1: Ja, we gaan maar even naar de Achterhoek. Of heb je nog iets...
0: Nou ja, ik kan wel even vermelden dat natuurlijk van dinsdag 2 juni tot vrijdag 5 juni staat weer een teken van sportieve plezier en gezelligheid hier in Mil. Want dan kan de vierdaagse daar weer gelopen worden. U kunt zich daar nog voor opgeven. Inschrijven kan via www.kinderfeestemil.nl. Dan kunt u natuurlijk meedoen met de vierdaagse. Dat is natuurlijk denk ik wel een leuke medaille. De kosten zijn bedragen €10. Dus dat is eigenlijk helemaal niks. En dan kunt u per persoon dan natuurlijk wel. Ik weet niet hoe het met kinderen zit, maar goed, de avondvierdaagse van, ik zal het wel zeggen, van 2 juni tot 5 juni hier in Mil.
1: Ja, altijd gezellig.
0: Altijd gezellig, ja.
1: We gaan even naar de Achterhoek en dan komen we tegen Benny Joling.
0: Oh.
1: En die heeft ook wel solo-albums gemaakt.
0: Ja, oh.
1: En we kennen nog uit het dialect Ali.
0: Ja.
1: Oh, was ook Ali. Een grote hit. Oh, Ali.
0: Ja, van normaal, ja, inderdaad.
1: Ali is een deuntje. Van amper 18 jaar. Ik zie er wel zitten.
0: Maar de
1: vader is altijd klaar.
0: Ja, dat klopt.
1: Maar dan heeft hij ook in het Engels gedaan. Maar dan heeft hij het niet over Ali, maar dan heeft hij over de zuster van.
0: Komt hij van Howling uit de Moon?
1: Nee, en die heet dan Dina.
0: Komt hij van Howling uit de Moon? Of
1: ja.
0: Ja, oh, oké. Okay. Ja, lekker. Toch, leuke muziek.
1: Ja. Oh, Dina.

0: Ja, heerlijke muziek natuurlijk van Barry Jolink.
1: Ja, de zus van Ali Hedina.
0: Hè? Ja, ik bedoel, ja. En dan had ook nog Stina.
1: Ja.
0: Ja, ja, nou goed.
1: Was dat niet een nichtje of zo?
0: Ja, Stina was een nichtje.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, Stina wel.
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4
1: let op.
2: Hoor je hem wel weer. De vergeten hit.
0: Ja, want we gaan eigenlijk naar twee vergeten hits van dezelfde band. Maar van de een draai ik maar een stukje. Kent u dit nummer nog?

0: we kunnen niet even snel vooruit spoelen, maar... Sommige mensen, of ja, de mensen van onze leeftijd weten wel waar ik naartoe ga. Juist, zo heet het nummer, Sayang. Hey, het was van de Nederlandse Molukse band uit Huizen. Met Johnny Manu Hutu. Ik ben zo gek slecht in het buitenland. Manu Hutu en zijn broertje Appie. En ja, met, volgens mij heel veel mensen maakten ze in de eind jaren 70, 80 verschillende hits. Ze treden nog steeds op. En dit was wel een grootste hit. Dit was echt volgens mij, dan moet ik even snel spieken, volgens mij nog een nummer 1 in 1980.
1: Ja, want die koers.
0: Ja, nee, het was een nummer... Nee, het is, Sayang E is echt nummer 1 geweest in 1980 en stond er 11 weken in. Dus het is eigenlijk een vergeten hit.
1: Ook nog.
0: Ja, ik zei al, doen dan 2 vergeten hits van dezelfde band achter elkaar. Want laten we even wel wezen, Masada heeft al meerdere nummers uitgemaakt. En daar weten misschien de mensen niet eens meer van en nog niet eens wie Masada is. Maar hun allereerste hit kwam toch in 8 juli 1978 in de top 40. En stond er maar liefst 8 weken in en haalde toch de 15e plaats. Dan mag je dan toch wel een hit noemen, toch?
1: Zeker wel.
0: Ja, want hier wordt vanuitgegaan, hier in de database, alles wat top 20 is geweest, is een hit geweest. Dus dan is het ook zeker een hit geweest voor Masada. Dat was hun allereerste hitje in Nederland, de Latin Dance.
1: We kennen het nog.

0: Ja,
1: een mooi strak eind.
0: Ja, kort maar krachtig en inderdaad. De Latin Dance van Masada en natuurlijk de Nederlandse Molukse band. Die eind jaren 70, begin jaren 80. Een aantal hits toch hier in Nederland had. Want als je het hitdossier erop naslaat, zijn er toch nogal wat. Nou ja, sommige vallen dan niet onder de hits. Omdat ze dan hier volgens ons systeem dan... Als er geen top 20 zijn geweest, dan is het geen hit. Dat valt eigenlijk over te betwijfelen. Want weet je dat Piano Man van Billy Joel nooit in de top 40 heeft gestaan?
1: Hé. Hey,
0: en ik durf te wedden dat als ik in de database kijk... dat
1: daar
0: ik
1: staat
0: vind.
1: Hij erin.
0: Ja, daar staat hij er gewoon in. Dus wat is een hit? En wat? Ja, goed.
1: In de database staan ook een hoop dialectplaten. Dus er zijn ook geen hit geweest. Dus.
0: Nee, we gaan naar muziek van de Four Tops of niet?
1: Four Tops, maar we kunnen ook wat Tex-Mex een keer erin jassen.
0: Prima.
1: Zullen we dat doen?
0: Ja, ik
1: Augie Myers.
0: Ik had niet gezien dat jij het alweer verschoven had.
1: Ja, ik blijf.
0: Ja, wij zitten hier, voor de mensen die het niet meer snappen, wij zitten hier met twee ook de muziek te bedienen. En we hebben daar gewoon twee systemen voor. En ik kan wel schuiven. En dat kan Martin niet, maar Martin kan wel met de muis klikken. Dus, dus ja.
1: Ja, ik heb al een beetje invloed, maar niet al te veel.
0: Nee, ik doe het geluid en Martin doet het klikken af en toe. Of om beurten doen we klikken. Dus, ik kan al niks zien.
1: We hebben op school geleerd dat we niet mogen klikken.
0: Nee, ja, maar dan had ik. Ja, goed. Nou,
1: maar dan
0: nee.
1: Hadden we een andere reden. Ja. Zo is het altijd wat.
0: Laten we het daar maar dan niet over hebben.
1: Velma. Van Selma van Augie Myers.
0: Okay.

0: Ja, dat heb je wel ooit met die Cajun-platen. Die zijn af en toe afgelopen voordat je het weet.
1: Ja, dat klopt.
0: En als je dan niet even kijkt, dan zie je dat niet.
1: Ze hadden niet zin om zo lang muziek te maken. Dus dan maar kort. Hè, dan meteen naar de koffie.
0: Nou, volgende week is het Pinksteren. En dan hebben wij ook in de studio op eerste Pinksterdag Bertie Lucassen. Vroeger wel bekend van de familieband Lucanus.
1: Ja, of Calimero's.
0: Oh, de Calimero's?
1: Ja, dat was daarvoor. Okay. Waren ze nog klein?
0: Heel klein, ja. Dan waren
1: Lisette zat nog op de lagere school. Dus, en toen maakten ze hier al muziek. En vooral hier in Mil zijn ze ook jarenlang met de carnaval waren ze altijd aanwezig. In de Foekenpot. En dan zijn ze eigenlijk een beetje begonnen. En drummen deze op de koffer van de accordeon. Zo is dat een beetje de...
0: Ja, nou, in ieder geval, volgende week dan is Bertie er. Dat is één van de vier natuurlijk. Die volgens mij samen met zijn broer ook nog wel af en toe muziek doet draaien.
1: Met John.
0: Ja. En een verder, dan komt hij gewoon een beetje vertellen over zijn artiestenleven, over DJ-leven. En dat allemaal met Pinksteren. Maar ik wou ook even vertellen, er is natuurlijk weer van alles te doen. In Heijen zijn het de Heisa-feesten. In Graven zijn de Graafse Pinksterfeesten. Lederakker heeft natuurlijk weer het geweldige Pinkstertoernooi. Dus eigenlijk weer, ja, kijkt u even anders op de agenda van Land van Kuik. Dan ziet u wat er eigenlijk allemaal te doen is. En ja, Pinksteren wordt dan ook waarschijnlijk mooi weer. We hebben dadelijk ook nog even het weer. Dus het weer wordt aankomende week al wat beter. Dus nou, dan gaan we gewoon... Gaan we gewoon kijken wat we er. Gaan maar kijken wat je met Pinksteren kunt gaan doen. Want je hebt dus weer een dag extra. Dus weer een weekend extra. En dat had ik dit weekend al. Want het was dus. Hemelvaart, zeg ik het goed? Ja?
1: Ja.
0: Hemelvaart. Ja, dan zijn wij vrijdags. Dat is altijd op donderdag. Dan zijn wij vrijdags ook vrij. Wat hebben we toch weer geluk?
1: Zoals de meeste.
0: Hè? Precies. Maar. Gooien we de jingle erin? Of,
1: ja, we gooien de jingle erin van.
2: Maar Perron 4 kent ook het origineel.
0: Ja.
1: Ja, dan hebben we het hit en het origineel.
0: Ja.
1: Maar laat nou deze keer het zo zijn dat het van dezelfde band is.
0: Oh, is dat zo?
1: Hoe kan dat nou weer? Ja, hoe kan dat nou weer?
0: Ja, want daar sta ik wel even van te flapperen met mijn oren. Ja, maar ik heb de koptelefoon op, dus die flapperen niet hard. Ja?
1: Nee, ze blijven zo mooi onder controle.
0: Ja, die worden helemaal weggedrukt. Ja, maar vertel.
1: Ja, we gaan het hebben over het nummer It's My Life van Bon Jovi.
0: Leuk, joh.
1: En Bon Jovi, de achternaam, moet ik even kijken wat het staat. Maar ik zie ze vlucht niet, maar... Die hadden in 2000 een hit It's My Life en dat werd niet zo'n groot succes.
0: Oh.
1: Maar een paar jaar later deed het nog een keer dunnetjes over en toen werd het wel een groot succes.
0: Oh. En toen gooien ze meer stevigheid in.
1: Toen gooien ze mooi stevigheid in. De echte naam is John Francis Bongiovi.
0: Ook god.
1: Ja, in New Jersey. Daar is hij geboren.
0: Mm-hmm.
1: Hij is dus de frontman van Bon Jovi. En de band is wereldberoemd.
0: Mm-hmm.
1: 140 miljoen albums hebben ze verkocht in al die tijd. En ze staan bekend om een naadloze mix van hard rock, pop en... andere popmuziek. Ze bestaan nog steeds en op zijn 13-jarige leeftijd is hij begonnen met gitaarspelen.
0: Mm-hmm.
1: En is ook meteen met zijn eigen band begonnen.
0: De...
1: Maar we gaan eerst even de...
0: De hit luisteren? Of niet?
1: De hit luisteren en dan het origineel.
0: Okay.
1: It's My Life, Bon Jovi.

0: Ja, en deze hit kennen we natuurlijk allemaal, toch?
1: Ja, maar 4 jaar later hebben ze de akoestische versie opgenomen. En er werd dan ook nog eens een keer een dikke vette hit.
0: Oh! Nou, dus het is eigenlijk hit op hit.
1: Hit op hit. Oh, nou, van de zevende band.
0: Dan, ja, dit is dan dus het origineel dan?
1: Ja, origineel. Ja, het is allebei origineel eigenlijk. Maar ze hebben het later nog een keer uitgebracht. En dus hit. En de origineel is It's My Life. En is dan de akoestische versie.
0: Nou, dan gaan we dan luisteren dan.

0: Ja, dan worden we wel even stil van, of niet?
1: Ja, zeker. De prachtige uitvoering van It's My Life van Bon Jovi uit 2003.
0: Nou, deze hoor ik, heb ik weinig gehoord. Ja, meer de rockversie natuurlijk. Ja. Brengt ons naar het volgende.
1: Het volgende.
0: Wat is het volgende?
2: Pijl 4 kijkt naar het weer van de aankomende week.
0: Ja, het weer van de aankomende week. Ja, het ziet er eigenlijk allemaal tot de helft van de week nog niet zo geweldig uit. Er zijn eigenlijk nog voor koude temperaturen van tijd, voor de tijd van het jaar. Vandaag ook zal er hier en daar toch wel een buitje kunnen vallen. Zo net als de afgelopen dagen het ook was. De temperatuur tikt ook niet zo verder aan dan zo'n 16 graden. En ja, de luchtvochtigheid is toch vrij hoog, zo'n 78%. Er zal af en toe een briesje komen staan, dus het is een beetje lichtelijk herfstweer. Morgen dan kunnen we eigenlijk hetzelfde verwachten, want dan, dan is er wel iets minder kans op regen. Maar hier en daar zal toch wel een buitje vallen. En we tikken dan ook niet verder als de 16 graden aan. Dat geldt eigenlijk ook dan ook voor de dinsdag. Ja, de dinsdag is ook niet echt over naar huis schrijven. Wordt al over het algemeen een klein beetje droger. Maar dan hebben we toch temperaturen die zelfs maar tot de 15 graden komen. En dat is best wel koud voor de tijd van het jaar. Dan de woensdag. Ja, dat is even schrikken, maar dan hebben we toch wel vrij wat regen met een temperatuur die wel iets opkomt naar zo'n 18 graden. Maar de donderdag gaat hem dan echt worden. Dan gaat het weer zich beter worden en gaan we al naar zo'n 22 graden. Maar toch al wel volop zon. Hier en daar zal wat wolkenvelden zijn. Het is niet dat de lucht helder blauw is, maar er komt er vrij veel zon door. En maar zo'n neerslagkans van 20%, dus het wordt toch wel echt aangenaam weer. Dat kunnen we zeker over de vrijdag zeggen. Nou schrik even niet, dat is even een heel temperatuurverschil van bijna dubbele. Want vrijdag tikken we 28 graden aan. Als we hier dit moeten geloven, krijgen we dus vrijdag heel mooi weer naar het Pinkster toe. Nou, dat geldt dan voor de zaterdag en de zondag over algemeen veel zon. Hier en daar af en toe wel wolkenvelden, maar toch veel zon en echt mooi pinksterweer. Met zo'n temperatuur die ongeveer tussen de 24 en 25 graden zijn. En daar kunnen we dan eigenlijk ook wel een beetje naartoe. Dus mensen, Pinkster komt eraan en het is gewoon lekker genieten van mooi weer.
1: Wat willen we nog meer?
0: Wat willen we nog meer? Het weer. Het mooie weer willen we meer. Het is natuurlijk ook belangrijk dat we af en toe wat water valt voor onze plantjes. Muziek van de Nederlandse band Diesel. Summer Lito, Summer Nights.

0: Ja. Een bescheiden hitje. Toen nog tijd, hè?
1: Ja,
0: en... Zoals de lied Summer Night.
1: Ja, ze hebben ook nog Down in the Silver Market. Dat was volgens mij nog minder. Ja. Even te vertellen, Myrthe en de Bootsmannen. Ik weet niet of er kaarten zijn, ik denk het wel. Maar daar kunt u vanmiddag nog naartoe. Om 3:00 begint het in het filmcafé in Graaf. We hebben er een reclame van gemaakt. Ook 2 keer een plaat van gedraaid. Vandaag gaat het ons niet lukken, maar daar kunt u ook nog naartoe. En in Kuik zit de nieuwe ploeg. Maar dat is voor het theater natuurlijk. En dat denk ik dat het allemaal al vooruitverkocht is. En morgen in het filmcafé de epic van Elvis Presley. Dus ja, als je daarvan houdt. Elvis, toch? Leuk.
0: Altijd leuk.
1: We gaan iets Nederlands, of niet?
0: Ja, Nederlandstalig uit de Nederlandstalige top 30. Robert van Hemert en ook anders, Donnie, die is er weer bij.
1: Oh, nou.
0: Ja, en dan zeg ik op mijn beurt, moet dat nou? Oh nee, zo heet het liedje.
1: Ach.
0: Sorry.

0: Nou, zullen we dan maar eerst even de jingle voorop draaien? Toch?
1: Zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
0: Ja, en die doet vandaag geen informatie. Als alleen de informatie die hij krijgt in dit geval van... die hij vertelt over het Songfestival. Want hij heeft gedaan de Nederlandse inzendingen van de top 30 vandaag. En daarom had die man het eigenlijk zo druk vandaag... dat hij vroeg, nou, kun jij vast mijn gasten ontvangen? Nou, bij deze. We hebben hier twee gasten in de studio zitten.
2: Ja, John Heijnen en Patrick van Beuningen.
0: Ja, dat zijn de Eurovisie Songfestival experts. Nou, ten eerste de vraag. Wat vinden jullie van het winnende nummer?
3: Nou, ik zeg al, aan de intonatie van jou kan ik al gelijk horen wat jij ervan vond.
0: Ja, het swingt lekker, maar het is voor mij 12 dozijn in een dop. Maar goed, dat vind ik dan. Dus, jullie zijn de specialisten, zal ik zo maar zeggen.
4: We zijn een hele grote fans.
2: Ja, hoe ervaren jullie de Songfestival? Maar alle toeters en bellen. Hoe ervaren jullie dat?
4: Hoe ervaren wij dat? Nou ja, ik heb het ook met Herman over gehad. De Songfestival uit het verleden, die trekken mij nog meer. Het wordt steeds meer wel een licht- en vuurshow en alles op en eraan. Maar op zich, het is altijd nog wel leuk om naar te kijken. En ook net gisteravond als neutrale toeschouwer dit jaar, was natuurlijk een keer een hele andere kant weer sinds jaren om te bekijken.
2: Ja, ja.
4: En we hebben toch gisteravond weer met z'n tienen bij elkaar. En het is toch weer de hele avond met elkaar. Toch weer een klein feestje weer. En uiteindelijk toch wel genoten van de show. Die stukken beter was als de halve finale qua uitvoering en alles. Dus je merkt wel dat het een finale is. Dat ook het artiest, ik denk, iets meer leeft en alles. En uiteindelijk is het toch wel een hele leuke en mooie avond gehad. En kunnen we maar met volgenot op terugkijken.
2: Ja, maar ik ervaar het zo van... de muziek verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. De toeters en bellen. Maar het is wonderbaarlijk wat ze laten zien.
4: Ja, onze favorieten zijn een beetje... Ja, we hadden, vorige week zat hij ook in de studio. En ja, Frankrijk, Albanië, Australië. Ja, dan vooral zo Frankrijk... die dan bij het publiek echt moet, die echt wegzakt. En dat is dan inderdaad wel jammer, terwijl ze een schitterend lied heeft. Het is heel goed gezongen. En ja, inderdaad, dan is zo'n winnares met zo'n hele dansshow eromheen. Ja, dan kan ik me voorstellen dat daar bij sommigen iets meer billenknijp is.
5: Toch, als je kijkt naar nummer 2, ik bedoel, ik had echt gehoopt dat Israël niet zou winnen. Laat dat voor mij heel duidelijk zijn. Maar het was het lied aan zich en de staging... waar er geen toeters en bellen. Het was gewoon een lied gezongen door een zanger die niks geks deed. Ja. Dus het kan wel.
2: Wat me wel verwonderd was dat de vakjury toch heel anders is als de publieksjury, zeg maar. Hè?
5: Gisteren niet.
2: Hè?
5: Gisteren is Bulgarije door en de vakjury en door de telefoon.
2: Ja, dat klopt wel, maar daar kwam er toch nogal wat puntenverschil in, zeg maar. De één... kreeg nogal wat meer punten als met de publieksjury, meer punten als met de vakjury.
5: Maar overal, en daar gaat het natuurlijk is de winnaar bij beide juries, zeg maar, wel op één geplaatst. Ja, dat is eigenlijk wel een teken dat ze terecht gewonnen heeft. Los van of je het goed vindt, ja of nee. Maar het is wel door iedereen gewaardeerd.
2: Nou, jammer dat Engeland gaat maar één puntje. Dat is wel echt weinig voor Engeland, voor zo'n land.
5: Ja, de laatste jaren doen ze het bijna altijd slecht.
2: Dus want Engeland is toch echt een muziekland, zullen we maar even zeggen, van vroeger uit.
5: Ze kunnen natuurlijk heel veel muziek maken en ze hebben ook heel veel bekende en grote artiesten. Ik bedoel, ze zijn een van de grootste markten in de wereld. Ja. Maar in de praktijk, zo'n festival komen ze daar niet naar.
2: Nee.
0: Maar even kort, jullie zitten dadelijk ook in het volgende programma. Presenteren jullie mee of hoe moet ik dat zien? Over de top 30 van alle Nederlands ingezonden deelnemers van het Eurovisie Songfestival.
5: Dan ook de niet gekozen liedjes uiteindelijk. Dus gewoon ook alle voorrondliedjes mochten meedingen in deze top 30. Dus niet alleen de gezonde liedjes.
0: Oké, straks allemaal even luisteren.
2: En we gaan er vast eentje van draaien.
5: Nou, hartstikke leuk.
0: He? Ja, want Herman zou een beetje in tijdnood komen, dus dan lossen wij dat voor hem
2: op. We gaan het even oplossen en dat doen we met Vulcano.
0: Herinnert u zich deze nog? Ja, dat was een heel
2: Een beetje van dit en een beetje van dat.
0: Ja.
2: Nou.

0: Ja, ik herken ze nog. Ze kwamen heel veel bij, op zaterdagmiddag bij Jan Rietman. Daar hebben ze nog hier en daar op het... Als je haar maar goed zit, nou, daar heb ik geen problemen meer mee. Mijn haar zit goed.
1: Ah, jij zingt meer uit jouw haar maar goed zit.
0: Als mijn glanstegelpoets maar goed doet.
1: Goed, ja. Je staat er zometeen op de nummer 30, Herman, hè?
0: Ja.
1: Dus blijf luisteren zometeen na de klok van 12 uur in plein 33. En dan komen al de nummers van het Songfestival allemaal voorbij. Hè?
0: Ja, en dit was Perron 4 voor vandaag. Vandaag schreven wij, wat was het, 16e?
1: 17e.
0: Ik ben er helemaal van slag. 17 mei van het jaar 2026. Volgende week zijn we weer terug. Zelfde tijd, zelfde plaats. En wij wensen u allemaal een prettige week. En allemaal luisteren dadelijk
1: veel succes met het plein 33.
0: Nou, laatste plaat, Dusty.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. De kosten van klimaatverandering komen vooral terecht bij de arme landen. Dat zeggen klimaatorganisaties in aanloop naar nieuwe internationale klimaatonderhandelingen. Volgens recente cijfers veroorzaakt de rijkste 1% van de wereldbevolking verreweg de meeste CO2-uitstoot, terwijl kwetsbare landen juist vaker worden getroffen door hitte, droogte en extreem weer. De discussie over klimaatschade en compensatie leidt daardoor opnieuw op. De Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. En Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. Het land krijgt van zowel de vakjuries als televoters veel punten voor een energieke popact tijdens de finale. Israël eindigt als tweede. Het Verenigd Koninkrijk eindigde helemaal onderaan met 1 punt. Het land kreeg net als Duitsland en België 0 punten van het publiek. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Ook met het Eurovisie Songfestival zijn we dichterbij dan je denkt. 29.
8: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: aan de Van.
1: Een hele goede middag. 17 mei 2026, de day after. Patrick van Beuningen, John Heijnen, te gast, allebei. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Fijn dat jullie in het vorige uur al we hebben kunnen vertellen over het huidige Songfestival. Dat gaan we dus nu niet meer doen.
2: Nee.
1: We hebben een winnaar, Bulgarije. Beide juries waren overtuigd, dus wie zijn wij?
2: Precies, terecht weer, dat blijkbaar.
1: Over te oordelen. We begonnen voor 12 en al met nummer 30. En dat was een beetje van dit. En Patrick, je had liever dat beetje dan het beetje van Teddy.
2: Ja, ik vind dat andere beetje toch echt wel leuker. En blijer en vrolijker. Daar hoor ik toch wel iets gezelliger van. Dan van het beetje van Teddy.
1: Ja, terwijl die het niet gehaald heeft en een beetje van Teddy wel. En John, Teddy Scholten?
3: Ja, ik vind het leuk dat het in onze top 30 staat. En het is een beetje gewoon ouderwetse nostalgie.
2: Je zegt het zelf, een beetje.
3: Een beetje. Terug naar de simpele songfestivals.
1: Ja, wij gaan naar nummer 28. En wie was voor morgen van jullie? Wie vond morgen nou fantastisch?
2: Deze eer laat ik aan jullie over.
3: Ja, ik denk dat je volgens mij... Dan moet ik daar niet even bij kijken. Maar volgens mij heb ik die wel ook stemmen gegeven. En in de tijd dat de toneelinzendingen gewoon nog goed en simpel waren, is dit wel een heel mooi voorbeeld.
1: Daar gaan we dan naar luisteren. 28.

0: Ja, we krijgen helaas berichten binnen via onze WhatsApp van luisteraars dat ze geen geluid hebben. En op de 94.0 FM, regio Boxmeer en verder, is het op dit moment stil.
1: Oh. Dat is wel heel jammer voor de luisteraars.
0: Dat is wel heel erg jammer. Dat is gewoon jammer. En de 93.5 schijnt ook een paar keer gestoord te hebben. Ja, wij gaan toch maar gewoon verder. Het is niet anders. De zender is blijkbaar toch wel een beetje aan vervanging toe. In onze professionele omroep denk ik dat dat misschien wel een van de eerste vereisten zou zijn als ik directeur was. We gaan naar nummer 27. Hier Bernadette met Sing Me A Song. Verrassend, Patrick, want het eerste nummer waar we draaiden, een beetje van dit.
1: Die Vulcano werd verslagen door onze volgende inzending van Bernadette.
0: En Bernadette haalde niet zoveel, maar deed het op zich best aardig. Want ze bereikte een zevende plek.
2: 27.

0: En een hele goede middag, Huub Tonen.
1: Ja, insgelijks, Herman, ook een hele goede middag, zou ik zeggen.
0: Ja, het is alleen maar Songfestival vandaag wat de klok slaat. Dus we moeten het kort houden. Dus ik ga ervan uit dat ik wel kan gokken naar welke wedstrijd jij gaat. En ja, dat wordt Volharding, hè?
1: Ja, dat is deze keer niet zo moeilijk. Ik ga inderdaad naar Volharding EFC. De degradatiekraker in de eerste klas. Allebei 26 punten. Zomeren 24. En Susteren is praktisch gedegradeerd. Dus dat wordt volgens mij de wedstrijd van deze zondag.
0: Ja, en nieuwe trainer, nieuwe kansen. En ja, het lijkt te lukken.
1: Het lijkt te lukken. Vorige week hebben ze dus met 4-5 gewonnen. Dus is een goed bekend van de nieuwe trainer, meneer Fransen.
0: Oké, nou, ik bedank jou. En ja, Volgende week blikken we daarop terug.
1: Ja, is goed. Dank je wel.
0: Prima.
1: Succes met de uitzending. En het is toch wel een mooie uitzending.
0: Ja, ik ben er ook heel tevreden over. Maar ja, ja. Dat zou ik altijd zeggen. Bedankt, Huub.
1: Ja, dank je wel.
0: Hoi.
1: Hoi, hoi.
0: En we hebben kijken dat het 94-0 weer terug is in de ether. Welkom.
2: Welkom terug in de uitzending.
0: Welkom terug bij ons, zou ik zeggen. John, de volgende.
3: Ja, Maggie McNeil. Heeft al eerder meegedaan met Maud in 1974. En in 1980 was het Songfestival Nederland. En ze zat eigenlijk een beetje ook aan dezelfde tafel, want ze had het lied zelf geschreven. Maar ze hield haar mond dicht totdat het echt was beslist. En toen zei ze van, ik heb het lied zelf geschreven. Ja, en ik durf het bijna niet te zeggen, maar als Ajax-fan vind ik het toch wel leuk dat deze erin staat. 26.

0: op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ja, soms zijn ze maar verder weg als het geluid wegvalt. Maar we hebben contact weer met de luisteraars op de 94.0 en op de 93.5. Ga ik even vanuit dat dat ook is. Inderdaad, vanmorgen was er ook even een paar storingen. Hopelijk kunnen ze het oplossen in de komende week, want het is weer hard werken voor onze technische dienst. Wij gaan naar nummer 25 en dan gaan we toch weer naar John Heijnen.
2: Ja, toch naar mij. Je mag altijd vinden en denken over een Nederlandse inzending als je wordt uitgezonden. Ik ben echter in mijn verleden denk ik twee keer van mijn stoel teruggevallen van dat ik het absoluut niet eens was met degene die werd gekozen. En de eerste keer was in 2012. Toen stuurden we Joan Franca.
1: De Indiaan.
2: We zaten in de studio en het balkje liep en zij won. En ja, en mijn allergrootste favoriet verloor. En dat was Pearl Josephson, We Can Overcome. En dat vond ik echt ontzettend zonde. Dat vond ik echt een gemiste kans van Nederland.
1: En wat vond jij, Patrick?
3: Ik was voor Chocolate dat jaar. Dus die won ook niet. Dat was ook een teleurstelling voor mij heel erg. Van Rafaela.
1: Ja, ik vond het nummer van John Franke best wel mooi. Ja. Maar die Indiaan had niet gehoeven.
3: Nee.
1: We gaan naar nummer
0: 25.

0: Daar gaan we nou naar nummer 24, Patrick.
1: Ja, de volgende zangeres die gaat ons land verlaten binnenkort.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat heeft alles te maken met Israël.
1: Nou, precies wat jij zegt.
0: Songfestival in Israël, het blijft een combinatie. Hè?
1: Juist, dat blijft altijd een dingetje. En ja, ze was een van de vier winnaressen. Maar daar geef ik aan John over, die eer. Om die drie anderen te vermelden.
2: Oh, weet je er niet, Patrick?
1: Nee, zo eerlijk ben ik ook. Dat is mijn geboortejaar, dat ook nog. Maar that's it.
2: Ik ben een jaar later geboren. Maar om alles even up-to-date te doen. Frankrijk, Engeland en Spanje wonnen met Frida Baccarat, Lulu en Salomé.
0: En wij met...
1: Leilie 20.

0: Geweldig liedje van Lenny Koer. Wij gaan naar een liedje wat in welk jaar was het? 2001 won bij de voorselectie. En ik was daar enorm blij mee. En toen was het Songfestival. En ze moest beginnen. En ze zat daar.
1: Op de blote voeten.
0: Op de hele grote podium. Ja.
2: Verloren.
0: Ja, het kon bijna niet aan. Het was zo'n verschil met hoe ze het Nationaal Songfestival won. En toen was het... Ja, het was het gewoon niet, hè. Of hebben jullie nog een andere mening? Want het lied is natuurlijk fantastisch.
1: Het liedje is wel mooi. Het is heel intiem, heel klein. Maar ik moet dat toch zeggen van... Ik zei net dat ik twee keer van mijn kruk was gevallen.
0: Oh, toen ook?
1: Dat was de tweede keer. Ik was toen eigenlijk ook niet eens met deze.
2: Waarom staat ze erin dan?
1: Wat zeg je?
2: Waarom staat ze erin dan?
1: Ja, ik denk dan namens jullie. Want mijn favoriet die staat er ook in. En die komt ook later in de uitzending een keertje terug. Daar ben ik dan wel blij mee. Die staat een stuk hoger. Maar het is op zich wel een mooi lied. Alleen ja, dat jaar had ik er niks mee.
0: Ja, nou, ik kan zeggen, ik was er heel blij mee.
3: 23.

0: En helaas, het heeft het niet gehaald. Ze werd de 18e in een spelersveld van 22. We gaan naar 1987 en Marga Bult van de groep Babe, die deed mee, solo-nummer geschreven door Peter Koelewijn. We vinden het allemaal mooi, of niet?
1: Ja, een gezellig, mooi, goed gezongen lied. Mooie act erbij.
2: Ja, ze was al verzekerd voor de deelname, want ze mocht zelf een aantal liedjes zingen. Dus dat was op zich natuurlijk al heel makkelijk voor haar. En ook de optreden destijds in Brussel, dat deed ze goed, kwam goed uit
1: heel
2: de
1: werf. Ja.
0: Dus, ze werd vijfde.
2: Ze werd vijfde, dus een goed resultaat.
3: 22.

0: Ja, zoals er eentje hier op de Apple zet. Koelewijn kan wel goede liedjes schrijven.
1: Precies, hij kan het.
0: En dat is voor het volgende nummer. Gaan we naar Judith Jobsen. Die had een enorme hit met het nummer You. En ze heeft het op het Songfestival geprobeerd in 2004. Was mijn grote favoriet. Niet die van jullie, want jullie kennen het nummer amper. Hè?
1: Nee. Even overtuig ons maar eens. Ja.
0: Dus het feit dat ze op 21 staat, dat typeert al dat ik de lijst samengesteld heb.
1: Deze wel.
0: Nou, deze wel, maar nee, we hebben echt eerlijk met z'n drie.
1: Absoluut, 100%.
0: Without You van Reunion won en die haalde heel verrassend de finale. En het ergste vond ik, ze werden trouwens 20ste, dus ja, erg goed was het ook wel niet. De vakjury die had het nummer de unanieme score gegeven bij het Nationale Songfestival, waardoor de andere nummers op slag kansloos waren. Belachelijk. Giel Beelen was er één van.
2: 21.

0: En zo kwamen we terecht bij nummer 20, John.
1: Ja, nummer 20. Of ja, eigenlijk, moet ik zeggen, 1998. Misschien toch wel het allerbeste Nationaal Songfestival aller tijden.
0: Vier liedjes, dacht
1: vier
0: ik,
1: vier liedjes staan hier. Ja, we hadden 8 liedjes in de nationale finale. Waarvan er nu 4 in deze top 30 staan. Dus dat wil iets zeggen. Dit is de eerste. Nubia, ze kwamen over zee. Ik kan me nog wel herinneren dat ze door de vakjury een beetje werden weggestemd. En dankzij de telefoters hadden ze nog een hele goede notering. Alleen ja, voor de overwinning was het net te weinig. 20. Hey.

0: En dan gaan we weer gewoon vrolijk verder. En we gaan verder naar 1979, John.
1: Ja, Sander Remer. Ja, Sander Remer is toch wel een van onze Songfestival-inzendingen die meerdere malen heeft meegedaan. In 72 samen met Andres. In 76 deed ze het alleen met de Paardjes over. Zelfs in 83 nog als achtergrondzangeres bij Bernadette. Maar in 79 was het Xandra met een X, Colorado. En dat was toch een aardig hitje mee achteraf.
0: Geschreven door Bolland en Bolland. 18.

0: hebben al een beetje tijd nodig, John. Kon jij het even afkondigen?
1: Ik kondig me af. Mijn absolute nummer 1 van niet ingezonde inzendingen van Nederland. Ebonique, So Much Love.
0: 2001. En we gaan verder, Patrick.
2: Ja, Joost Klein met het intro en het outro. Alles bij elkaar. Europa Papa.
0: Uit 2024 gedisqualificeerd. Dus ja, eigenlijk mocht hij niet meedoen, maar wij kijken er niet naar. Hè?
2: Nee, toch? Hij telt gewoon mee.
0: Wij gaan naar Europa, want dan zijn we straks na de klok van 1 weer terug voor de top 14 hebben we dan nog. Of top 15? Oké.
2: Top 15.
0: Tot straks.
3: 16.
4: Europe, let's come together!

kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

en airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedemiddag. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen... voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Oud-minister Henk Kamp van de VVD vindt dat aanslagen op synagogen in Nederland een direct gevolg zijn van migratiebeleid. Dat zei hij in het programma WNL op zondag. Volgens Kamp zorgen internationale spanningen ervoor dat Joodse instellingen vaker doelwit worden. De uitspraken leiden opnieuw tot discussie over migratie, veiligheid en antisemitisme. In de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. En de Verenigde Staten hebben een tijdelijke vrijstelling voor Russische oliesancties laten aflopen. Daardoor kunnen landen zoals India niet langer zonder beperkingen Russische olie kopen die al onderweg is. Washington versoepelde de regels eerder vanwege hoge olieprijzen en spanningen rond de Straat van Hormuz. De VS willen de druk op Rusland nu weer opvoeren. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Greenworld Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Davri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Ook met het Eurovisie Songfestival zijn we dichterbij dan je denkt. 15.

0: Zondag 17 mei 2026. We zijn toe aan het tweede deel van de top 30 van Nederlandse inzendingen voor het Songfestival. En een hoop hebben het zelfs niet gehaald, maar zijn zo mooi dat die gewoon in de top 30 komen. Patrick van Beuningen en John Heijnen zijn te gast. Wederom goedemiddag.
1: Goedemiddag nog steeds.
0: We hebben de koffie achter de kiezen en we gaan weer hard verder. En bij wie? Ja, dit is een nummer wat we nou gaan krijgen, denk ik, wat we allebei wel, alle drie wel mooi vinden.
1: Ja, Asiel.
0: En dit is het topjaar, John, hè?
2: We gaan weer terug naar 1998. En dit was uiteindelijk de winnares. En daar kon ik helemaal in vinden. Helemaal prima. Het zit ook goed gedaan in Birmingham.
0: En daarna hebben we Vrede van Ruud Jacot. Nou, daar kan ik verder ook weinig meer over vertellen dan dat het in dezelfde categorie zit als Hemel en Aarde.
1: Ja, en al twee goede zangeressen. Goed gebracht.
3: 14.

ver op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. 13.

0: Rut Jacot met vrede. En voor de nummer 12 gaan we naar Patrick.
1: Ja, daar komen we een hele bekende tegen. Nog steeds bekend trouwens ook. Nog steeds Gerard Joling. En was in 1988. En ja, hij was eigenlijk niet zo goed meer bij stem. Dus hij dacht van, weet je wat, ik pak die laatste noot maar even een paar toontjes lager. Want hij had de avond daarvoor even een snabbel op en neer gevlogen. En in Nederland, waarom niet, hè? Tijdens het Songfestival zou het nou niet meer kunnen, volgens mij.
0: Hoor. En het hele land sprong bovenop hem.
2: In de rap en roer. Hoe doet hij dat? Waarom?
1: Hij kan het zo goed en hij doet het niet.
2: Wegoverwinning.
0: Zong je het Nederlands?
1: Ja, jawel. Ja.
0: Nou, daar heb ik ook voor gekozen. Want dat kamerscherm van rijstpapier, dat vind ik zo mooi klinken. 12.

0: Met wij, hoge noot.
1: Wij hadden de hoge noot weer wel. Ja, wat dat betreft hebben we het weer goed voor elkaar. We gaan verder met de nummer 11. En John.
2: Ja, in de tijd van de meidengroepen, Dolly Dots en dergelijke, heeft men waarschijnlijk gedacht van, we sturen een jonge, frisse meidengroep naar het Songfestival. Volgens mij zaten ze allemaal nog op school toen ze wonnen.
1: Eentje zat er bij Kinderen voor Kinderen, dacht ik ook, hè?
2: Ja, Kinderen voor Kinderen. Maar volgens mij waren ze allemaal destijds, ik dacht, voor 16, 17 jaar allemaal.
1: Vlasbom. Dat was volgens mij, ja. Die zat bij Kinderen voor Kinderen.
2: Die heeft later nog zelf nog een Nationaal Songfestival meegedaan. Maar destijds waren ze met z'n vieren op de blote voeten in Noorwegen, Bergen. Zongen ze Alles Heeft een Ritme. 11.

0: En dan gaan we naar de top 10. En we gaan naar Linda Williams. En Patrick, dat is een wonder hè, dat we die zo hoog hebben.
1: Ja, het is een wonder dat het zo hoog staat bij ons. Want bij het Songfestival was het geen wonder. Want ja, 1981 was het voor ons een leuk liedje. Maar de kijkers dachten er echt anders over. En ze namen ook nog eens de plaats in van Oscar Harris. Want die zei van, bekijk het maar.
0: Ja, die deed niet mee.
1: Nee, hij deed niet mee.
0: En ja, achteraf gezien, we vinden hem alle drie mooi.
1: Ja, het is echt gewoon een leuk
2: open liedje. Anders had je niet in de top 10 gestaan. Nee. Het is eigenlijk een beetje een onopvallend liedje geweest. Want je dacht van, god, heeft dat ooit meegedaan voor Nederland? En ja, op een gegeven moment komt het jaren later toch weer boven drijven. 10.

0: het is een wonder. Uiteindelijk toch nog goed, John, voor een...
1: Negende plaats.
0: Nou,
1: dus, in het linker rijtje, zeggen
0: zou,
1: we dan.
0: Dan zou het tegenwoordig feest zijn als we negende zouden worden.
2: Zou je trots zijn, ja.
0: Ja, precies. Voor het volgende nummer hebben we een speciale gast uitgenodigd in onze studio. Want er is iemand die is enorm fan van dit liedje op nummer 9. Ja, Frank Peters.
3: Ja, van de Spelbrekers. Het beste Eurovisie Songfestival nummer ooit geschreven, zeg ik altijd.
0: Sinds wanneer zeg je dat?
3: Al zo lang als ik het ken. Sinds 1962. Toen was ik 4 jaar. Ja, toen hebben ze meegedaan met het Eurovisie Songfestival. 0 punten gehaald. Maar daar waren een carrière overgehouden van 30 jaar. En ooit manager geweest van André van Duin. De Spelregels met Katinka.
4: 9.

0: Tja, de Spelbrekers uit 1962. Niet het oudste nummer van de top 30, want dat is een beetje uit 1959. We gaan naar 1975, Patrick.
1: Ja, toen hadden we eindelijk weer eens een keer een winnend nummer ingestuurd. En wat blijkt, ik denk als je nu gemiddeld Nederlander vraagt, noem eens een liedje van het Songfestival namens Nederland, kom je bij dit uitdenking, dat is Dingedong. Titel net zo inhoudloos als Bangaranga, dit jaar bijvoorbeeld. Ja. Dus het betekent niks, maar het klinkt altijd leuk. Iedereen kent het.

0: en dan ging er een triangeltje en dan ging iets kapot.
1: Ja, dat was hem inderdaad.
0: Ze sloegen iets kapot. We gaan naar nummer 7. En dat is geen nummer wat meegedaan heeft aan het Eurovisie Songfestival, Patrick. Maar toch?
1: Ja, mede door mij staat ze zo hoog. En toevalligerwijs heb ik er een maand geleden nog live zien optreden. In de musical Hairspray. En ja, ze is nog steeds echt knijtergoed qua stem. Het is echt enthousiast. Ze spatten er ook vanaf. Alleen toen was het een heel mooi ingetogen liedje. Alsof je bij me bent, 1998. En voor mij had ze echt moeten winnen, maar helaas.
0: Nou, uiteindelijk won Hemel en Aarde.
1: Ja, maar toch qua lied vond ik dit mooier. Maar ik ben blij dat het ziel gegaan is. Want ze heeft een knijtergoed eindresultaat gescoord.
0: En John, ook iets met dit nummer. Ik vind hem ook fantastisch.
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kan me niet zo heel goed herinneren hoe het gegaan is. Dus ik ben echt benieuwd hoe dat klinkt. En ja, ze had denk ik de pech dat ze achter het ziel moest eindigen. Yeah. Want ja, het was toch wel voor dat jaar wel, misschien wel de beste inzending die we konden doen.
1: Ja, absoluut.
2: Dus, en het resultaat was dat ook heel hoog. Dus afwachten hoe hoog zij had geëindigd. Maar goed, dat zullen we nooit
0: weten. Weet je wat ze dan zeggen? Het is te mooi voor het Songfestival.
1: Ja, dat zijn de mensen die dat zeggen.
3: 7.

0: Wow.
1: Ja.
2: Blijft indrukwekkend.
0: Ja, heel mooi. We gaan verder. Alsof er niks gebeurd is, gaan we naar een lekker commercieel deuntje.
1: Ja, nummer 6. En in de categorie niet gewonnen op het Nationaal Songfestival. Want Bill van Dijk won dat jaar met Jij en Ik.
0: Onvoorstelbaar, toch?
3: Helaas.
1: Dus, ja, dat, maar volgens mij, ik kan herinneren, was de jury al heel snel voor Jij en Ik. En ja, was eigenlijk al heel snel beslist destijds. Daarna nog wel uitgebracht, ook nog in de Engelse versie, toch nog een klein hitje. En zelfs in Engeland door een andere groep nog een hit geworden.
0: Bugs Fizz.
3: Tight Fit.
0: Oh, Tight Fit was
3: bijna goed.
0: Ja, maar het was wel zo'n festival.
3: Ja, dat zeker.
1: Ja. Maar ja, uiteindelijk niet gered. En, maar goed, nummer 6 in onze top 30, Miljonairs met Fantasy Island. 6.

0: Op nummer 4 in de top 30 van Nederlandse inzendingen voor het Eurovisie Songfestival. En deze heeft het niet gehaald, maar Frederik Spiecht is er bekend mee gebleven. En de carrière er aan te danken gehad, zegt ze zelf ook. Dan komen we tot top 3. En ik meen me te herinneren, maar jullie moeten me corrigeren als het niet zo is. Maar ik meen dat we voor de eerste 3 plaatsen een ex-aequo hadden. Waar uiteindelijk onderlinge stemmen moesten uitmaken wie 1, 2 en 3 werd.
1: Dus dat zegt alles hoe goed we het alle 3 liedjes vinden, hè? Dus
0: ja.
1: Unaniem.
0: De diepte. S10.
1: Maakt een diepe indruk.
2: Ja, een persoonlijk verhaal. En dat is, en als je dat heel goed en mooi kunt overbrengen voor zo'n groot publiek, ja, dan is het altijd goed.
0: Ja, en het leuke is dan toch, de halve finale bleek uiteindelijk dat ze tweede was geworden.
2: Ja.
0: Na Oekraïne.
1: Ja, heel knap.
0: Het winnende lied. En het gekke is dan weer dat ze de emotie die ze in de halve finale bracht, kwam in de finale niet.
1: Nee. Ja, dat is echt een gemiste kans, want we hadden echt hoger moeten komen, vind ik dan althans. Maar helaas.
0: Hadden jullie zelf ook, toen de finale erbij was, dat je dacht van, hé. Hey.
1: Iets klopt hier niet, hè?
0: Ja.
1: Ja. Nee, dat klopt.
0: En ik was dus niet de enige. Zet een rotjaar achter de rug. En met de moord op de broer, hè, de tweelingbroer.
2: Ja. Nog meer persoonlijk leven, ja.
0: We gaan daarna luisteren. 3.

0: Calm after the storm. Heren, we gaan het afronden. Ik bedank jullie voor de komst naar de studio.
1: Ja, dank je voor de gezelligheid.
0: En we gaan naar de redster van het Songfestival.
2: Ja.
1: 2013.
2: Na 7 jaar uitschakeling in de halve finale kwam zij en zij redden het voor Nederland.
1: Met een spijkerbroek, t-shirtje op podium, geen poespas, gewoon wie ze is. Ik ben Anouk en doe het ermee.
2: Juist.
0: Tot volgend jaar, hoop ik. Dan hoop ik dat we weer meedoen, dat Israël weer vriendelijk is. En we gaan afronden. Bedankt
1: tot
0: voor
1: volgend
0: jullie
1: jaar.
0: Komst. Tot
1: volgend jaar.
0: Doei.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van de symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. De computer- en datasystemen van de Universiteit Utrecht draaien vanaf maandag weer normaal. Door de storing na de brand in een datacenter in Almere werkten onder meer websites, netwerken en digitale toegangspassen tijdelijk niet. Tentamens gaan maandag weer door, al gebeurt dat op sommige plekken nog in aangepaste vorm. De financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. En in de Duitse stad Pforzheim zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een niet ontplofte vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De bom werd ontdekt tijdens werkzaamheden in het centrum van de stad. Hulpdiensten hebben een groot gebied afgezet, zodat explosieve deskundigen de bom veilig onschadelijk kunnen maken. Pforzheim werd tijdens de oorlog zwaar getroffen door de geallieerde bombardementen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.

0: Underground.
1: Brackenstein. Edwin van Krij is daar de verslaggever. Edwin, vooraf, wat verwacht je van deze wedstrijd?
2: Goedemiddag. Ja, ik verwacht van deze wedstrijd dat EGS laat zien dat ze nog steeds meedoen om die tweede plek. Na het verlies van vorige week hebben we het niet meer in eigen hand. Hè. Zoals iedereen weet is Kunde nu degene die drie punten boven ons staat voor die tweede, die gewilde tweede plek. Ook Germania doet er nog aan mee, want die staan gelijk aan punten met ons. Dus wij moeten vandaag winnen. Uithelden van Brackenstein hebben gelijk gespeeld, 2-2. Dus we zullen sowieso, omdat het de laatste thuiswedstrijd is, omdat hier allerlei leuke feestelijke activiteiten zijn, omdat het de laatste wedstrijd van Teun Jacobs is aanvoerder, allemaal redenen om voor EGS om te laten zien dat we de laatste wedstrijd die drie punten gaan pakken. We spelen met de opstelling Bas van Aldijk in de goal, achterin Thierry Polman, Sander Biesling, Tijn van Haren en Roel van de Boogaard, middenveld, Teun Jacobs, Tom Roosstraten en Max Bedoel. En voorin Kas van Houtem, Sepp Vissers en Wessel Kouwenberg. Er is nog niet veel gebeurd. Klein kantje, kopkantje van Sander bij een corner. Maar verder is nog niet veel gebeurd. En we zitten in de zesde minuut. 0-0.
1: Dankjewel. Wedstrijden die om 2:30 beginnen. Dat zijn de wedstrijden tussen DSV tegen Milsbeek, Constantia tegen Juliana Mil, Verharding EVC en Verharding strijd voor lijfbehoud, Leunen tegen de Middenpeel en Leunen heeft een overwinning nodig. Zij staan nummer 2. SV United tegen Heerlsum, Groesbeekse Boys Olympia 18, dat heeft u al gehoord. En uiteraard EGS 20 tegen Brackenstein. Dan hebben we het laatste uurtje nog een interview over het meerdaagse wandelevenement. En we geven ook kaarten weg voor het meerdaags wandelevenement. Maar daar ga ik u zo meteen meer over vertellen. Ik doe het niet alleen. Joop doet de techniek. Lia zit achter de regiepost. En Jack die staat ons bij.

0: Bijna kwart over twee. We gaan vooruitblikken naar de wedstrijd in de vierde klasse Hali tussen DSV en Milsbeek. En dat doen we met Peter van der Hoeven. Peter, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Aanbeland hier op het sportpark in Sint-Antonis, waar dan de kampioenswedstrijd wordt gehouden tussen DSV en Milsbeek. Vorige week, ja, toen ging het mis voor Juliana Mil. Die stonden twee punten voor op DSV. Maar je weet het, als je geluisterd hebt, DSV won die wedstrijd en ging er dus overheen. En DSV staat dus nu één puntje voor. En dat betekent dus dat ze vandaag kampioen kunnen worden. Het is een beetje nog regenachtig. Dus de meeste mensen blijven tot op het laatste moment nog in de kantine hangen. We hebben hier van de tegenstander ook iemand bij erbij staan, Leo. En dat is iemand.
2: De leider.
1: De leider uit
2: Milsbeek.
1: Uit Milsbeek, maar hij komt uit Rotterdam, Hilco. Dus ja.
2: Klopt. Dus ik ben inmiddels al 25 jaar leider bij Milsbeek 1.
1: Want Milsbeek kan ook nog een. Die moet ook punten halen.
2: Als wij winnen, dan. En de uitslagen vallen gunstig, maar dat is eigenlijk de laatste drie weken zo. Dan kunnen we nog veilig spelen. Mits we één puntje halen, halve dag één puntje hier. Dan gaan we de na-competitie in.
1: Ja, en dan voor Lijsbouw natuurlijk.
2: Voor Lijsbouw, dat is nog één wedstrijd op 7 juni.
1: Oké, kijk. Dus ik wens jou heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: Met de wedstrijd zo dadelijk. Dankjewel. Er was iemand van de tegenstander, Milsbeek. Ik ga heel even kijken. Het is aan deze kant nog niet zo heel druk. Maar ik zie hier wel een paar mensen staan. Dus misschien dat ik die even kan interviewen. Iemand die met een mooie DSV-sjaal. DSV, gaat het vandaag kampioen worden?
3: Ja, de kans zit er. Ja, we staan er wel goed voor, dus ik denk het wel.
1: Jaren al volger van DSV?
3: Trouwe volger, ja.
1: Ja. Ja, trouwe volger. Met wie heb ik het genoegen?
3: Met Sjors,
1: Kamelissen. Oké. Is het toevallig broer van dan? Nee,
3: ik ben niet broer van Chef. Ik heb zijn talent ook net niet, dus we zijn zeker geen broers. Maar verre familie zal het eigenlijk zijn.
1: Oké. Maar winst moet erin zitten.
3: Ja, zeker. Ik denk als ze gewoon van eigen kracht uitgaan, dan zijn ze de bovenliggende partij. Ze hebben meer kwaliteit. Thuispubliek erbij. Dus ik denk genoeg redenen om uiteindelijk de winst wel over de streep te trekken.
1: Ja, nou, succes dan met de wedstrijd. Toeschouwer van Sint-Tunis. We gaan nog even snel de opstellingen alvast doornemen van Sint-Tunis. Als dat nog kan, Hilco.
0: Tuurlijk.
1: In de doel Paul Sommers. Dan hebben we achterin Benjamin van Zanten, Hein Vloed, Teun Vloed en Daan Dirks. Rick Groot op het middenveld. Pieter Vloed, Lars Peters. Zij vullen het middenveld aan. En dan hebben we nog Chef Cornelissen, Lars Veldpaus en Stijn van der Broek. Dat zijn de voorhoede spelers, wat ik zojuist heb begrepen. Dus dat. Dan hebben we misschien ook nog de line-up van Milsbeek. Ja hoor, daar hebben we in het doel Streng. Achterin Van Tongeren, Kramer, Nijenhuis en Derksen. Toepel, Lee Duan, Rashidi op het middenveld en Scholten, Jongman en Dent in de voorhoede. Dat is het. Het publiek komt er langzaam maar zeker aan. Over een kwartier de aftrap hier dus tussen DSV en Milsbeek.
0: Dankjewel Peter, tot zover. Het eerste weekend van juni, 5, 6 en 7 juni... vindt hier in Venray het meerdaags wandelevenement plaats. Later in de uitzending gaan we praten met Michel Thomassen van de organisatie. En wij mogen 10 dagtickets weggeven voor het meerdaags wandelevenement. Heeft u belangstelling, dan moet u eventjes bellen naar de studio van Omroep Venray 0478-512-362. Wat willen wij dan weten? Uw naam, uw e-mailadres, welke afstand je wilt lopen en op welke dag. Maar u kunt ook appen, dan gaat u naar de website van Omroep Venray. Rechtsboven ziet u een groene knop en daar drukt u op en dan kunt u het door appen naar de studio.

0: op zaterdagavond de returnwedstrijd in het degradatieduel tussen MHV en ZAP. MHV won ook de thuiswedstrijd 29-23. Na de wedstrijd spreken we met Nienke van der Boom, de keepster van MHV Dames 1.
1: Ja, we stonden, we hebben natuurlijk de vorige wedstrijd met 10 doelpuntverschil bij ZAP gewonnen. En vandaag was eigenlijk de opdracht gewoon winnen, het team heel houden. Dat was ook een opdracht. En eigenlijk wel gewoon lekker spelen, dat we de komende twee wedstrijden gewoon een goed gevoel daar naartoe gaan. Maar het was wel te zien dat we allemaal wel zoiets hadden, oké, we stonden 10 doelpunten ervoor. We waren iets minder scherp dan twee weken geleden in ZAP.
0: De tweede helft scoren beide teams niet meer zo heel erg veel, hè?
1: Nee, ik denk dat het ook voor ZAP zoiets hadden. Zij hadden ook zoiets van, ja, weet je, we zijn klaar en het is allemaal wel. En bij ons liep het op een gegeven moment ook niet meer echt. Het was aan alle kanten wel even gespeeld, denk ik.
0: Ja. Volgende week?
1: Volgende week Fortissimo. Die uit bij Fortissimo, maar die moeten we ook gewoon gaan winnen. Dat is het enige wat ik kan zeggen, die moeten we gaan winnen.
0: Wat verwacht je daarvan? Is het een soort ZAP of zijn die toch wel wat sterker?
1: Nou, wat ik nog weet van toen wij tegen hun speelden 2 jaar geleden, is dat zij best wel een fysieke ploeg zijn. Zij hebben 1 echte schutter en die knalt er gewoon alles in. En voor de rest weet ik er niet zo super veel van, alleen dat ze gewoon heel hard zijn. Maar die schutter, dat is hun gevaar. En daar moeten wij gewoon op gaan trainen, dat die niet haar spel kan komen.
0: Die moet je aan banden leggen?
1: Ja, eigenlijk ook wel niet. We moeten haar juist laten handballen, want dan wordt ze moe. En als we haar uit gaan dekken, dan kan zij nog steeds vrij handballen. Dus we moeten eigenlijk haar gewoon heel moe maken. En dan kunnen we het. Maar vooral denk ik op snelheid volgende week gaan spelen.
0: En dan nog over 2 weken thuis. Het is een hele tour zo, hè?
1: Het is een hele tour en dat is te merken.
0: En dat is dan ook de laatste wedstrijd?
1: Ja, over 2 weken thuis is de laatste wedstrijd. Dus fijn.
0: Ook nog even de coach, Lara Gommels. Dit was wel de minst spannende wedstrijd, denk ik, hè, dit seizoen.
2: Ja, dat. En ook niet onze beste. Laten we daar ook heel eerlijk in zijn. Maar goed, het resultaat is het belangrijkste nu op dit moment. En we zijn heel blij dat klinkt gek, maar we zijn blij dat we nog 2 wedstrijden mogen handballen.
0: Ja, de tweede helft scoren jullie allebei niet meer zo heel veel. Hè? En het meest innoverende was toch weer een geel kaartje voor de tegenstander. De trainer die werd nog een keer 2 minuten gegeven.
2: Ja, wat daar precies gebeurde, ik weet het niet. Hij zei iets tegen zijn speelsters en de scheidsrechters haken daarop in. Een beetje flauw allemaal. Maar goed, als dat het hoogtepuntje is van de helft, dan kun je wel vertellen hoe spannend deze tweede helft was. Ik denk dat beide dekkingen het op zich prima onder controle hadden. We missen veel te veel kansen. We creëren wel kansen, maar we helpen echt een handjevol kansen om zeep. Dat is zonde, want dan verzaak je eigenlijk om de wedstrijd af te maken, terwijl die veel eerder denk ik afgelopen had kunnen zijn. Maar goed, onze dekking stond ook goed. Nienke stond daar goed achter, dus zij komen ook niet echt over ons heen. Maar ik vind wel dat het klassenverschil eigenlijk groter had moeten zijn dan dat we nu op score voor laten zien.
0: Ja, de pijntjes beginnen natuurlijk te komen. Ik heb net met Nienke even staan praten. Dus ja, dat speelt natuurlijk ook mee.
2: Zeker, zeker. En ik vind het seizoen heel erg lang. Ik vind de planning van de bond, daar hebben we het al vaker over gehad, echt waardeloos. We hebben sinds vorige week een nieuwe landskampioen en wij moesten vanaf dat punt ook 3 weken handballen. De pijntjes beginnen bij iedereen te spelen. Ja, als je ziet met wat we trainen, het is echt een beetje pappen en nat houden. Omdat de helft van wat vandaag op het veld staat, of speelt normaal gesproken niet in dit team. Of heeft deze week al niet meer met de groep meegetraind, omdat ze gewoon een aantal stel moeten werken door de week. Ja, het wordt lastig om de groep nog 2 weken bij elkaar te houden. Omdat de pijntjes inderdaad beginnen te spelen. Maar ik denk wel dat iedereen er echt heel erg op gebrand is om in de Eredivisie te blijven. Dus we weten ook wat ons volgende week te doen staat. Dan beginnen we uit. En dan gaan we daar gewoon hopen op een goed resultaat. En dan kunnen we 2 weken later in eigen hal afmaken.
0: Ja, want MHV hoort gewoon in de Eredivisie.
2: Daar ben ik echt van overtuigd. En dat zou je op basis van de wedstrijd van vandaag misschien niet per se zeggen. Maar ik denk dat we dit hele seizoen lang in de reguliere competitie, 26 wedstrijden lang, gewoon echt ook met topploegen mee hebben kunnen handballen. En we winnen nog steeds niet. Maar als je kijkt hoe we die wedstrijden nu eindigen ten opzichte van vorig jaar, hebben we echt goede stappen gezet. En ik denk dat de groep in staat is om dat volgend jaar weer te doen.
0: Om in de Eredivisie te blijven zal MHV moeten spelen tegen Fortissimo, de nummer 2 van de Eerste Divisie. Komende zaterdag de uitwedstrijd in Koten en die week erop thuis in de Looierij.
3: Dankjewel Peter. Voor de mensen die denken dat Peter een tovenaar is, dit is een interview die hij gisteravond heeft gemaakt van de handbalwedstrijd MHV 81 tegen ZAP, oftewel ZAP. We gaan terug naar het voetbal, we gaan naar Groesbeek, naar Marius Verkuijlen. Marius, er is gescoord bij jou.
4: Ja, er is gescoord in Gelderland. Dus het was na 15 minuten dat er een dieptepas kwam op Michailo Radijevic. En die speelde Shania Akar prachtig vrij. En met een geweldige vallensprint, want het is maar een klein manneke, elkaar versloeg hij de laatste man van Groesbeek en kwam vrij voor de keeper. En het was nu bijna Michail Radijevic met een terugspeelbal bijna nog de bal kan onderscheppen voordat de keeper hem weg kan trappen. Ja, dat was dus een mooie dieptepas van Michail Radijevic op elkaar. En met een ongekend felle sprint versloeg hij dus de verdediging en scoorde geweldig mooi doelpunt, de 0-1, na 15 minuten. En dat is zo'n wedstrijd wel lekker val wat gespeeld. Het is Groesbeek wat de betere kans krijgt. Maar vooralsnog een mooie onverwachte voorsprong vind ik wel. Daardoor ook voor Olympia. 0-1 en we zijn nu even kijken op de klok. 2 minuten voor half, dus we zijn 28 minuten onderweg. 0-1 voor Olympia.
3: We horen jou later weer. Dank je wel tot zover. SV Venray die heeft gisteravond uitstekende zaken gedaan in de strijd om het lijstbehoud in de vierde klasse C. Op bezoek in Malden werd Juliana 31 met 2-0 verslagen. En de overige uitslagen voor u heb ik ook. SV Valkenswaard tegen Achillesveen 3-1. Baronie tegen RLC 1-4. Unitas 30 tegen Wittenhorst uit Horst 2-3. MASV tegen EVV 2-1. En ik zei het zojuist al, Juliana 31 tegen Venray 0-2. Mierlo Hout tegen AWC 3-0. OJC Rosmalen Orion 3-4. En Dongen tegen SV Laar 2-2.

0: is exact half drie. We gaan een rondje velden maken. Want er zijn echt heel veel belangrijke wedstrijden. Wat u niet meekreeg, maar wel, hè, wij wel, zo moet ik het zeggen. We hebben een open lijn met onze verslaggever Peter van der Hoeven bij de wedstrijd DSV Millsbeek. Was dat daar flink vuurwerk werd afgeschoten? Hoe zit daar bij jou, Jan van der Wiel, bij de wedstrijd Constantia tegen Juliana Mil?
1: Ja, dus laat zo zeggen, feiten op een rij is dus dat Juliana op dit moment tweede op de ranglijst staat met 1 punt achterstand op DSV. Dus Juliana heeft eigenlijk alleen maar een missie vandaag om te winnen. Dus en dan moet men ervan uitgaan. Dus dat Millsbeek DSV onder de duim weet te houden. Of althans een gelijkspel. Dan kan Juliana alsnog kampioen worden. Vorige week tegen DSV verloor men thuis met 1-0. Met een doelpunt in de 15e minuut. En Juliana heeft een uur en een kwartier moeten voetballen. Dus om dat recht te trekken. Maar slaagde daar niet in. Wel geholpen door enig geluk van paal en lat, maar dat telt allemaal niet. Het is in ieder geval zo dus dat Juliana weet wat te doen staat. Met jouw goedvinden geef ik even de opstelling dus van Juliana. Dus in de voorhoede Gijstone in de achterhoek, in de achterhoede. En dan Kevin Bussemakers op de laatste lijn en Jacobs. Dan op het middenveld. Tom Heerwaard, Justin Jacobs en Wes Verweijen. En in de Wes Verweijen in de voorhoede, dus Bas Kremels en even kijken, en Andy Veld. En Luc van Tienen. Dus daarmee gaat Juliana Wanrooy bestrijden. Nou, de fakkels en rookbommen liggen inmiddels op het veld. Ja, daar hou je dan toch niet tegen. De kleur is geel-zwart, dus het zou wel. Dit zijn de clubkleuren van Constantia, dus ik ga ervan uit. Dus dat er maar op de achtergrond is ook al blauw en wit. Dus van, ik denk dat het er allemaal bij hoort. En zolang is dat binnen de perken wijken. En ik denk dat de scheidsrechter het aardig goed in de gaten heeft. Wat dat betreft was het vorige week zo. Dus met een neutrale scheidsrechter en neutrale grensrechters. Dat is natuurlijk een hele goede keuze van de KNVB, want het ging ergens over. Maar op dit moment is het zo, de spelers staan op het veld. De scheidsrechter wacht even af tot de rook opgetrokken is. De rook staat wel de goede kant op. Maar ja, de fakkels die op het veld liggen, die blijven dus nog rook geven. Dus het wordt een minuutje of vijf later, denk ik, dus dat Juliana dus van start gaat.
0: Dankjewel. Als het er ook om je hoofd is verdwenen. We gaan naar een andere wedstrijd die om 2 uur is begonnen. We gaan naar Edwin van Krij. EGS 20 tegen Brakkestein. Edwin, er is gescoord bij jou.
2: Ja, we noteren een doelpunt voor EGS. In de 21ste minuut kregen we een vrij trap waar Max Bardoel zich achter zette. En hij, zijn voorzet werd door Tijn van Haren pand klaargelegd. En met een soort halve omhaal was de aanvoerder. Nee, niet aanvoerder, maar Sander Wiesling in ieder geval. Die scoorde. Waardoor EGS na 21 minuten met 1-0 leidt. Inmiddels zijn we een half uur onderweg. EGS nog steeds de baas op het veld. Vooralsnog gaat het helemaal de goede kant op.
0: Dankjewel, dat was kort en krachtig. Inmiddels alweer 5 minuten over 4:30. De overige wedstrijden waar wij aanwezig zijn is voor Harding tegen EFC. En voor Harding die strijdt voor lijfsbehoud. Leunen tegen de Middenpeel, ook een hele belangrijke wedstrijd. Leunen moet winnen, kunnen ze kampioen worden. SV United tegen Hegelsom. Groesbeekse Boys, Olympia 18, dat heeft u gehoord. En EGS 20 tegen Brakkestein 0-1. En trouwens bij de wedstrijd Groesbeekse Boys, Olympia 18. Staat dit ook 0-1. En dit uurtje gaan we ook nog hockeyen. De dames van Venray, die speelden hun 1 na... Nee, hoe zeg je dat? Voorlaatste wedstrijd thuis tegen Os. En hoe dat verlopen is, dat hoort u van Arjan van Alst. En dat zou zo Gert-Jan van Alst. En dat zou zo zijn tegen de klok van 2:50.
3: Dit is tot 5 uur, zondagmiddag, live.

0: plaat gaan we eventjes onderbreken. Want we gaan naar een van de belangrijkste mensen hier bij het sportprogramma. Karel de Bruin. Hij bekijkt de wedstrijd in de vijfde klasse F tegen FC United en Hegersom. Karel, goedemiddag. Als eerste, staat er ook nog wat op het spel bij deze wedstrijd?
1: Nee, niet meer. Sinds vorige week heeft United zich officieel veilig gesteld. Maar daar was ik ook eigenlijk niet bang voor. En Hegersom is wel gedegradeerd. Dus daar staat niks meer op het spel. In de derde klasse G. Heel even corrigeren. Ik hoorde jou iets van de vijfde zeggen, maar zo laag wordt niet gevoetbald hier in Wandsel.
0: Karel, heel even voordat je verder gaat. We hebben een afspraak, hè? Dus dat niemand mij corrigeert.
1: Oh, nou, dan heb je nou de eerste keer dat het wel gebeurt.
0: Ja, oké, ga lekker door, kerel.
1: Maar ik heb nog geen opstelling voor United. Daar zijn ze nog mee bezig om dat voor mij uit te printen. Anders moet ik dat op een andere manier krijgen. Maar we zitten in ieder geval in de 70e minuut. We zijn mooi op tijd begonnen. Ik kan wel meedelen dat de spelers van de week zijn Cas Jansen en Sepp Theo. Die hebben al in ieder geval een goal gemaakt. En net heb ik al de eerste kans gezien van Cas Lentz. Het is goed dat ik nog wel jongens ken van vaker dat ik hier ben geweest. Die was een goede kans aan het kosten van een corner voor United tegen Hegersom. Dat kan ik natuurlijk doen. Als ik de opstelling heb, zal ik die nog doorgeven in ieder geval bij de volgende keer als ik in de uitzending ben.
0: We horen je later weer, Karel. Tot zover. Bedankt. Er staat niets op het spel bij de wedstrijd SV United Hegersom. Maar bij de wedstrijd in dezelfde klasse, Leunen tegen de middelpeil, Lucien, daar staat van alles op het spel, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is, we zijn gestart hier en het is nog een beetje aftasten. Maar het is een spannende wedstrijd, ja. Het moet bij voorkeur gewonnen worden hier vandaag door Leunen.
0: Ja, als jullie winnen, of jullie als Leunen wint, dan zijn ze dan al kampioen of afhankelijk van
2: een kansje. Een kansje voor Leunen.
0: Nou, er komen meer kansen, Lucien.
2: Ja, dat hoop ik wel, ja. Ja. Nee, ze zijn geen kampioen, want er is nog een andere wedstrijd die tegelijkertijd gespeeld wordt. En dat is in Oostrum. Daar speelt Oostrum tegen Grubbevorst Loppen. Als Oostrum wint en Leunen wint, is Leunen kampioen en wint Oostrum de periode. Dus dat is voor Leunen het mooiste scenario.
0: Deze wedstrijd, zo'n belangrijke wedstrijd als vanmiddag, trekt dat ook extra publiek?
2: Ja, het staat hier mooi vol. Het staat langs de lijn van de coach, staat het mooi vol. Dus we hebben flink publiek binnengekregen.
0: Nou, geniet er even lekker van, Lucien. Ook bij jou komen we deze middag weer een keertje terug. En dan gaan wij verder naar de wedstrijd in de tweede klasse E. Groesbeekse Boos Olympia 18. Wederom Maurius Verkuijer.
3: Ja, we zitten in de even voor rust. Het is nog 5 minuten te gaan. Ja, het is eigenlijk dan toch Groesbeekse Boos wat op gelijk hoogte. Er komen nog 35 minuten en nu komt... er was het 2-1 voor het Groesbeekse Boys. Het was een lange bal. En keeper Niek van Dijk bleef mooi, rustig, kalm. Maar uiteindelijk trapte hij toch, toen hij op het verkeerde been stond, de bal naast Niek van Dijk. En dat betekent in de 43e minuut, dus 2-1. Ja, het is Groesbeekse Boys wat eigenlijk de wedstrijd toch een heel eind in handen heeft en kans op kans creëert. Ik kan Olympia met een paar mooie uitvallen ook al wat tegenover stellen, maar het is een verdiende voorsprong op dit moment voor Groesbeekse Boys 2-1, een paar minuten voor rust.
0: Dankjewel. De man die gisteravond nog bij de handbalwedstrijd zat tussen MHV 81 tegen ZAP. Die zit nu bij een hele belangrijke voetbalwedstrijd. Namelijk die tussen DSV en Meelsbeek. Peter.
4: Ja, ook hier iets later afgetrapt. Ook hier flinke rook, bommen of rook. In ieder geval flink wat vuurwerk ook. Want hier naast het veld, niet op het terrein zelf, werd even flink geknald. Milsbeek had de eerste paar minuten. Maar nu is DSV los. Net een vrije trap van Rick Groot in de handen van de keeper. Ook een kopbal van... en ik kijk even, weer een kans voor DSV. Het was Lars Veldpaus die kopte, maar ook die bal werd gewoon makkelijk door de keeper gevangen. Maar goed, DSV komt. Eerst een paar minuten dus voor Milsbeek. Maar nu dus DSV wat weer kan opbouwen van achteruit. Even kijken. Dat is de nummer 8. Rick, die is handig. Oh, maar goed, volgende voorzet van een van de spelers op Stijn van den Broek. Maar kan daar niet de zaak niet controleren. Wordt ook geraakt en gaat op de grond zitten. En dat betekent dus dat we een blessurebehandeling krijgen. Waarschijnlijk aftastend begin. 0-0 na een minuut of 10 spelen.

We hebben nog één wedstrijd goed die om 2:30 is begonnen. Een wedstrijd in de eerste klasse E. Niet de minste voor Harring tegen EFC. We gaan naar het Sportpark Zoetendaal en we gaan...

0: het natuurlijk deze keer wel goed in de oren knopen. En is Pardoes op in de 8e minuut al op een 1-0 voorsprong gekomen. Door goed doorzetten van Tim Martens aan de rechterkant. En waardoor hij de bal voor kon leggen en Teun Verberg makkelijk in kon tikken. En zo leidt hier Verlading deze degradatiewedstrijd na 11 minuten met 1-0. En dat is natuurlijk een opsteker. Vorige week al een doelpuntrijk wedstrijd gezien tussen de Valk en Verlading. Waar Verlading toch wel na de 3-0 voorsprong wat makkelijk weggaf. Maar goed, zich goed herstelde en met een 5-4 overwinning naar huis ging. En dat wil Verlading de rechtstreekse degradatie ontlopen. Zullen ze deze drie wedstrijden, nog twee resterende twee wedstrijden moeten winnen. Maar dat houdt ook in dat we nog steeds afhankelijk zijn van de andere resultaten op het veld. En voornamelijk de ster. Dus hier gaat het voortvarend. Het is lekker druk op het sportpark. De jeugd heeft afsluiting hier dus onder de rust. Worden hier de kampioenen gehuldigd door die dit voetbaljaar kampioen zijn geworden. Dus... En daarna is hier nog een leuke afsluiting. Laten we hopen dat dat met een overwinning van Verlading in allemaal kan samenkomen. Dus hier met 13 minuten de klok, waar Verlading toch wel een klein overwicht heeft. Met 13 minuten de klok een 1-0 voorsprong.
1: Dankjewel Martin, we horen jou later weer. En dan hebben we alle wedstrijden gehad. Wedstrijden die om 2 uur begonnen zijn en wedstrijden die om 3 uur begonnen zijn. Of we alle 3 begonnen zijn.

Het is rust bij de wedstrijd Groesbeekse Boys tegen Olympia 18. En daar staat het momenteel 4-1. Er is ook gescoord bij de wedstrijd Leunen tegen Middenpeel. En dat is heel belangrijk voor de mensen uit Leunen. 1-0. Hoop vuurwerk bij het amateurvoetbal. En dat zou bij het hockey wel meevallen, denk ik.

0: Ja, Geert-Jan.
1: Ja, goedemiddag. Nou, wij hadden heel veel vuurwerk vanmiddag hier bij de start van de wedstrijd. Maar dat was vuurwerk van de voetbal inderdaad. Die hier wat het veld hier flink kon zien en horen.
0: Nou, daar heb je wat van gezegd, of niet?
1: Nee, zeker niet. Hebben we wel heel even, de scheids heeft heel even de wedstrijd stilgelegd. Want het ging zo te keer dat we heel eventjes gewoon gestopt hebben en even rustig gekeken hebben met z'n allen. We mogen genieten van het vuurwerk van de voetbal.
0: Nou, aardige kerel is dat. De voorlaatste wedstrijd van de dames. Ja, het ging eigenlijk nergens meer om, hè?
1: Nee, het is proberen uit te spelen, proberen onze huid duur te verkopen tegen ploegen die toch allemaal wat verder zijn. En dat was vandaag weer een beetje hetzelfde. Os, die staan nu derde. Die willen nog proberen volgende week willen ze nog naar de tweede plek opklimmen, zodat ze voor de play-offs kunnen gaan. En ja, de wedstrijd was bijna goed gespeeld. Flink ervoor gevochten. Maar elk kwartier heeft ons één keer gescoord. En wij helaas niet. Dus uiteindelijk hebben we met 4-0 verloren. Maar ook de tegenstander zei dat, dat Venray gewoon goed meegespeeld heeft. Scheids ook. Het was een vriendelijke wedstrijd. Dus we kijken er toch een goed gevoel op terug.
0: Nou, lekker toch. Ga je nu ook die wedstrijd heel anders in? Nu je weet dat er eigenlijk niks meer te verdienen valt? Geef je andere speelsters de kans?
1: Ja, wij zijn verplicht om heel veel andere spelers de kans te geven, omdat we heel veel blessures hebben. Dus het is bij ons echt proberen om de spelers bij elkaar te krijgen. Dus wij hebben inderdaad van de jeugd twee spelers houden vandaag bij die ingevallen hebben. En die doen het heel goed. Het is heel mooi dat ze meer kunnen spelen. Maar dat is dus meer omdat we gewoon met eigen blessures te maken hebben. We hebben iets van 4 blessures en eentje in het buitenland. Dus we missen 5 basisspelers missen we.
0: Volgende week de laatste wedstrijd, Geert-Jan, voor de dames. Kan je dan zeggen dat je toch wel een leuk seizoen hebt gedraaid en een goed leerproces was?
1: Zonder meer. Het is leerproces zeker. Het is wel een seizoen geweest waar de meiden wel door een dal hebben moeten gaan. Wat ze niet gewend waren. Maar ook daar leren ze heel veel van. Dus hier kijken we toch met een positief gevoel op terug.
0: Ja. Nou, lekker op vakantie en dan opnieuw beginnen met alles wat je hebt geleerd. En dan... ja, natuurlijk weer nieuwe prijzen, hè?
1: Gaan we doen.
0: Oké. Okay. Hey, bedankt en tot volgende week zondag. Geniet nog van deze zondag. En nogmaals, dank. We gaan naar het voetbal. We gaan naar Peter van der Oeven. DSV tegen Milsbeek. Nog steeds vuurwerk.
2: Nee, vuurwerk is wel voorbij. Maar het lijkt erop dat ze de stand hier weten bij Constantia tegen Juliana Mil. Want daar is een doelpuntje gevallen. Dus misschien dat Jan dat dadelijk even kan vertellen. Hier is nog steeds 0-0. Maar het begint meer op een wedstrijd te lijken. De eerste minuten waren afwachtend. En nu is zijn tunnels toch wel steeds meer richting het doel van Milsbeek. Hier weer een bal in de 16. Het wordt teruggelegd. Ai, en dan is het Milsbeek wat kan opruimen. Was toch een aardige kans voor DSV om de score te openen. Nu wordt de speler van Milsbeek weggestuurd. En die is nog steeds in balbezit nu op de andere helft van DSV. Dan wordt de bal weer terug richting verdediging gespeeld. Nu nog een keer naar voren, denk ik. Maar goed, blijft dus 0-0 en spannend. En ik kan nog niet zeggen dat DSV zoveel beter is dan Milsbeek. Dus ze zullen nog een tandje bij moeten doen.
0: Dankjewel, Peter. We horen dat van jou. Leunen is op de goede weg, Lucien.
3: Ja, klopt inderdaad. Leunen heeft zojuist gescoord. Doelpunt van Jordi Tatu. Die scoorde uit een voorzet van Sjoerd van de Winkel. Die de bal mooi soleerde naar de achterlijn toe en toen teruglegde. En Jordi Tatu die tikte mooi rustig binnen in de verre hoek. Ja. En ondertussen is het spel wat meer gelijkwaardig geworden. We zien eigenlijk twee gelijkwaardige ploegen. Dan weer een aanval van Middenpeel en dan weer eentje van Leunen zojuist weer. Die ook helaas strandt. En de keeper van Middenpeel trapt de bal, geeft een lange bal naar voren. En er komt een aanval aan van Middenpeel. Nee, de bal is weer weg, is weer onderschept door Leunen. En het is weer... een vrije trap van Middenpeel.
0: Dankjewel, Lucien. Na de klok van 3 uur komen wij weer bij jou terug. En hopelijk ook weer met goed nieuws. Bent u zojuist ingeschakeld? U luistert naar Zondagmiddag Live, het sportprogramma van Omroep Venray en Omroep Land van Kuiken. 2 uur natuurlijk weer het amateurvoetbal, want de beslissingen gaan vanmiddag vallen. Wij gaan...

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven hebben over miljoenen euro's schade veroorzaakt. Bedrijven in het havengebied zeggen dat leveringen vertraging oplopen en dat daardoor problemen ontstaan bij de aanvoer van grondstoffen en containers. De bedrijven roepen het kabinet op om snel met een oplossing te komen. Het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op naar aanleiding van de nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn inmiddels tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting, bescherming en het herkennen van de symptomen van het virus. Nadruk daarbij ligt op het grensgebied, omdat dagelijks veel mensen tussen Congo en Oeganda reizen. En de financiering van de nieuwe balzaal van bijna $400 miljoen voor president Trump staat opnieuw onder druk. Vanuit de Amerikaanse Senaat is om meer duidelijkheid gevraagd over de kosten en de manier waarop het project wordt betaald. De balzaal maakt deel uit van een grotere verbouwing rond het Witte Huis, maar tegenstanders vinden de uitbreiding te duur. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien, met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kwik blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten, tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.
6: Het opzet gebeurde. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een assistent van haar raakte gewond bij de ontsnapping. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is een graad of 14. Morgen zon, wolken en buien en dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is dit Zondagmiddag Live met Hilco Poot. Omroep Venray, Omroep Land van Kuik, Maasland Radio en Gerrit Nieuws met het laatste sportnieuws uit de regio met vanmiddag.
1: Uiteraard het amateurvoetbal. Veel ontknopingen zullen plaatsvinden. En in het rust van het amateurvoetbal gaan we aandacht besteden aan korfbal. En dan gaan we naar IJsselstein. De Peelkorf speelde tegen Rooi. Ook een hele belangrijke wedstrijd was dat. Maar eerst voetbal. Jan van de Wiel bij de wedstrijd Constantia tegen Juliane Meel.
2: Ja, want hier heeft na een 10 minuten, denk ik, dus dat het wel van Juliane dus de voorsprong genomen. Het was een prachtig doelpunt. In eerste instantie werd hij door Luc van Tienen ingeschoten, maar de afvallende bal, die kwam voor de voeten dus van Wes van Weijen en die schoot hem vlekkeloos binnen. Daarna heeft Juliane toch nog zeker 2 kansen, echt 100% kansen gehad, maar door geweldig optreden dus van de keeper en in een karambol van verdedigers dat die bal dus naast ging. Maar Juliane is hier vandaag voor zover we zitten nu een half uur in de wedstrijd. Dus de bovenliggende ploeg die de aanval zoekt. Dus je kent het elftal van vorige week niet weer terug. Als het gaat over inzet en passie en wilskracht. En dus dat het nog maar 1-0 is voor Juliana. Dus daar mag eigenlijk nog een geluk. Daar mag Wanrooij zich nog gelukkig mee prijzen, want het is hier Juliane die hier de dienst uitmaakt en leidt met 1-0.
1: Dankjewel, we blijven in de vierde klasse. We gaan naar Peter van der Oeven bij de wedstrijd DSV Milsbeek. En er is gescoord bij jou, Peter.
3: Ja, inderdaad, Juliana scoort en dan moeten ze dus ook scoren. Dat hebben ze gedaan. Eerst werd chef van de Broek, of Stijn van de Broek weggestuurd en werd bij het spel gegeven. Daar was niet iedereen content mee, althans het DSV-publiek. Maar een minuut of twee later ging hij alsnog in. Dezelfde van de Broek ging door. Keeper beoordeelde de bal niet goed genoeg. Of althans, die wist er even niet goed raad mee. En daar was toen uiteindelijk Lars Velpaus die de bal in het doel schoot. Het is dus 1-0. Nu de wedstrijd gaat nu gewoon uiteraard door. Het is Milsbeek, wat echt niet slecht is of zo, maar Stunnes heeft het aardig onder controle, om het zo maar te zeggen.
1: Dankjewel. Ook bij jou komen we later terug. Ik heb een ruststand bij de wedstrijd Leones tegen SES. Daar staat het 2-1. We gaan weer naar het sportpark Zoetenau in Vierlingsbeek. En we gaan naar Martin van Achten. Martin, toen jou verliet, stond het 1-0 voor Volharding.
4: Ja, en dat staat met 32 uur de klok nog steeds. Bono Barthe heeft toch, wat moet ik zeggen, ook meer eerst krijgt toch zijn kantjes. En Bono Barthe is toch al 2 keer knap moeten redden voor de Rood-Witte. Maar dan tegenover staat dat Van Aarding ook nog weer met Teuvenberg een kansje kreeg. Deze Teuvenberg hard tegen de keeper op. Die ligt nu even met een kleine blessurebehandeling op het veld. EFC heeft noodgedwongen al 2 keer moeten wisselen. Dus deze wedstrijd die zal in de eerste helft wel nog wel wat extra minuten krijgen. Maar goed, dat mag voor Van Aarding Timmer mij niet uit. Van Aarding voetbalt ook wat vrijer. En er is wel wat afgevallen na die 1-0 voorsprong. En toch het geloof bij de Rood-Witte is eigenlijk weer helemaal terug. En laten we hopen dat we dit toch wel even voort kunnen zetten. Want ja, een 1-0 is maar een magere 1-0. En het liefst, ik denk wel iedereen hier op het sportpark hoopt toch dat ze er 1 of 2 naar bij kunnen prikken. Wat de voorsprong wat rianter is. Maar ook dat heeft geen garantie. Dat bleek wel vorige week. Waar Van Aarding met een 3-1 voorsprong de rust in ging. En nog met hak over de soort met 5-4 won. Maar goed, dan maakt niemand om. 3 punten op dit moment zijn de belangrijkste voor de Rood-Witte. En wat de concurrentie doet, dat zien we dadelijk wel naar 4:15. Dus nee, hier nog steeds met nog een goede 10 minuten te gaan. Een 1-0 voorsprong.
1: Dankjewel. We gaan naar Karel de Bruin in de 5e klasse F. De wedstrijd SV United tegen Hegelsom. Een wedstrijd die ergens nergens meer om gaat, Karel, zei je.
5: Ja, alleen voor United nog misschien om nog hoger te komen. In ieder geval een mooi steady middenmotor te worden in de 3e klasse G. Dat ze daar een mooie klassevoetballer zich veilig gesteld hebben. En ja, wat ik nu zie is toch wel United de betere ploeg. Ook met de betere kansen, maar ze gaan er nog niet in. Hegesom doet in ieder geval niet voor spek en bonen mee. En ja, probeert ook nog wel wat. Dan nog een bal op de lat gezien en een schot langs. Dus ja, ze geven in ieder geval wel wat partijen. In ieder geval ze laten niet meer zomaar de winst, de drie punten zomaar afpakken. Wat ook kan zeggen dat United af en toe wat slordig speelt. En ja, dus we zitten nog nu in de 41 minuten, 0-0. Dus ja, kijken of United daar... Oh, daar wordt een fout gemaakt van...
6: Yes.
5: Ja, in die Philips ja, maakte 1-0 live in de uitzending. Het was nummer 10 van Hegesom, de aanvoerder, die de bal niet onder controle kreeg. En het was in die Philips die met schijnbeweging en al probeerde de keeper te doen. En ja, de keeper kon er net niet bij, raakte hem aan. Maar in ieder geval, hier hebben ze toch een foutje van de tegenstander nodig om op 1-0 te komen.
1: Dankjewel, Carlo. Is er wel publiek bij jou bij de wedstrijd tegen Hegesom? Ik hoor helemaal geen gejuich bij het doelpunt.
5: Ja, ik zit ook binnen, dus publiek, zeg maar. Ik dacht van, als het gaat regenen, zit ik in ieder geval droog. Ja, en we hebben wat publiek hier binnen, zeg maar, in de bestuurskamer. Maar buiten zie ik ook wel wat staan. Er was wel wat gejuich. Ja, er staat wel wat vanuit Hegesom. Maar dat is niet veel. Ik heb het wel eens drukker gezien, maar er is niet zoveel drukker. Maar ja, ze zitten
1: het is hier, helemaal duidelijk.
5: Ja, hier ja, nog een, misschien nog een Sven.
1: Nee, we moeten gauw eventjes naar Leunen toe, naar Lucien Peters, die in de kou staat langs het veld bij de wedstrijd tegen Middenpeil. Lucien, goedemiddag.
7: Goedemiddag, ja, ik sta inderdaad in de kou. De zon schijnt niet, maar ik heb net een biertje gekregen, dus dat is altijd lekker, een koud biertje. Leunen heeft zojuist een penalty gemist. Gijs Konings werd onderuit gehaald in strafschopgebied. Jordi Hattu nam de penalty, schoot hem eigenlijk goed in. Maar de keeper, die lange keeper van Middenpeil, die reikte goed. En die pakte de bal uit de hoek. En daardoor bleef het 1-1. En zojuist heeft het spel een kleine 8 minuten stilgelegen. Omdat een speler van Middenpeil de arm uit de schouder uit de kom had. En die is zojuist van het veld afgelopen met behulp van de leider. En hij keek nogal wit. Ik denk dat hij onderweg is naar de EHBO zometeen. En ondertussen is het voetballen weer verder gegaan en loopt het aardig gelijk op.
1: We gaan naar Edwin van Krij bij de wedstrijd EGS 20 Brackenstein. Daar is gescoord, Edwin.
8: Ja, in de tweede helft is amper 2 minuten oud. Op Brackenstein krijgt de allereerste kans van de wedstrijd. En die zet hem meteen om in een doelpunt. Een verre voorzet vanaf de linkerkant komt terecht bij de tweede paal. Waar een vrijstaande speler Thomas Koenen van Brackenstein hem binnen kan tikken. De stand is nu dus 1-1.
1: 5-1. Oké, okay, dankjewel. Ik word even aan het communiceren met Lia. Moet ook gebeuren natuurlijk, hè, want we moeten bijblijven. Eventjes kijken, het is alweer 13 minuten over 3. Het is bijna rust bij de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen. En in de rust van de voetbalwedstrijden, ik heb het al eerder gezegd, dan gaan we korfballen. Dan gaan we kijken wat de dames van de PO Korf hebben gemaakt. Oh, pak even Jan, wordt er gezegd, want er is gescoord, Jan. Jan? Oh, even wachten, zegt Lia, want ze is aan het bellen. Normaal is Lia razendsnel. Daarom zit ze hier ook bij het sportteam. Ja, Jan, nu ben je aan de lijn. Er is gescoord bij jou.
9: Jazeker, want hier heeft Juliane de voorsprong verdubbeld. En het is diezelfde Wes Verweijen die het net wist te vinden. Ja, Juliane drukt en blijft Constantia dus op eigen helft terugdringen. Dus een heel verschil buiten vorige week. Dat is waar Juliane eigenlijk de tegenstander de ruimte biedt. Maar van hier is Juliane dus van meet af. Dus Tessa Constantia onder druk zetten. En ja, en dan, je kunt gewoon zien, het rendeert. Maar ja, dus nog altijd is Juliane afhankelijk dus van de uitslag. Dus van DSV, ja, daarna heb ik dus begrepen, dus dat de stand daar dus 1-0 voorsprong is voor DSV. Dus dan heeft Juliane er niet zo heel veel aan. Maar goed, Juliane doet hier wat het moet doen, is winnen. En de voorsprong op dit moment is 2-0.

We gaan eventjes naar het tafeltennissen. Want het jongensteam van de Red Stars hier uit Venray die heeft gisteren geschiedenis geschreven. Het jongensteam van Red Stars is voor het eerst in het 60-jarig bestaan van de club kampioen van Nederland geworden. In een spannende finale werd Hilversum verslagen en de wedstrijd eindigde in 5-5. Maar de jongens van Red Stars wonnen meer games en pakten daarmee de nationale titel. En de gelukwensen gaan natuurlijk naar het jongensteam van de Red Stars. In het eerste uur heb ik het u ook al verteld. We kunnen wat dagtickets weggeven voor het meerdaags wandelevenement wat plaats gaat vinden in Venray. En wel op 5, 6 en 7 juni. Wilt u jouw ticket hebben, dan kunt u bellen naar de omroep 0478-512-362. U mag ook appen en daarvoor gaat u naar de website van Omroep, website van Omroep Venray, www.omroepvenray.nl. En rechtsboven vindt u een groene knop, daar drukt u op en dan kunt u uw berichtje appen. Wat willen wij weten als u een aanmerking wilt komen voor het dagticket? Uiteraard uw naam, uw e-mailadres, welke afstand je wilt lopen en op welke dag. Dat geven wij door aan de organisatie en via uw e-mailbox ontvangt u dan de dagtickets.

0: gaan we niet heen. We gaan naar het voetbal. Het is 10 minuten voor 2:30. We gaan naar Martin Achter, want er is weer gescoord, Martin.
1: Ja, inderdaad. 2 keer zelfs. En helaas, of ja, gelukkig, alle twee de teams hebben gescoord. Van Hadingen, die een vrije trap kreeg en slim genomen werd door Vincent Buijs op Tim Martens. En Tim komt weer om, komt Tim in voorzet. En wederom Teun Verberg, die hem netjes afronde. Maar er tegenover staat, 2 minuten later stond de verlating verdediging even niet op te letten. Een onachtzaamheid of een gemakzucht, zeg het maar. En Spadoes bracht EFC de spanning eiken terug naar 2-1. Dus wat balbezit staat hier eigenlijk gewoon gelijk op. Net een momentje gehad na de 2-0 dat EFC wat geïrriteerd raakt. 2 snelle geelkaarten achter elkaar. Maar voor de rest eigenlijk weinig kansen voor de gasten uit Eersel. Van Haring is toch wel qua kansen toch wel wat dominander aanwezig. En laten we het hopen, laten we de jongens zichzelf ook eens belonen om die kansen die we echt krijgen, om eens allemaal af te maken. Dan voelt het een stuk makkelijker. En over het algemeen krijgt Van Haring ze ook te gemakkelijk tegen. En dat is natuurlijk ook jammer gezien de aanvalsdrang die de club heeft, of die het elftal heeft. Maar goed, hier met de klok zijn er 45, maar met enkele blessures die er geweest zijn. Naar de scheidsrechter moet ik zeggen, tevens een uitstekende arbitrale trio die we hier vandaag weer hebben. En geeft hier een vrije trap van EFC op randje 16 meter. Ik weet niet of we tijd hebben om deze even mee te nemen, dus... Er wordt weer een spannend moment, ook weer net voor de rust. Wat vorige week ook weer een vrije trapje ons de 3-1. En dat, voor die kracht in de burger moet. Laten we hopen dat de EFC, wat trouwens een verdediger heeft met een uitstekende trap. En die beste man staat nu ook achter de bal. En er wordt even gediscussieerd wie hem mag nemen, zo te zien. Daar zijn ze een heel eind over uit. Dus alle 11 Van Haring mensen in de 16 meter van Haring. De bal wordt nog even goed gelegd door de vrije trapnemer van Eersel. En hij schopt een Padoes in de muur. En deze aanval smoort in schoonheid. Dus Van Haring kan weer rustig opbouwen en wacht eigenlijk op het rustsignaal van de scheidsrechter. Maar Dat gaat even nog niet gebeuren. Dus in de blessuretijd van de eerste helft een 2-1 voorsprong.
0: Dankjewel. Na 4:30 horen we jou weer. Genietend achter het raam in de kantine van SV United. En een bakje koffie en misschien ook wel een roze koek zit Coro de Bruin. Coro, leuke wedstrijd.
2: Ja, tot nu toe wel. Ja, voor United wel. Ze hebben het krachtverschil toch kunnen uitdrukken in een grote voorsprong. 2-0. Het was een goede aanval via Mike Linders naar Sven Lentzen of Kas. Volgens mij was het Sven. En ja, die kon hem mooi bij Indy brengen en die kon hem gewoon goed inschieten. We staan 2-0, we hebben rust. Dus 2-0 de rust ingaan is altijd goed voor United, hè?
0: Dat wel, Kootje. Voor elke club is dat natuurlijk, hè?
2: Ja, zeker. Blauw-wit.
0: Zo is het. Carol, geniet nog even lekker van je bakje koffie. En we komen de tweede helft zeker weer bij je terug.
2: Dat is prima.
0: We gaan naar Jan van de Wiel, want daar is gescoord.
1: Ja, want daar heeft Julianne dus de ruststand op een 3-0 voorsprong afgerond. Het was een weer West Verweijer, dus die bal onderkant van de lat, dus weer het veld insprong. Anders had hij dus een zuivere hat-trick gescoord vandaag. Maar de afvallende bal, die was in dit geval dus voor Luc van Tiene, die bal dus heel beheerst binnenschoof. Maar in ieder geval een 3-0 voorsprong waar op dit moment Juliana niet zo heel veel aan heeft. Wanneer dus DSV, want daar is in die rust, wanneer die 1-0 voorsprong vasthouden, dan is het voor Juliana dan toch bekeken. Maar in ieder geval, het is bemoedigend als je ziet hoe binnen de strijdlijnen dus gestreden wordt dus om de winst.
0: Dankjewel. Inmiddels is het alweer 5 minuten voor 4:30 en de rust bij de meeste amateurwedstrijden. Zometeen gaan we korfballen. We gaan kijken wat de dames van de Peelkorf uit IJsselstein hebben gemaakt in Oeteldonk.

0: breken de praat eventjes. We gaan naar Marius. Want Marius, de doelpunten vallen als rijpe appelen bij jou.
1: Nou, dat wil ik nou zeggen. Dat is zo. Het is inmiddels 6-1. En het is alleen eigenlijk Groesbeekse Boys wat het spelmarkt Olympia is helemaal beperkt tot verdedigen. Zoals we juist zag gewisseld met Michail Radijevic, die met een blessure ook maar weer fout heeft moeten verlaten om zijn topscorer. Er zijn nog weer een paar jonge jongens ingekomen van onder 23. Dus die zullen het spel zeker niet doen kantelen. Ja, 6-1. Het is Groesbeekse Boys wat dicteert. En dat gaat maar door. En kansen voor Olympia komen er dus niet. En nu is het een heel vervelende terugspeelbal. En krijgt Groesbeekse Boys weer een kans. En dat betekent dus 7-1. Ja, zulke soort blunders moet je als keeper niet maken, hè. Dat wordt hier al geroepen 10-10-10. En ik zie het gewoon van komen ook nog. Het is nog een kwartier gegaan. 7-1. Een kansloos Olympia. En de score die blijft erop lopen. Maar 4-1 bij de rust. Keeper ook nog gepasseerd. Dus moeten vervangen worden door de jeugdige Tijn Bindels. Na een half uur in de tweede helft. 7-1.
0: EGS 20 tegen Herkenstein is ook gescoord. Daar staat het inmiddels 2-1. En bent u zojuist ingeschakeld, allemaal van harte welkom. Tot 5 uur kunt u luisteren naar Zondagmiddag Live. When I was 6 years old, I broke my

0: Lieke van Brussel, die zit in de wacht. We gaan eerst naar het voetbal. We gaan naar Groesbeek, want daar de riep is om 10-10-10. Dat gaat ook wel lukken, denk ik, hè, Maris?
1: Nou, dat zou best kunnen. Het is nog 10 minuten te gaan. En de stand is inmiddels opgelopen tot 7-1. En ik denk dat er nu 8-1 was de score. Maar de man die zou moeten scoren, die trapt helemaal naast de bal. En het was toch nog een corner voor Groesbeek. Groesbeekse boys, dus na 10 minuten te gaan had ik 3 doelpunten. Dat zou zomaar kunnen doen, dus Paulus speelt zich uitsluitend naar af op het helft van Olympia. Er zijn nog zojuist wat wissels gekomen en dat komt dan de corner, de bal wordt naar voren gebracht en wordt dus afgeslagen en de bal komt dus zowaar op de helft van de Groesbeekse boys. Dus 7-1 met nog een kleine 10 minuten te gaan.
0: Als het de 10 behaald is, horen we jou weer. Marius, tot zover. Bedankt. We gaan naar het korfbal. Lieke, dank voor het wachten. Lieke van Bussel van de korfbalvereniging De Peelkorf. En onze volger van De Peelkorf, Jack Willems, die zegt dat jullie geroemd worden door het aanvallend spel de laatste weken. Is dat zo?
2: Wat zei je?
0: Onze volger van De Peelkorf, Jack, die zegt dat jullie geroemd worden de laatste weken door het aanvallend spel wat jullie spelen.
2: Geroemd worden? Oké, okay, ja, nou, ik moet zeggen, de laatste paar weken gaan op zich de wedstrijden best wel steady. Dus op zich zitten we er wel lekker in. Dus op zich, voor de voorbereiding hebben we daarin wel een goed vertrouwen gehad. Vandaag.
0: Ja, vandaag moesten jullie naar de kop lopen in Oudenrode. Jullie spelen in de topklasse. Moest die wedstrijd verlopen? Beetje spanning vooraf?
2: Nou, ik denk niet per se spanning. Het was een belangrijke wedstrijd, want de punten waren op zich wel belangrijk, denk ik, voor allebei de teams. Het begin van de wedstrijd ging het eigenlijk ook wel echt al gelijk op. Aan beide kanten vielen eigenlijk de doelpunten best wel makkelijk. En er was niet echt een ploeg die er toen nog bovenuit sprong. Waardoor hun met de rust eigenlijk met 2 doelpunten voor stonden. Alleen na rust kwamen hun eigenlijk beter in het spel. En was het bij ons, viel het er allemaal gewoon niet in. Waardoor we uiteindelijk met een dikke uitslag nog wel hebben gewonnen. Maar tot eigenlijk de laatste 10 minuten wel een spannende wedstrijd is geweest.
0: En wat is het uiteindelijk geworden, Lieke?
2: 19-13, als ik het goed heb.
0: Ja, ik weet het niet.
2: Ja, volgens mij 19-13.
0: En wat heeft dit voor gevolgen in de competitie?
2: Op zich zit de stand nu nog steeds heel dicht bij elkaar. En dat kan echt nog alle kanten op. We hebben nog 1 wedstrijd te gaan. En het is nu nog lastig te voorspellen, maar het gaat allemaal afhangen van de laatste wedstrijden die gespeeld gaan worden.
0: En die vinden allemaal komend weekend plaats?
2: Nee, we hebben komend weekend vrij en het weekend erop is dan de laatste competitieronde.
0: Even lekker rust naar de spanning toe.
2: Ja, precies.
0: Hey, in de topklasse dit jaar, hoe zijn jullie dat bevallen?
2: In principe goed. We kunnen goed meedraaien met alle wedstrijden. Ook alle tegenstanders kunnen wij in principe wel gewoon een goede wedstrijd tegen neerzetten. Dus het liefste willen we eigenlijk gewoon in die topklasse blijven staan. Valt ons wel.
0: Hey, nog 1 wedstrijd te spelen, zei je, over 14 dagen. Als we dan gaan kijken naar het volgende seizoen, blijft het team bij elkaar?
2: Bij ons in ieder geval wel.
0: Nou, dat is altijd leuk, toch?
2: Zover ik weet, hebben we in ieder geval een goede basis en is er niemand van plan om te stoppen.
0: Nou, mooi vooruitzicht is dat. Lieke, ik wil je vriendelijk bedanken dat je even tijd vrijmaakte. En geniet nog eventjes van deze zondag.
2: Super, dank je.
0: Ja, jij ook weer bedankt. We gaan naar het voetbal. We gaan naar Maurice, als je het goed onthouden hebt. Goedemiddag. Oh, Edwin, ja, al die namen, joh. En ik had net Lieke aan de telefoon.
3: Ja, die zit te wachten, inderdaad.
0: Ja. Ja,
3: die zit inderdaad te wachten, want die heeft te melden dat er 5 minuten geleden weer gescoord is. En deze keer weer door EGS. Bij een goede aanval werd de bal weggewerkt uit het 5-meter gebied. De bal komt terecht bij Tom Roosstraat, die van 1,20 meter de bal in 1 keer uit de lucht neemt en de bal binnenvoliet. Waardoor EGS nu weer leidt met 2-1. We zitten in de 77e minuut. Het kan nog wel alle kanten, want Brakstein is wel een beetje beter gaan spelen als in de eerste helft. En hebben ook wat kleine kansjes gehad, terwijl ze in de eerste helft eigenlijk helemaal niks hebben gedaan. Maar nu komen ze duidelijk terug, dus het wordt nog een spannende wedstrijd. Spannend, dik kwartier, 20 minuten.
0: Nou, we blijven jou volgen en tot zover. Bedankt. Inmiddels is het alweer 8:08. Rust bij het amateurvoetbal. En we gaan dadelijk aan de tweede helft beginnen.

0: De wedstrijden die om 2 uur zijn begonnen, dan hebben we het natuurlijk over het amateurvoetbal, die lopen te einde. Maar de wedstrijden die om 2:30 zijn begonnen, die beginnen alweer aan de tweede helft. Een van die wedstrijden is DSV Millsbeek. En Peter, worden we kampioen?
1: Tot nu toe wel. Het is nog steeds 1-0. Millsbeek heeft toch eigenlijk wel minimaal een punt nodig, de tegenstander, om erin te blijven. Want je weet nooit of Astrantia wint van Hapse Boys. Maar DSV heeft die voorsprong nog steeds te pakken. En dat is natuurlijk belangrijk. Nu een voorzet van Millsbeek spelen op Rashidi. Maar dan een makkelijke prooi voor keeper Sommers. Net de eerste gele kaart uitgedeeld. Dus het wordt wel wat grimmiger. De tweede helft, ja, natuurlijk. En nu is Vloet er vandoor van DSV. Kan die bal nog binnenhouden? Ja, kan nog voorzetten. En de bal gaat over. En dan is het gevaar geweken. Nee, ja, wat zal ik zeggen? DSV wel een tikkeltje beter, maar je weet nooit of hij kan vallen. Het zou zomaar kunnen dat een van die snelle jongens van Millsbeek toch het op zijn heupen krijgt en een doelpuntje scoort. Dat moeten we hier niet hebben. 1-0 is de stand na een minuut of 7, 8 in de tweede helft.
0: Peter, even onder vier ogen. Is er al bekend wat er gaat gebeuren als ze kampioen worden vanmiddag?
1: Nou ja, dat zal een groot feest zijn. Het is sowieso wat bij de meeste clubs is de laatste speelronde. Dat betekent natuurlijk dat eigenlijk bijna alle teams zo aanwezig zijn om het seizoen af te sluiten. Dat is hier ook het geval. Vandaar dat het ook lekker druk is. Vooral achter het doel van de keeper van DSV nu op dit moment. Nu is het DSV weer in de aanval. Dan is het chef Cornelissen. Kan schieten. Ai, tegen de paal. De keeper redt hem met zijn voet. En dan nog tegen de paal wordt die bal over de zijlijn gewerkt. En is het een ingooi voor DSV. De grootste kans in die tweede helft voor wederom chef Cornelissen. Maar de keeper Bennett van Millsbeek zat er goed bij. 1-0 nog steeds na een minuut of 10.
0: Jan, is de wedstrijd waar jij naar kijkt Constantia, Julianenmeel ook zo spannend?
2: Jazeker, ja, zo spannend in het veld. Dus wordt er flink hard gewerkt. En ik moet zeggen, dus Juliana blijft pompen dus op dat doel van Wanrooy. Wanrooy, 2 wissels in het veld. Dus Van Maart, vooralsnog, rendeert dat dus niet in de wedstrijd. En ja, is Juliana toch nog steeds de bovenliggende ploeg. En is weer begonnen zoals ze de eerste helft begonnen zijn. Vol in de aanval. En ja, dan maar van bank spelen. En ja, een 3-0 voorsprong kan het nogal wat leiden. Maar Wanrooy, Constantia is eigenlijk geen moment gevaarlijk geweest. En het is met name te danken aan de keeper dat die bal niet in het doel verdween. Anders had de stand nog hoger dus uit kunnen vallen. Maar Juliana de bovenliggende partij met een stand van 0-3 in het voordeel van de Blauw-Witte.
0: EGS 20 tegen Brakkestein wordt gevolgd door Edwin van Kraai.
3: Ja, en daar is de score hoger uitvallen. De EGS heeft zojuist 3-1 gemaakt. Het was Kaskal Merkie eerst vanaf eigen helft een enorm lange rush maakte over het hele veld heen. 3-4 spelers omspeelden, maar vervolgens de bal verkeerd aflegde, waardoor de kans verloren ging. Maar daarna kreeg je de bal weer in balbezit en vanaf 20 meter schiet hij de bal over de keeper heen in het doel, waardoor we leiden met 3-1.
0: Dankjewel. Zometeen gaan we naar Vierlingsbeek, maar eerst weer even terug naar Peter, want er is gescoord, Peter.
1: Ja, net een vrije trap voor DSV, net buiten de 16. Een hensballetje was het van een speler van Millsbeek. Dan gaat Teunvloed achter die bal staan. En dan is het 2-0 voor DSV. En ja, dan lijkt het toch al een heel eind gespeeld. Al hebben we hier nog wel heel wat minuten te gaan. Moet Millsbeek 2 keer scoren. Maar dus 2-0 in de

0: dat zei de jonge kopbal van Nino Jansen. En die goed af kan sluiten. En dat houdt ook in dat verhaling dan weer een paar puntjes erbij heeft. Maar goed, hier met 3 minuten op de klok in de tweede helft. Nog steeds een tussenstand van 2-1.
1: Dankjewel. Carlo laat weten dat hij zijn koffie en zijn roze koek achter zijn kiezen hebt zitten. Dus Carlo, het woord is aan jou.
2: Ja, na een lekker bakje thee is het prima je toeven hier in de bestuurskamer. We hebben net 2 wissels gezien. Andy Phillips, degene die 2 keer gescoord had, die wordt gewisseld voor zijn boer Perry. Ja, ik ken de namen van United nog wel een beetje. Dus, en Simon de Braak ging eruit, maar dan wordt de nummer 16. Ik weet even niet wie dat is. Die wordt ingebracht. Verder is het een rustige wedstrijd. Hier wordt Mike Linders weggestuurd. Kijken of hij de bal in kan houden en een voorzet kan produceren. Oh, en nou vlacht de grens opeens wel. Heel apart. Het is geen aanval. Het is een beetje box-to-box spel. Weinig kansen. 1 keer Cas Lens die inschoot. Maar dat was een makkelijke prooi voor de keeper. Verder gaat het een beetje op en neer. Ik denk dat de wedstrijd wel gespeeld is. In ieder geval staan nog mooi 2-0 in de 65e minuut.
1: Dankjewel. Zometeen horen van Marius of Groesbeekse Boys de 10 hebben gehaald. Maar eerst nog even terug naar de wedstrijd DSV Millsbeek. Peter.
3: Ja, kleine rectificatie voor het doelpunt te maken. Het was geen Teunvloed, maar Pietervloed. Dat werd mij even verteld. Dus ik had ze even door elkaar gehaald. 2-0 is het dus. Kwam er iemand met een spookkleed langs het veld op rennen. Degradatiespook. Een beetje als de draak stekend richting Millsbeek. Maar dus 2-0. Comfortabele voorsprong voor DSV.
1: Dank je. Marius, de mensen uit Gelderland, Groesbeek, hebben jullie de 10 gehaald?
4: Nee, net niet. Het is 9-1 geworden. Ja, het was een wedstrijd in de tweede helft, eigenlijk ook 1 helft. Vele blessures hadden al en dan werd ook nog de spits vervangen. De keeper moest vervangen worden met blessures. Dus het was vandaag een dag dat alles tegen zat en coaching. Dus 9-1, een ongekende afstraffing. Maar dat werd met de rust eigenlijk al half gespeld. Van het zou wel eens een dubbele cijfers kunnen worden. Dus het is net niks geworden. Nee, vandaag was Olympia volkomen kansloos. En zeker in de tweede helft kwamen ze helemaal niet meer van de bal. Dus geweldige nederlaag. 9-1.
1: Marius, kan jij je herinneren hoe lang het geleden is dat jullie zo afgestraft zijn?
4: Ik zou het niet weten. Dat is al heel lang geleden, want 9 is heel erg veel, hè?
1: Ja, hoe gaan jullie nou terug naar Boksmeer?
4: Nou, met de auto. Ja. Met de auto.
1: Hey, ik wil jou vriendelijk bedanken. Doe voorzichtig dadelijk terug richting Boksmeer. En graag tot het volgend weekend.
4: Volgend weekend spelen we thuis tegen Leones.
1: Nou, en dan nemen we weer wraak, hè?
4: Ja,
1: oké. Okay. Tot zover, bedankt. 9-1, ik zeg het heel zachtjes, de wedstrijd Groesbeekse Boys tegen Olympia 18.

0: loopt gesmeerd bij Feelings Week, of niet, Martin?
1: Ja, inderdaad. Het loopt hier echt gesmeerd. De tweede helft pakt verhaling heel anders uit als men wel eens meerdere andere wedstrijden gedaan heeft. We nemen ons even terug in de 50e minuut. Maken Daniels die zelf een aanval opzetten. En dat levert hem een corner op. En diezelfde Maken Daniels die trapte die corner. En die werd door Nino Jans feilloos binnengekropt via de eerste paal. En dat was de 3-1. Maar goed, eventjes daarna dacht Timmetje Martens, goed, wat jij kan, Jansen, dat kan ik ook. En alleen Timmetje deed het met zijn voeten. En die bracht hier de stand met een schitterende goal op 4-1. Dus hier een comfortabele voorsprong voor Verhaling. 4-1 in de 55 minuten in de tweede helft. En dat vinden de Rood-Witten ook wel moeten hebben. Want EFC geeft zich nog steeds niet gewonnen. En ja, en zolang GFC het niet gewonnen heeft, is er nog niks beslist. Maar het gaat hier, het is hier nu eigenlijk, Verhaling een beetje aan gelden die play aan het spelen hier tegen de Rood-Witte. Balletje buitenkant voet, het loopt hier echt gesmeerd voor Verhaling. En dat hier is deze aanval even van Jens Biersteker, die op links voor. Jens dacht even zelf te doen, maar helaas, deze bal kon de keeper makkelijk oppakken. En EFC kan zo weer aan een nieuwe aanval beginnen. Maar hier, hier lijkt Verhaling ruim met 4-1.
0: Hoor je later weer. Jack die was op het dak bezig met werkzaamheden en die hoorden ze in Leuna allemaal juichen, Lucien.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Er is net gescoord. De tweede strafschop van Leuna is er wel ingegaan. Die is erin geschoten door Sjoerd van de Winkel. Siem Vullings liep alleen door op de keeper en werd onderuit gehaald. En Leune kreeg een penalty. En die werd door Sjoerd van de Winkel koel links in de hoek geschoven. En onbereikbaar voor de keeper. Dus het is 2-0. Het spel is nog steeds een beetje gelijkwaardig aan elkaar. Leune is licht beter. Maar Middenpeel heeft al net een mooie kans gehad die gered werd door Tim Jacobs. Die net zijn handje eronder tussen kreeg en de bal tot een corner verwerkte. En vrij vlot daarna kreeg Leune de aanval waar de strafschop uitkwam en de 2-0.
0: Dankjewel. Dan proberen we dadelijk contact te krijgen met Oosteren, want die wedstrijd is ook heel belangrijk. Maar ze willen nog niet opnemen daar in de kantine. We gaan zo meteen plaatsmaken voor de broodnodige reclameboodschappen en het NOS-nieuws.

Kliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 3128 00. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf!
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie roept landen op sneller in actie te komen tegen de gevolgen van klimaatverandering voor de volksgezondheid. Volgens de WHO zorgen hitte, luchtvervuiling en extreem weer steeds vaker voor gezondheidsproblemen. De organisatie wil dat klimaatbeleid en gezondheidszorg nauwer gaan samenwerken. De Italiaanse premier Meloni heeft vandaag de slachtoffers bezocht van de aanslag in de Noord-Italiaanse stad Modena. Daar reed gisteren een automobilist met hoge snelheid in op voetgangers in het centrum van de stad. 8 mensen raakten daarbij gewond, van wie 4 ernstig. Van 2 slachtoffers moesten de benen worden geamputeerd. De verdachte, een man van 31, zit vast. En het Rode Kruis schaalt de hulpverlening in Congo en Oeganda op vanwege een nieuwe uitbraak van ebola. Daarbij zijn tientallen doden gevallen en honderden besmettingen vastgesteld. De organisatie richt zich vooral op de voorlichting en bescherming in het grensgebied tussen beide landen. Dan nog het weer. Vanmiddag vallen er verspreid over het land losse buien met landinwaarts mogelijk kans op wat onweer. Tussendoor laat de zon zich af en toe even zien. Het kweek blijft vanmiddag steken op 12 graden in het noordwesten tot lokaal 16 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Sport, nieuws en actualiteiten in Zondagmiddag Live.
8: Er aanvalt. De Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten. Het dier was weggelopen uit een verblijf op een industrieterrein in de buurt van Leipzig. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De tijger was van een dierentemmer die lokaal bekend staat als Tijgerkoningin. Een 73-jarige assistent werd bij de ontsnapping door de tijger aangevallen. Hij raakte zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Zwaar bewapende agenten hebben het dier doodgeschoten in een nabijgelegen tuin. Het weer, veel bewolking en stevige buien, mogelijk met onweer. Het is vanmiddag een graad of 14. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. En dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is dit Zondagmiddag Live met Hilco Boot. Omroep Venray, Omroep Land van Kuik, Maasland Radio en Gerrit Nieuws met het laatste sportnieuws uit de regio met vanmiddag
1: de laatste 15 tot

0: event wat hier in Venray plaats gaat vinden op 5, 6 en 7 juni. En we gaan ons best doen om alle einduitslagen van het amateurvoetbal binnen te halen. We gaan naar het voetbal en we gaan eerst naar Peter.
1: Ja. Oh, ja, sorry. 3-0 is het geworden tijdens de boodschappen en de nieuws. Het was wederom Lars Veldpauws die een doelpunt maakte. Hij zat er lekker in. Lars is juist gewisseld voor Eef van der Goor. En ook Rick Groot is naar de kant voor Niels Vijverstra. DSV kreeg al een aantal keren de kans op de 3-0. En uiteindelijk ging hij dus er netjes in. En dan is het eigenlijk wel het pleit al een heel eind beslecht. Met nog een kwartier voetballen hier in Sint-Antonis. Is Milsbeek wat nog wel probeert een doelpuntje te maken. En Sint-Antonis, vinden ze wel best. Misschien nog een extra doelpunt erbij. Maar hier gaat niet veel meer veranderen. Als iemand dacht van, nou, dit wordt een spannende ontknoping vandaag. Helaas moet ik je dan teleurstellen. 3-0 is het voor DSV tegen Milsbeek.
0: Peter, heb jij meegekregen hoe het bij Oostham staat?
1: Bij rust was het daar 0-0. Okay. Maar ik heb daarna niets meer vernomen.
0: Nee, ik bedoel het, want ze nemen daar niet op in de kantine. We staan natuurlijk allemaal buiten te kijken hoe het daar gaat. Hey, tot zover bedankt. We komen bij je terug. We gaan naar Carol bij de wedstrijd SV United tegen Hegelsom.
2: Misschien kan ik wel nog mijn contacten aanboren bij Oostrum. Ik zal eens dadelijk even een appje sturen naar wat mensen. Hier is het toch wel beslist. Het was een mindere tweede helft. Weinig kansen. Een beetje, wat ik al aangaf, box-to-box. Maar het was Sven Lentzen die diep ging en de bal toch meekrijgen. En nog mooi afmaakte in de kruising. Dus hier is 3-0 in de 84 minuten. Nog een vrije trap voor Hegelsom. Die net nog wel een mooie kans kreeg. En deze gaat dan over dat Ravi Arts toch moest optreden. Zeg maar, de bal over de lat heen moest tikken. En nu hebben we nog een corner voor Hegelsom. Dus weinig gezien in de tweede helft. En nu toch wel wat meer bij het doel. In ieder geval nu bij United. Maar 3-0 denk ik dat het wel beslist lijkt te zijn. Ik denk dat Kevin de Korloff gewoon rustig kan doen na een paar wissels die hebben plaatsgevonden. Ja, dan is het niveau ook gewoon van beide ploegen wat minder geworden. Maar toch nog een goaltje gezien in de tweede helft.
0: We horen je later weer, Carol, tot zover. Bedankt. De tweede helft bij Verharding EFC is een hele andere wedstrijd. En Martin zei het al, Verharding is helemaal los. Wordt er al om de 10 geroepen, Martin?
3: Nou, zo gek zullen we het niet maken, misschien de jeugd hier. Maar Van Harding is hier op een riante voorsprong van 5-1 gekomen. Dus hier lijkt, terwijl hier eerst nog een kans krijgt. Die bal wordt ook weer niet verzeild. Maar hier Van Harding lijkt, je kunt hier ook wel rust zeggen dat hier de wedstrijd gespeeld. Dus met hier nog wel hier aan 20 minuten op de klok. Een riante voorsprong voor Van Harding. Het zit Van Harding ook echt mee. De vijfde doelpunt. Een schot van Tim Martens op de vuisten van de keeper van EFC. Daarna Vincent Buijsen in diezelfde driebal op de vuisten van EFC. En toen komt Nino Jans makkelijk inkoppen. En die maakte zijn tweede goal van de wedstrijd. Dus het gaat hier goed. En Van Harding heeft stap 2, die van de drie genomen moesten worden. Winnend omgezet. En nu wachten op aanstaande maandag, Pinkstermaandag. Dan men in GFC in Beek Limburg het af moeten maken om sowieso rechtstreeks de degradatie te ontlopen. Maar ook nog een kleine kans om de na-competitie te ontlopen. Dat ligt ook alweer aan de uitslag van andere velden. Dus, maar goed, we gaan hier eerst deze wedstrijd nog zien. Af te maken. En dat gaat hier voortvarend en met een 5-1 op het scorebord.
0: Dank je. Dan gaan wij naar de wedstrijd Constantia tegen Juliana Mil. Is dat nog een beetje een wedstrijd, Jan?
4: Nee, dat is ook de tweede helft geen wedstrijd meer geworden. Dus vanuit Constantia zijde, maar het is Juliana dus die de druk er steeds op houdt en eigenlijk Constantia nauwelijks een kans geeft. Ja, misschien dat ze direct naar de rust een klein kansje gehad hebben. Dus van Tim Kersen, de keeper van Juliana, dus die reageerde daar heel adequaat op. Maar hier, we zitten in de 76e minuut, nog een kwartier spelen. Juliana speelt wel een gewonnen wedstrijd. Maar met een stand in Sint-Antonis is het zo dat Juliana daar bijzonder weinig aan heeft. En met één punt achter de koploper. Dus toch het kampioenschap vorige week in Mail tegen DSV hebben laten liggen. Dus het is gewoon zuur, jammer. Dus hadden ze dezelfde intentie en dezelfde swoel aan de dag gelegd als vandaag, dan was er eigenlijk geen vuiltje aan de lucht geweest. Maar ja, trieste constatering. Juliana die gaat nu, en die veld is bijna niet te grijpen, dus op de linkerflank. En die probeert nu dus van een hier, oh, en hier een prachtige redding dus van de keeper van Van Rooij. Heeft er meer reddingen op zijn naam staan. En, maar goed, dus de stand hier 3-0 nog in het voordeel van Juliana. En ja, dus van Andyveld probeert ze dus zich te draaien, dus dat hij in het doel terecht komt en hier met een pegel losgelaten. Maar die afvallende bal moet voor Juliana zijn. Is hij wel, maar de keeper lag in de weg en die pakte die bal. Stand hier, dus 3-0 in de voordeel van Juliana.
0: Lucien, kunnen ze een feestje vieren in Leunen?
5: We kunnen sowieso altijd goede feestjes vieren in Leunen, los van welk resultaat dan ook. Maar het is op dit moment nog steeds 2-0. En de wedstrijd lijkt een beetje in het slot te gaan. Er wordt over en weer komen we nog wel af en toe bij de goal, maar komen geen echte kansen meer uit. Net nog een tot corner verwerkte bal door de keeper van Leunen. En ook door de wind komen de ballen niet helemaal goed voor de goal. Dus nu is er een corner voor Leunen. Met wind mee. Dus we gaan zien hoe die gaat vallen. Of die wordt nu genomen. Corner bij de eerste paal. En wordt overgekopt door Mees Scholten. En het is een doeltrap voor middenpeel. Blijft 2-0.
0: Dankjewel, we komen nog een keertje bij je terug. Carlo, 4-0 geworden.
2: 4 en 5-0 kan ik gelijk mededelen. Net in de 89 minuten dat het weer een goal was. In eerste instantie was het in de 86 minuten Koen Pelen die voor de keeper goed kon uithalen. Hier Sven Lentzen die waarschijnlijk een soort van publiekswissel krijgt. Sven gaat naar Van Rij bij Van Rij het proberen. Dus die krijgt dan een publiekswissel thuis, zeg maar. Ja, 5-0. Daarna hier was het een vrije trap die net niet erin ging. En dan was het toch die via een eigen goal kwam er toch nog een 5-0. Dus ik denk dat het iets geflatteerd gaat worden. Maar 5-0 is natuurlijk een mooie uitslag voor de ploeg United. Dus van Kevin Koolhof die nu rustig op de bank, voor de bank staat nu.
0: Dat was het, Carol.
2: Ja,

0: 17 minuten over 4. U hoort het wel, achtergrond. Heel veel rumoer. We gaan naar Peter. Peter, weer gescoord?
1: Ja, de 4-0 ligt in het mandje, zeg maar. Het was eerst Jeff Cornelissen die stuitte op de keeper van Milsbeek. En daarna was het uiteindelijk de invaller Eef van der Goor die de 4-0 op het scorebord zette. En hij kon eigenlijk aan beide kanten vallen. Milsbeek had ook nog wel een aantal kansen om het eredoelpuntje te maken. Maar dat is niet gelukt. En uiteindelijk is het dus DSV wat hier comfortabel met 4-0 de wedstrijd uit gaat spelen met nog een paar minuten te gaan. Zojuist een wissel nog. Benjamin van Zanten, waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd. Tenminste aan een reactie van hem te zien. Hij neemt nog even een mooi kampioenschapsfeestje mee. En Pieter Bongaas is binnen de lijnen gekomen. Dat dus. Nu nog een aanval van DSV. Maar die wordt afgevlacht voor buitenspel. En dan is het toch aftellen, zeg maar. Nog een paar minuutjes. En dan kan het feest hier gaan beginnen.
0: We horen dat van jou later in de uitzending. Tot zover bedankt. We gaan ook nog hockeyen deze middag. Dat zou om 16:30 zijn. Dan gaan we kijken wat de heren van Boxmeer hebben klaargespeeld. En we gaan aandacht besteden aan het meerdaagse wandelevenement hier in Venray. Dat het eerste weekend gaat plaatsvinden van juni. 5, 6 en 7 juni. En Michel Thomassen is dan aan het woord. Dat is een interview die onze collega Mario Kremers eerder heeft afgenomen. En we gaan ook nog kaarten weggeven als je wil voor ditzelfde meerdaags wandelevenement.

0: gekker worden. Er is alweer gescoord.
1: Ja, er is al een keer gescoord. En het is ook meteen afgelopen. 4-1 is het geworden. Nog een eretreffer voor de mannen uit Milsbeek. Scholten maakte het doelpunt. En Mart Sommers lijkt de vierde te gemaakt te hebben. Hoort hier net van Jules van Loo, die corrigeerde mij. En nu gaan de, je hoort het op de achtergrond. Het vuurwerk knalt in de lucht. Wordt allemaal ver vanaf het voetbalveld gedaan. Hier op het sportterrein zelf, anders dan krijgen ze misschien problemen. Maar goed, 4-1 en eigenlijk was DSV wel wat domineerde. De eerste helft ging nog aardig gelijk op. Maar de tweede helft wist DSV toch wel, kon je wel zien wie de meeste kwaliteit in huis had. Dat was DSV. 4-1. Eindstand hier in Sint-Antonis. En kampioen in de vierde klasse G.
0: Nou, we genieten nog eventjes lekker aan. Ik weet niet of je er later in de uitzending terugkomt, Peter.
1: Ik ga het proberen. Ik ga even kijken.
0: We horen van jou. Ja. Dankjewel. Tot zover.
1: Hoi.

0: Martin, de 10 gaan we waarschijnlijk niet halen. Maar wat zit jij naar een mooie tweede helft te kijken, hè?
1: Ja, inderdaad. Laten we hopen dat Van Haren niet meteen alle truis verstoord heeft. Want volgende week is er natuurlijk ook nog een belangrijke wedstrijd. Maar goed, eerst deze waar Teun Verbergt alleen op de keeper van de EFC afging. En hem eigenlijk gewoon overhoop gelopen werd. En de scheidsrechter de voordeelregelen perfect toepaste. En Vincent Buijs daarna gewoon een intikketje had. En die bracht de stand op 6-1. Dus hier voetbalsverhaling vierend fluitend de wedstrijd uit. Die hier nog een op de klok nog een 2 minuten te gaan heeft. EFC vindt het ook wel goed. En goed wat ik net zei, laten we hopen. Want volgende week bewacht hier toch weer Pinkstermaandag de belangrijke wedstrijd uit naar GSV. En als ik de uitslagen zo links en rechts in die stand bekijk, zullen we daar ook weer de 3 punten hard nodig hebben. Om in ieder geval rechtstreeks de degradatie te ontlopen. Ik zag dat zomer zuster zelfs voor stond bij de koploper. Zomer stond voor. De ster stond gelijk bij GSV. Dus hier is zowel onderin, maar zo ook bovenin nog niks beslist in die eerste klasse 1. En dat is het leuke van die klasse. Als je daar, vooral als je daar niet bij zit. En daar zitten nog verschillende teams. Sowieso 4-5 onderin. En 2-3 bovenin. Dus. En die andere paar, die zullen denken, het is goed. Maar je wordt over alle fronten gestreden. En goed, deze wedstrijd die kunnen we gerust opschrijven als een 3 punten voor Van Haren. En stap 2 is genomen door de selectie van Van Haren 1. Dus op naar stap 3. En dat is volgende week Pinkstermaandag bij GSV in Limburg. In Beek Limburg. Dus, en daar heeft Van Haren natuurlijk alles steun hard had nodig voor van de supporters. En laten we hopen dat deze supporters ook richting Zuid-Limburg gaan om de club te steunen. Maar goed, hier met, ja, jullie van zei dat de scheidsrechter elk moment af gaat sluiten. Een briljante overwinning voor Van Haren 6-1 op ERC.
0: Als we niks meer van je horen, Martin, dan geloven we dat het gewoon 6-1 is gebleven.
1: Prima.
0: Dankjewel voor je bijdrage. En heel veel succes komende maandag bij de wedstrijd in Zuid-Limburg. Karel, wat kan het voetbal mooi zijn?
2: Ja, het voetbal is mooi met eigenlijk een beter weer. Maar we hebben het droog gehouden, Kevin, met zo'n wedstrijd.
3: Ja, wel een doelpunt regenen, Karel.
2: Ja, oké. Okay, ja, daar leed ik maar aan jou over. Ja, uiteindelijk is het toch nog 5-0 geworden eigenlijk in de eerste helft. Ja, moest het eigenlijk duidelijk zijn tegen de nummer laatste, Hegersom, die degraderen. Was er eigenlijk voor de wedstrijd een beetje bang voor, maar dat was eigenlijk onnodig. Maar dan in de eerste helft begin je scherp, maar maken de goals niet echt in het begin.
3: Ja, nee, dat klopt. Nou ja, bang voor niet. Maar vorige wedstrijd hebben we het gewoon heel lastig gehad. En hebben we verzuimd om de kansen te benutten. Dus het was wel de bedoeling dat we zo snel mogelijk voorsprong kwamen. Alleen die bleef wel behoorlijk lang uit. Ondanks dat we wel een overwicht hadden qua spel. Ja, en uiteindelijk ga je met 2-0 de rust in. Moet denk ik 4-5-0 zijn. En na rust speel je eigenlijk die wedstrijd uit. En dan loop je uit tot 5-0. Zonder zelf heel groots te spelen, maar wel mooie goals te maken.
2: Ja, dat was het. Sven Lentzen, die naar Van Rij gaat vertrekken. Die dan de 3-0 maakt. Koen Pelen de 4-0. En dan een soort eigen goal. Een beetje scrimmage-achtig, 5-0. Ja, dat was in de laatste 10 minuten.
3: Ja.
2: En volgens mij was het van 45 tot 80 was er niet veel aan de hand. Wel een wissel van een jonge debutant.
3: Ja, klopt. We hebben Sam Rutte laten debuteren vandaag. Jonge linksback, speelt nu in onder-19, zal volgend jaar aansluiten bij de selectie. Dus die hebben mogen laten debuteren. Dus dat was mooi, viel prima in. Maar ja, wat je zegt, er is te weinig gebeurd eigenlijk voor het krachtsverschil wat er was.
2: Ja, en net hoorde ik al dat er ook een soort van mijlpaal van United is. Derde klasse, je kunt, staat nu zesde en je kunt niet meer als een achtste zakken. Dus wat betekent dat?
3: Nou ja, in principe schrijf je dan historie als club zijnde, als team zijnde. United is nog nooit hoger dan 9e geëindigd in de derde klasse. Ja, en dat gaan we nu met zekerheid doen, dus dat is mooi. En het puntenaantal hebben we al dubbel en dwars gehaald, dus dat is ook top.
2: Ja, de doelstelling gehaald en een mooie plaats op de ranglijst. Ja, nog 1 wedstrijd tegen Brugge. Ja, misschien kun je hun nog helpen of juist niet helpen.
3: Nou ja, voetbal speel je denk ik altijd om te winnen. Dus we gaan het wel zien. We gaan in ieder geval niet daar naartoe om de wedstrijd of om het seizoen maar uit te laten gaan. We hebben een heel mooi seizoen. En nou, dan gaan we wel kijken of we daar ook de 3 punten kunnen halen. Want dan hebben we ook de doelstelling van de jongens gehaald. En dat was 21 punten.
2: 41 punten. Dus kijk, ze willen nog erg voor spelen. United, een ding in ieder geval 5-0. Toen hebben we een leuke wedstrijd gezien op het hoofdveld. Dus ja, een heel cool. Is daar een tevreden trainer.
0: Nou, dat hoor ik maar graag, Karel. En ik wil jou vriendelijk bedanken voor jouw bijdrage op deze zondag. En hopelijk horen we jou volgende week maandag weer een keer. Tweede Pinksterdag.
2: Ja, misschien, wie weet. Anders ben ik op vakantie daarna.
0: Oh ja? Je hebt een leven. Ja, ja. Hey, Karel, bedankt. En geniet ervan. Hè. Maak er nog een mooie dag van. Het is inmiddels alweer, dankjewel. Het is inmiddels alweer 2 minuten over 4:30 geworden. Wat hebben we nog in petto? Hockey en het wandel-evenement. En we proberen ons best. Wat zit je nou te kijken naar mij, Jack? En we proberen de einduitslagen van het amateurvoetbal binnen te halen.

0: Vijf minuten over half vijf aan de telefoon. Ben Pieper, Ben, een hele goede middag. En met jou gaan we het hebben over de Heren 1. En dan hebben we het over het hockey van Boxmeer. Ja. Een uitwedstrijd tegen Doorstetti, geloof ik, hè, als ik het goed heb.
1: Ja, klopt. Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Je klinkt luid en duidelijk. De Heren van Boxmeer, die draaien, daar dacht ik, een sterk seizoen, hè?
1: Ja, wij draaien mee om de plekken waar het te doet.
0: En dat allemaal in de vierde klasse C. En ja, jullie hebben aardige wedstrijden gewonnen. Ook de toppen tegen Son. En vanmiddag tegen Raan en Amstel, Stetti. Wat is dat voor een club?
1: Doorstetti, dat is een club in Wijk bij Duurstede. Dus het was weer een mooie rit vanuit Boxmeer. En dat is de laagvlieger van de competitie. Die hadden nog maar één wedstrijd gewonnen. Dus wij moesten winnen vandaag. En dat hebben we gedaan met 1-11. Dus dat was vrij overtuigend.
0: 1-11, joh. Ben je daarvoor helemaal ver weg gereden?
1: Ja, we hadden het ook van tevoren wel op papier af kunnen doen. Maar dit is wel lekker voor het doelsaldo. Want wij zitten nog vol in spanning. Nog drie wedstrijden na te gaan voor het kampioenschap. Dus dit was een mooie opsteker.
0: Ja, nog even in het kort dan. Drie wedstrijden nog te spelen. Ja. Volop spanning en volop kansen.
1: Ja, wij moeten nog tegen de nummer 1 laatste uit en tegen de derde laatste uit. En daartussen zit nog de topper op 7 juni tegen Mop, die nu tweede staan. En mochten wij alle drie de wedstrijden winnen, worden wij kampioen. Mochten wij de eentje van de drie verliezen en de rest moet alles winnen, worden we derde en hebben we geen promotie. Dus het is nog mega spannend. Waarschijnlijk tot de laatste speeldag op 14 juni.
0: Hey, dat zou wel heel lullig zijn als jullie derde worden. Hebben jullie zo goed seizoen gedraaid en dan draait het op niks uit?
1: Ja, dat zou inderdaad heel lullig zijn. Dus wij moeten gewoon ons best doen om dat scenario maar even weg te wuiven.
0: Nog drie wedstrijden gaan, daar hadden we het alweer eerder over. Er is nog eentje weg. Maar als we ervoor gaan kijken naar het volgende seizoen, blijft het team, het succesvolle team, blijft die compleet?
1: Ja, wij hebben één speler die wijkt af naar Heren 2. En er komt één jeugdspeler bij. Dus wij blijven gewoon met een selectie van 16. Met nog steeds geen coach. Maar dat doen we al een paar seizoenen zelf. En ik merk nu dat het ook zonder coach, dat we het samen doen, dat ook best aardig kan. Dus wij kijken wel met veel plezier uit naar volgend jaar. Maar dan is die promotie is dan wel essentieel.
0: Ja, hey, en bij promotie dan wel een coach voor het team?
1: Wij zitten te vissen in een vijver waar er gewoon niet heel veel coaches. Er zijn gewoon niet heel veel hockeycoaches. Die dat doen. En de derde klasse is wel aantrekkelijker dan de vierde klasse. Maar dat moet ook wel, want wij zijn als team al zo lang bij elkaar. We weten allemaal elkaar goed te vinden. Dus die coach moet er wel goed bij passen. Dus we hebben besloten niet voor een coach te gaan om een coach te hebben. Dan doen we het liever zelf.
0: Het klinkt allemaal super geweldig als ik jou zo hoor praten. Dus ik denk, ja, promotie moet geen probleem zijn.
1: ik hoop hetzelfde eigenlijk.
0: Ja. Komend weekend nog spelen? Maandag?
1: Komend weekend met Pinksteren hebben wij even niks. Dus wij mogen de zondag erop weer een uitwedstrijd naar Sint-Michels-Gestel. En dan volgen de wedstrijd elkaar wel wekelijks op. Dus we gaan eerst nog even van deze 1-11 mogen we nog even 2 weken genieten.
0: Doe dat lekker. Bedankt dat je tijd vrij wil maken. En we blijven jou in de hockeyclub Boxmeer volgen. Dankjewel.
1: Jullie bedankt. Fijne middag.
0: Hai. 11-1 overwinning voor de Heren van Boxmeer.

0: Wij gaan terug naar Peter van de Oever. Die bekeek voor onze wedstrijd DSV Milsbeek. DSV die is kampioen geworden. En uiteraard moet je wat mensen voor de microfoon halen. Zometeen spelen Lars Veldpauze. Maar eerst de coach van DSV, chef Van Asten.
1: Terug naar de derde klasse.
2: Ja, ja, fantastisch. Fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, het is, emoties zijn nou nog wel hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
1: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
2: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt. Want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké. Okay, maar dan blijft het spannend, je weet dat 0 voor staat. Dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0, prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer.

0: Tweede helft krijgt, maar een afscheid voor Bijenmen, ja, dat is niet te beschrijven, niet te beschrijven.
1: Ja, de eerste helft aardig gelijk op, de tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
0: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer, er zat wel meer pet in, dat was echt een moeilijk team. Ze staan één en laatste, vind ik ze totaal niet thuis horen. Ja, die tweede helft, de heren en meester klappen we eroverheen en 4-0, ja, fantastisch, beter kan niet.
1: Goed seizoen gedraaid verder.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana er 5 weg. Hebben heel veel geluk gehad en de dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen had het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas en de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
1: Bizarre wedstrijd vorige week.
0: Ja, dat was bizar. Maar we zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is top.
1: Nu genieten.
0: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
1: Succes.
0: Ja, dankjewel.
2: Groot applaus en feest bij de wedstrijd. Zo na de wedstrijd wou ik zeggen van... DSV tegen Milsbeek en Peter, bedankt voor de bijdrage. Ik krijg een kikker in mijn keel, laat me gauw een plaatje draaien.

Het is 9 minuten voor 5. We gaan terug naar vorige week zaterdag. Toen was Michel Thomassen, een van de organisatoren van het meerdaagse wandelevenement Venrij, te gast in het programma van Mario en Sanne. Ze willen niet op gang komen, maar ja, weet het, Mario is natuurlijk druk bezig met passiespelen. En die is een beetje vermoeid. En als het goed gaat, dan lukt dat allemaal wel. Nu we het toch over het meerdaags wandelevenement hebben. U kunt in aanmerking komen voor dagtickets van het meerdaags wandelevenement van Venrij. Dan moet u gewoon even bellen naar de studio 0478-512-362. Dat kent nog tot ongeveer 4:15. Of u gebruikt de WhatsApp-knop. Klopt, bij ons op de website www.omroepvenrij.nl. En rechts daarboven staat een groene knop, daar kunt u op drukken. En dan moet u eventjes laten weten dat u graag 1 of 2 dagtickets wil hebben voor het middag.

0: wandelevenement. Dan geeft u even uw naam door, uw e-mailadres, welke afstand je wil lopen en welke dag. Dat wordt door ons doorgegeven aan de organisatie. En dan ontvangt u binnen enkele dagen een ticket in uw mailbox.
1: Het meerdaagse wandelevenement gaat van start. En dat betekent dat we Michel in de studio hebben. Want het gaat weer beginnen, hè?
2: Ja.
1: Even terugkijken naar vorig jaar. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, goed. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Daar moeten we ook altijd goed naar kijken. Maar we hadden vorig jaar een nieuw record. 3501 deelnemer.
1: Hoeveel?
2: 3501. Die ene niet vergeten.
1: Ja.
2: En ze kwamen allemaal, alle provincies waren vertegenwoordigd van Nederland. En dat, ja, daar zijn we best trots op om binnen 7 jaar dat te kunnen bereiken. En die lijn willen we doorzetten. En dat tot op heden lopen de voorinschrijvingen heel goed. We lopen ongeveer 200 aanmeldingen voor op het schema van vorig jaar.
1: Oh, dus het gaat goed.
2: Het gaat goed, maar alles is afhankelijk van de laatste paar weken. En natuurlijk ook het weer speelt een hele belangrijke rol daarin.
1: De wandelroutes, is daar wat veranderd? Vorig jaar was zo leuk, dat doen we nog een keer.
2: Nee, dat doen we nooit, Mario. We hebben een heel actieve routecommissie. Die zijn al maanden bezig met de routes uitzetten. En niet alleen uitzetten, maar ook rustplaatsen te zoeken. En we hebben in principe elk jaar nieuwe routes. Andere richtingen op. En bijvoorbeeld de tweede dag is wel leuk om te noemen. Dan gaan we gluren bij de buren.
1: Gluren bij de buren?
2: Ja, we gaan gluren bij de buren. We gaan naar Brabant toe.
1: Nee.
2: Ja. We vertrekken wel uit Venray, maar we gaan uiteindelijk naar Brabant, afhankelijk van de afstand die je loopt. We gaan naar Holthees, Vierlingsbeek, Fortemullen, Boksmeer, Stevensbeek, Overloon en we eindigen uiteraard in Venray. En op maandag, of op de vrijdag, is ook wel leuk te benoemen, is de ATV Venray. Die bestaat dit jaar 50 jaar. En daar willen we ook bij stilstaan. Daar werken we ook nauw mee samen.
1: Moet je niet doen als wandelevenement, gaan stilstaan, hè? Want dat gaat ophopen.
2: Ja, dat gaat ophopen. Ja, dan moet je daar weer maatregelen nemen. Heel goeie. Maar dat regelen we met verkeersregelaars. Uiteindelijk gaan alle wandelaars op die vrijdag gaan naar het ATW-terrein. Op de
1: Vereniging
2: Venray. En zij hebben de atletiekbaan opengesteld voor alle wandelaars. Dus die gaan 400 meter over de atletiekbaan lopen. Dus ja,
1: apart.
2: Ja, heel apart. En ja, op die manier kunnen we ook een feestelijk tintje geven aan hun 50 jaar bestaan.
1: En zo betrek je ook andere verenigingen erin?
2: Ja, dat begint steeds meer vorm te krijgen. We werken met de ATV Venray, we werken met de Vierdaagse Venray. Werken we nou samen.
3: Met ons?
2: En natuurlijk met Omroep Venray, al vanaf de eerste editie.
1: Ja, maar goed, even terug naar het middagswandelevenement, waar op vrijdag. Op zaterdag zijn er ook. Kun je ook wandelen, hè? Het is eigenlijk het hele weekend.
2: Ja, je kunt vrijdag, zaterdag en zondag wandelen. Ik denk dat de kracht van ons evenement enerzijds is dat het kleinschalig is, nog gelukkig. Dat het hele mooie routes kan bieden en een enorme flexibiliteit heeft. Je kunt bij ons 1 dag lopen, 2 dagen, 3 dagen. Je hebt de keuze uit 6 afstanden. Zondag.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
3: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gekrompen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens de laatste cijfers van het Israëlische Statistiekbureau ruim 3%. Vooral consumentenuitgaven en export stonden onder druk door de aanhoudende onrust in het land. Economen hadden dit al voorspeld, maar toch valt de krimp groter uit dan verwacht. De broer van drugscrimineel Bolle Jos is opnieuw opgepakt in Turkije. Volgens justitie zou hij betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor de organisatie van zijn broer. De verdachte zat al eerder vast in Turkije, maar werd later vrijgelaten. Nederland verwacht dat de man op korte termijn wordt uitgeleverd. In Frankrijk hebben zich mogelijk nieuwe slachtoffers gemeld in het onderzoek naar Jeffrey Epstein. Volgens justitie gaat het ongeveer om 20 mensen. Het Franse onderzoek richt zich onder meer op mensen die vanuit Frankrijk slachtoffers voor Epstein zouden hebben geronseld. Een deel van de mogelijke slachtoffers verblijft in het buitenland. En de Duitse politie heeft een ontsnapte tijger doodgeschoten die ontsnapt was uit een particulier verblijf. Het dier liep rond in een woongebied waarna bewoners uit voorzorg binnen moesten blijven. Volgens de autoriteiten kon de tijger niet veilig worden verdoofd. Hoe het dier heeft kunnen ontsnappen, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af in het land naar ongeveer 7 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55 Plus Show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.

0: 55 Plus Show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.
1: Hier Maarten Peters uit Kuik en wij gaan dit programma hebben over AI, ChatGPT. Wij als senioren krijgen steeds meer met dit fenomeen te maken. Maar velen van ons weten niet wat dit nu precies is en wat de voor- of nadelen hiervan zijn. Daarom is Rien Jansen bereid om het een en ander nu toe te lichten. Rien, welkom. Ja, ik weet niet of je eigenlijk nog even wil voorstellen. Je bent al om 3 uitzendingen geweest, maar het is toch even goed om te vertellen hoe of wat.
2: Ja, luisteraars, welkom bij deze uitzending. Mijn naam is Rien Jansen. Ik heb jarenlang voor de politie gewerkt. En de laatste 5-6 jaar van mijn carrière heb ik gewerkt bij een team wat computercriminaliteit bestrijdt. En daarom kan ik u wat gaan vertellen over kunstmatige intelligentie. Of zoals dat op zijn Engels heet, artificial intelligence. Dat wordt vaak afgekort met de letters AI. Of op zijn Engels AI. En dat is ook een beetje de afkorting die wij gedurende dit praatje met u blijven gebruiken. Dus als ik spreek over AI of AI, dan hebben we het over kunstmatige intelligentie.
1: Prima, Rien. Ja, je leest eigenlijk altijd 2 dingen, AI, maar ChatGPT. Wat is het verschil hier?
2: Ik denk dat het belangrijk is om eerst even te kijken wat kunstmatige intelligentie of AI nou precies is. Het is een computersysteem die de menselijke intelligentie kan nabootsen. En waarom kan hij dat? Omdat de computer ervoor zorgt dat de informatie die op internet beschikbaar is over duizenden onderwerpen door die computer worden geïnventariseerd en opgeslagen, waardoor de computer de mogelijkheid heeft om uit die enorme hoop informatie juist die informatie te vinden wat zeg maar antwoord kan geven op de vraag die u heeft.
1: Dus in principe, hij haalt van duizenden internetsites, haalt hij dan, hoe moet ik dat nou vertellen, maakt hij het bericht, het antwoord op je vraag eigenlijk. Werkt dat zo?
2: Dus die AI is getraind op enorme hoeveelheden data. En dat creëert de mogelijkheid dat vragen die gesteld worden aan zo'n AI-model, dat die antwoord kunnen geven op die vraag en dat het lijkt alsof dat een menselijk niveau is. Ze zijn ook gewoon in staat om bijvoorbeeld creatieve taken uit te voeren. Je kunt aan AI bijvoorbeeld vragen, schilder een landschap in het land van Kuik met de kerk van Kuik op de achtergrond. Dat is die computer in staat om dat voor jou te doen. Omdat die computer gaat zoeken naar foto's van een landschap van Kuik, foto's van de kerk van Kuik. Vervolgens gaat die computer op zoek naar van hoe wordt nou een schilderij geschilderd, wat voor kleuren worden daar gebruikt. En alles wordt door die computer gecombineerd. En dat levert dan op een bepaald moment, een levensecht schilderij op van iets wat nog nooit eerder is geschilderd bijvoorbeeld.
1: Onvoorstelbaar is dat eigenlijk, hè?
2: Nou ja, het gaat veel verder, hè. Kijk, je kunt AI ook vragen om bijvoorbeeld een liedje te componeren. En je kunt AI vragen van nou, gebruik een piano, een trompet en een ukulele om dat liedje te begeleiden. Mm-hmm. En dan zal AI dat voor jou zeg maar organiseren. Ja.
1: En heb je enig idee van, laat ik eerst terug gaan naar de eerste vraag. Het verschil tussen ChatGPT en AI.
2: Dus AI is de grote gemene deler. Dat is het overkoepelende, hoe zeg je dat, de overkoepelende term.
1: Oké. Okay.
2: Maar in feite is AI het is een verzameling van modellen. Er zijn echt al tienduizenden van dat soort modellen. En ChatGPT is één van die modellen.
1: Okay.
2: En toevallig is dat een vrij bekende. Dus iedereen heeft het vaak over ChatGPT. Maar ik kan er zo nog 10 andere noemen die ook heel bekend zijn. Mm-hmm. En als ik een lijstje ga voorlezen, dan zitten we hier morgen om 5 uur 's morgens nog te luisteren naar allerlei specifieke AI-modellen die ook hele bijzondere dingen zeg maar kunnen. Mm. Wat men steeds meer krijgt is dat er AI-modellen worden gebouwd die voor hele specifieke taken eigenlijk getraind zijn. Dus je kunt een AI-model hebben die foto's kan bewerken. Je kunt een AI-model hebben die video's kan maken. Iedereen kent wel de nep-video's die je tegenwoordig op allerlei social media sites ziet. Je hebt AI-modellen die in staat zijn om een website voor je te bouwen. Vroeger moest je een programmeur zijn om een website te bouwen. Tegenwoordig vraag je aan AI van bouw mij een website voor een seniorenvereniging in het land van Kuik. En zorg dat ik daar ook op kan bloggen en dat ik daar nieuwsberichten op kan zetten. En dan druk je op de knop en dan heb je 10 minuten later heb je een volledig werkende website.
1: Onvoorstelbaar. Maar wat ik me dan wel afvraag, worden de mensen daar eigenlijk niet dommer van? Dat ze elke, als ze echt niet weten, gelijk maar hup, weer naar AI grijpen?
2: Nee, mensen worden daar zeker niet dommer van. Kijk, je moet AI zien als een hulpje in de huishouding. Hmm. Laat ik een voorbeeld geven. Je wilt een nieuwe auto kopen. En ik wil een Opel Astra hebben. Nou, gebruikelijk is dan dat je op gaspedaal.nl een autotrack gaat kijken naar Opel Astra. Nou, je hebt geen zin om 150 kilometer te rijden om die auto te gaan bekijken. Je weet dat die van een bepaald bouwjaar moet zijn. Je weet hoeveel geld je wil uitgeven en je weet hoeveel kilometers die mag gereden hebben.
1: Mm-hmm.
2: Dan kun je dus aan bijvoorbeeld ChatGPT vragen: geef mij een overzicht van alle Opel Astra's binnen een straal van 30 kilometer rondom Kuik, die blauw zijn van kleur, 50.000 kilometer maximaal hebben gereden en die 30.000 euro kosten. Dan krijg jij een compleet overzicht van al die auto's. Van alle sites die auto's te koop aanbieden.
1: En dan
2: heb je dus zeg maar heel veel werk bespaard en ga je dus zelf de diepte in.
1: Mm-hmm.
2: En je kunt ook aan ChatGPT vragen van: hey, ik vind die 4e auto uit die lijst wel interessant. Laat mij daar eens meer van zien. En dan wil je weten of die auto in jouw garage past. Dan zeg je van: mijn garage is 3x4 meter. Past die auto in mijn garage? Dan krijg je daar antwoord op. Dus waar je normaal dan op zoek zou moeten gaan naar van hoe groot is zo'n auto?
1: Ja.
2: Nee, je vraagt aan ChatGPT om uit te zoeken of die auto in jouw garage past. En ChatGPT gaat dan voor jou op zoek naar het antwoord.
1: Dus even in het kort samenvatten, dan gaan we daar naar het tweede gedeelte. Het is eigenlijk veel directer dan dat je en tijd besparen dan dat je het op moet zoeken via internet, van via allerlei sites eigenlijk.
2: Kort gezegd, AI kan dus heel veel taken sneller en beter als de mens. En het maakt dus eigenlijk ons werk, ons opzoekwerk op het internet, vele malen gemakkelijker.
1: Oké. Okay.

0: De muziek van toen. De verhalen van nu. De 55-plus show. Elke zondag op Omroep Land van Kuik.
1: Ja, daar zijn we weer. We gaan nu eens praten over ChatGPT. En gewoon in het Nederlands ChatGPT en AI. Wat betekenen deze twee programma's voor ouderen? Rien, kun je dit eens toelichten? Wat voor voordelen dat kunnen opleveren voor ouderen?
2: Nog even voor de duidelijkheid. Hè. AI is het overkoepelende begrip. En ChatGPT is één van de modellen die gebruikt worden. Er zijn er tienduizenden, maar ChatGPT is één van de modellen die gebruikt worden. Nou, ik heb al een klein beetje verteld in het vorige blok dat je daarmee kunt schilderen, musiceren, video's en afbeeldingen kunt bewerken. Maar als je nou een brief moet schrijven aan de gemeente, of je moet een gedichtje maken voor Sinterklaas, of je wil een artikeltje schrijven in het onderrondje, dan kun je ChatGPT daar gewoon voor inzetten. Het geeft ouderen de mogelijkheid om ingewikkelde dingen simpeler te maken. Maar het kan ook helpen bij het maken van vertalingen. Het kan helpen bij het instellen van apparaten. Stel, je hebt een nieuwe koffiemachine en je snapt niet hoe de espresso eruit moet komen. Dan vraag je gewoon aan ChatGPT van: luister eens, ik heb dit apparaat en ik wil espresso hebben. Hoe komt dat nou eruit? Ja. Maar het kan ook gaan over je telefoon. Van: hey, mijn telefoon doet vreemd en ik krijg hem niet meer hard. Ik krijg het geluid niet meer zacht. Dat zijn allemaal vragen die je gewoon kunt stellen aan ChatGPT. Maar wat het ook kan betekenen is, stel dat je bent alleen en je hebt ook een beetje behoefte aan aanspraak. Met ChatGPT kun je dus ook gewoon gesprekken voeren. Hè, je kunt praten over dingen als: ik voel me niet zo lekker, wat zou dat kunnen zijn? Je kunt praten over van: god, ik moet een beetje afvallen. Wat zou nou handig zijn om wel of niet te eten? Mm-hmm. Er zijn echt tienduizenden opties om met ChatGPT je leven aangenamer te maken.
1: Maar hoe gaat dat? Moet je dat intypen of kan het ook met spraak?
2: Het kan met intypen, het kan ook met spraak. Er zijn zelfs kleine apparaatjes zoals Google Home en Alexa of de Siri-functie op je iPhone. Die hoef je alleen maar aan te zetten. En je spreekt uit wat je vraag is. En je krijgt dan ook gewoon een gesproken antwoord terug. Je kunt het ook gebruiken om bijvoorbeeld te zeggen: Alexa, help mij herinneren dat ik om 10 uur mijn pillen moet innemen. En dan krijg je om 10 uur van Alexa in één keer een berichtje op je telefoon van: het is 10 uur, Martin, denk aan je pillen.
1: Dus het is wel verstandig dat senioren, ouderen, dus zich wel gaan verdiepen in die AI.
2: Absoluut. Kijk, en een belangrijk punt wat hier te maken is wat voor modellen gebruik je? Nou, daar is best het een en ander over te vertellen. Dat gaan we ook doen. We komen straks nog even terug op een presentatie die ik daarover zal gaan geven. En in een volgende uitzending ga ik ook meer uitleggen hoe die opdrachten aan die modellen, aan ChatGPT, hoe je die het beste kunt geven. Wat nou de meest krachtige opdrachten zijn om te geven. Mm. Zodat je met 1 of 2 zinnen ook precies het antwoord krijgt waar je naar op zoek bent.
1: Zijn er ook beperkingen met ChatGPT?
2: Nou, de belangrijkste beperking van een AI-model en dus ook van ChatGPT is dat je het nog niet kunt vertrouwen. Wat AI-modellen regelmatig doen is fouten maken. Ze gaan dan vertellen over dingen en ze kunnen er heel overtuigend over vertellen dat dingen bestaan of dat dingen gebeurd zijn, of terwijl dat gewoon niet zo is. Hmm. Een mooi voorbeeld is de zus van mijn vrouw, die is lerares. En die wilde een serie kinderboeken op school gaan gebruiken. En die zei: hoe ga ik nou vinden welke kinderboeken geschikt zijn. Nou, dat heb ik samen met haar via ChatGPT hebben we dat laten uitzoeken. Kregen we een keurige lijst. Zij gaat met die lijst naar de bibliotheek en komt er dan achter dat al die boeken met al die titels en al die auteurs en zelfs de boeknummers erbij gewoon allemaal door ChatGPT waren verzonnen. En dat is omdat ChatGPT een techniek gebruikt om te voorspellen wat het antwoord zou moeten zijn op basis van die enorme hoeveelheid gegevens die hij heeft. Maar dat levert dus wel af en toe op dat hij, wat de experts noemen, dat het model gaat hallucineren. Dat het model gaat bedenken dat er dingen zijn die in feite niet bestaan. Dus mijn advies is, mijn dringend advies is, vraag alles aan ze, maar geloof beslist niet alles.
1: En het moet dus wel degelijk nagecheckt worden.
2: Ja, je moet vooral inderdaad checken of het klopt. Kijk, bij sommige dingen, kijk, als je vraagt om een recept voor erwtensoep, dan is dat vrij eenvoudig. Mm-hmm. Maar als je echt gaat vragen naar, in dit geval zeg maar, geef mij 10 boeken die kinderen in de leeftijd van 7, 8 jaar kunnen gaan lezen, dan is het wel goed om eens te gaan checken van bestaan die boeken wel.
1: En dat checken doe je dan meestal gewoon via de Google, via internet?
2: Ja, dat is correct.
1: Ja. Heb je nog verder nog tips voor ouderen die voor het gebruik van ChatGPT?
2: Ik heb nog heel veel tips, maar ik stel voor dat we dat dan in het volgende blok.
1: Oké, prima. Bedankt.

0: zondag wordt nog mooier met de 55 Plus Show.
1: Rien, je hebt ons het een en ander heb je uitgelegd. Heb jij nog bijzonderheden die je nog wil toevoegen van... Martin, dit heb jij niet verteld of heb je niet gevraagd... en dat wil ik toch ook kwijt. En zou je even wat kunnen vertellen over de bijeenkomst... die 19 november in het fort in Kuik plaats gaat vinden... waar jij het een en ander gaat uitleggen over dit onderwerp?
2: Ja. Dankjewel, Martin. Ik wil in ieder geval graag afsluiten om tegen alle luisterende senioren te zeggen... dat je niet bang hoeft te zijn voor het gebruiken van zo'n AI-model. Dat je echt niet bang moet zijn om ChatGPT te gebruiken. Je kunt dat prima bedienen als het eenmaal geïnstalleerd is op je computer... zonder dat je te veel kennis erover hoeft te hebben... Sterker nog, als u tegenwoordig googelt... dan verschijnt er al een stukje AI-informatie boven bij de zoekresultaten. Als u WhatsApp gebruikt, dan zult u zien dat er sinds kort... een blauwe cirkel onder, rechtsonder in het scherm zit. Als u daarop drukt, dan heeft u ook al toegang tot een AI-tool. Dus het vinden en installeren of gebruiken van AI is niet... heel ingewikkeld, maar je kunt het wel veel slimmer doen. En daarom zou ik twee dingen willen adviseren. Kom naar onze bijeenkomst, onze presentatie die ik zal geven in het fort in Kuik op 19 november. Daar zal ik laten zien wat er met AI allemaal kan, wat er mogelijk is.
1: Om 14 uur.
2: Om 2 uur starten we. En er is nog plek in de zaal, dus u bent van harte welkom. Wat ik daar zal doen is voorbeelden geven van wat het allemaal kan. Maar ik ga u ook laten zien welke AI-toepassingen het meest bruikbaar zijn voor u. Waar u die kunt vinden, of die gratis zijn of betaald zijn. En ik ga u ook uitleggen hoe de opdrachten... die u aan zo'n chatbot kunt geven, aan zo'n AI-tool... hoe u die het beste kunt formuleren. Overigens zullen wij op 14 december nog een uitzending verzorgen... waarin wij dieper ingaan op die opdrachten. Die opdrachten die worden in het Engels prompts genoemd. En in de uitzending van 14 december ga ik u van alles vertellen... over hoe u nou een slimme prompt maakt... die ervoor zorgt dat u het antwoord krijgt wat u zelf wilt hebben.
1: Oké, Rien, vrij duidelijk allemaal. Dus nogmaals mensen, kom naar Kuik, 19 november, aanvang 14 uur in het fort. Dat wordt heel interessant en u wordt er beslist wijzer van. Want ChatGTP heeft, heeft de toekomst en wij willen ook vooruit. Mensen, Rien, bedankt.
2: Ik hoop u wel om te zien. Tot ziens.
1: Oké.

0: De 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goeiedag Henk en Martin. En natuurlijk alle mensen die luisteren. Het is weer mei en mei doet me denken aan vroeger. En daarom dit gedicht. De rozenkrans. Ik weet nog goed dat vroeger in mei bij ons thuis het rozenhoedje weer gebed. Tegen die en tiet sloot ons smoeken de achterdeur. Mijn broertjes en ik zaten al rond de toffel en ons smoeken die baat vuur. Ik kende nog wel het rozenhoedje, maar niet meer de letenie die erachter kwam. Een paar weken voor haar dood zei ik nog, mam, leer mij dat nou ook eens. Ik had pech, want het kwam er niet meer van. Ons smoeken lag met gevouwen handen in de kist. Te vrije, ze was ruim 90, heb ik mijn tranen gewist. Haar huis was leeg en mijn bleef haar rozenkrans. Jaren later heb ik een buksje over Maria gekocht. Tussen al die gebeien stond waar ik al heel lang zocht. Hardop heb ik samen met de blagen, want het was voor mij het rozenhoedje en ook de hele litaniegebed. Ja, ik weet zeker dat er nog veel ouderen onder ons zien die weten hoe dat ging. Maar goed, ik zou zeggen, geniet van de dag en tot volgende week. Houdoe.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker één persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Huizenkopers bieden nog altijd flink boven de vraagprijs, ondanks een iets ruimere woningmarkt. Volgens de NVM werd in het eerste kwartaal van 2026 gemiddeld 3,7% overboden. Experts waarschuwen voor financiële risico's. Wie te veel biedt, moet het verschil met de taxatiewaarde vaak zelf betalen. Zonder spaargeld wordt een koopwoning steeds moeilijker bereikbaar. Een internationale commissie roept de Wereldgezondheidsorganisatie op klimaatverandering officieel als bedreiging voor de volksgezondheid te erkennen. Volgens de onderzoekers leidt opwarming nu al meer tot hittedoden en infectieziekten zoals dengue. Ook moet de zorgsector zelf duurzamer worden, omdat die verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl. Dabri.nl.
9: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Op Amerikaans verzoek vanuit Wisconsin. Pussycat met Mississippi. En Pussycat was een popgroep uit Zuid-Limburg. Om precies te zijn, die kwam uit Brunsum. Nou, hebben jullie een verzoeknummer? Stuur het gewoon in naar Omroep Land van Kijk. Die geven het aan mij door en ik breng het op de radio. High Country Folks, welkom bij de 1805 to Nashville. Een trein vol traditionele country back-to-back. Wekelijks op Omroep Land van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, All on Board. De tweede country song in dit programma komt van Ronnie McDowell. You're gonna ruin my bad reputation.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Jonas.

Ronnie McDowell, you're gonna ruin my bad reputation. En ik kreeg ook het verzoek om eens een keer wat Nederlandse country muziek te brengen van Nederlandse bands. Nou, dat gaat in dit uur gebeuren. En hier zijn de Tumbleweeds met Somewhere Between, opgericht in Kaatsheuvel door Ad en Ton Masseurs. De zanger is van Ine Masseur en ook Ruud Hermans trad tot deze groep toe in 1975. De Tumbleweeds, Somewhere Between.

Good Days, Bad Days, je hoorde T. Graham Brown. De Major Dundee Band die werd opgericht in Oosterhout in 1977 en staat onder leiding van Dick Altena. Nou, je gaat deze band horen met The Longer the Distance.

De jukebox has a 45. Dat werd gezongen door Clinton Gregory. Tulsa. Tulsa is een groep uit Brabant met Ruud Hermans, Had Verheijen en Jos van Lieshout. Opgericht in 1981. En je gaat Tulsa horen met Me and You and a Dog Named Boo.

Tennessee Ernie Ford, The Ballad of Davy Crockett. Early Bird, en dat is een band uit Friesland. Die bestond al voor 1975, maar maakte een herstart in 1975. Je gaat de band horen met Blue Ridge Mountain Boy.

Talk Me to Texas. Het werd gezongen door Keith Whitley. En je kunt geen Nederlands countryprogram brengen zonder dat je de stem hoort van Ruud Hermans. She Don't Know.

Country Woman, dat werd gezongen door Johnny Duncan. Ben Steeneker, zijn bijnaam is de godvader of Dutch country music. Hij trad dan heel veel op in de Verenigde Staten, onder andere in Indianapolis, in Carson City en in Nashville. Ben Steeneker, I used to love you.

natuurlijk kon dit alleen maar George Jones zijn. De Lone Ranger, Somerset, de Nederlandse volgende groep. En die komt uit Driebergen met de broers Ronald en Hans Somerset. Je gaat ze horen met Another Lonely Night.

Ray Price, If You Ever Change Your Mind. Country-liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein boorde wel traditionele country back-to-back. Mijn naam is Jonas van Moepland van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En ik hoop dat je ook hebt kunnen genieten van Duits-Hollandse, ik wilde zeggen Dutch, maar Hollandse country-artiesten. En we hebben er nog eentje. Een Engelse naam, Jimmy Lawton, geboren in Oklahoma, maar kwam naar Nederland. I don't want to talk about it.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega-Expo. Business in momentum.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Langs de A28 bij Putten zijn tientallen voetbalsupporters met elkaar op de vuist gegaan bij een tankstation. Zeker 1 persoon raakte gewond en een auto werd in brand gestoken. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie onderzoekt welke supportersgroepen betrokken waren. Regionale media noemen aanhangers van Ajax en Feyenoord. In de Duitse stad Pforzheim zijn bijna 30.000 mensen geëvacueerd vanwege de vondst van een onontplofte bom uit de Tweede Wereldoorlog. De vermoedelijke Britse bom van 1800 kilo heeft 3 ontstekers, wat de ontmanteling extra ingewikkeld maakt. Politie en hulpdiensten zetten drones en grootschalige controles in tijdens de operatie. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
4: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
9: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Ja, ik kwam eigenlijk op wie dit eigenlijk zingt. Ja, ik heb de nummer zo vaak gedraaid in de studio of op de radio. Maar ja, goed, het is alweer zondag. Oh, jongen. 17 mei 2026. 7 over 7 op zondagavond. Ja, afsluiting van het weekend met Van Schuster de Bank. Volgende week is het geen uitzending. De 24 mei, want dan is het... Eerste Pinksterdag, dan is het dan geen radio. Maar niet getreurd, de week erop ben ik gewoon weer hoor. Jawel, de 31ste. Maar vandaag lekker tot 9 uur. Zometeen Sting. All This Time uit de 1991.

Jim Kerr en Let Be Love, The Simmermans. Deze plaat kwam, muziek kwam uit in 1991. Toen was ik nog niet bij de radio. 1995 ben ik begonnen. Toen nog in Sint-Antonis in die tijd. En toen kwam ik pas goed in aanraking met de muziek van uit die tijd, zeg maar, in 1991. En we zijn bijna 30 jaar verder in augustus. Dan is het al 31 jaar geleden dat ik bij de radio kwam. En ik heb nog steeds goed naar mijn zin. Afkomstig uit Schotland kwam de Simmermans. En Ten Sharp, die kennen we ook, uit Purmerend. Joe! Een Nederlandse band. Op Bombo Tante Keuken. Goedenavond.

heerlijke nummer van de Boy Adams. Canadese zanger. I do it for you. Boy Adams. Plaat in 1991. Kwam deze nummer uit met Boy Adams. Uit de film Robin Hood and the Prince of Thieves. Met Kevin Costner. Hele, hele goede film. En verder met deze plaat. Tina Turner, natuurlijk. Ja, helaas is hij niet meer. Maar de muziek blijft nog goed.

Persoons ben je nou eens, de weet het is. Zometeen Anita Adams. Anita Adams en Get Here. Ook uit 1991 kwam deze plaat ook. De volgende plaat dan. Ben je net ingeschakeld? Welkom bij een nieuwe aflevering van Met van Soesterbank. Tot de 9 uur ben ik bij je met leuke muziek. Op jouw radio op zondagavond.

0: uw terras, oprit vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. Hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zaterdagnacht vond een van de grootste Oekraïense droneaanvallen op Moskou plaats, waarbij zeker 4 mensen omkwamen. Rusland lijkt steeds meer bereid om met Europa te praten over een oplossing voor de oorlog in Oekraïne. Bijna 2 weken na de brand in een datacentrum in Almere zijn de systemen van de Universiteit Utrecht weer beschikbaar. Gebruikers kunnen morgen weer inloggen en geplande tentamens gaan door, maar nog niet digitaal. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Koolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Koolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Ah, het laatste uur. Jammer nou. Oh, wat jammer. Nou, maar niet getreurd. We begonnen met Phil Sugar en Good Heart. Een plaat in de jaren 80. Hier bij Omroep de Kuik. 7 over 8 op 17 mei 2026. En zometeen ook een mooie plaat uit Duitsland van Nena. Noordse Genoegballons. Ben bij je tot 9 uur nog met leuke muziek hier op Omroep de Kuik. Jouw radio op zondagavond.

Daar gaat hij. 99 Loopballons van Nena. Dankjewel. En ja, deze plaat is ook Fast Car. Ik weet niet wie dat zingt, maar gaan we even luisteren. Ah, nou weet ik. Jesse Chapman en Fast Car. Een vrouwelijke zangeres. Ik wist helemaal niet dat zij vrouwelijk was, maar pas ontdekt. Plaat in 19, ja, oude plaat al eigenlijk. Jaren 80, 90 bijna, denk ik. Lekker luisteren.

Ja, New Kids on the Block, we kennen ze nog wel uit de jaren 90. Ja, hoe het nummer heet, weet ik de titel even niet, maar dat maakt niet uit. Ze volgens mij treden ze nog op, ze zijn ook al op aardig op leeftijd. En een van de broers speelt ook in de politie-serie. Ja, Mark Wahlberg. Donny Wahlberg volgens mij, of Mark Donny Wahlberg dacht ik, ja. Maar ja, goed. Moet je ook net weten, toch? Ik was vroeger een groot fan van ze. Van New Kids on the Block. Lang geleden. Zometeen de plaat. Sorry. Van Sometimes. Ook een. Ja, die zanger leeft ook niet meer. Las ik ergens. Of gewoon dat ergens. Van de volgende plaat.

Weet je wat met deze nummer, als het deze soort muziek is? Blijf het de rest van de avond in je hoofd hangen, of de rest van de week of maanden. Maar ja, dan heb je met sommige muziek, John Jess, Turn by the Clock, ook zo'n mooie plaat. Dadelijk deze plaat, deze nummer bedoel ik.

blijft een mooi nummer van George Michael, oftewel Wham. Ja, een beetje, ik heb eigenlijk zin een beetje zomer. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar even kijken. Het wordt toch eind van de week toch iets beter weer. Rond de 20 graden. Van mij mag het wel iets warmer. Maar moet nog een maandje wachten. Dan begint de zomer 21 juli. Of juni volgens mij. Ja, 21 juni begint de zomer. Dus wij moeten eventjes nog een weekje of wat wachten. Dan hebben we hopelijk weer een reetje. Gaan we richting de zomer. En dacht ik van, ik ga je plaat draaien van Summer Love. Gaan we eventjes doen. Vast een beetje in stemming te komen. Voor de zomer 2026. Maar nog eventjes wachten, dan komt het mooi. Wordt het mooi weer, hopelijk. Het is bijna 10 voor 9. Op jouw radio, op Rembrandt van Verkuik.

Heerlijke plaats, een keer wat anders dan, dan Nederlandstalig of een beetje zomerse muziek. Dan mag ook wel een beetje met deze tijd. Hopelijk dat het een beetje mooi weer wordt. Volgende week zondag dan is het geen uitzending in verband met Pinksteren. Maar de week erop ben ik gewoon weer. Ik wens iedereen bedankt voor het luisteren, voor de appjes. Voor het luisteren en voor de gezelligheid. Tot over twee weken. Houdoe, fijne zondag, fijne week. Hoi.

0: De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Vooral in de Congolese provincie Ituri verspreidt de zeldzame en dodelijke virusvariant zich snel. Er zijn ook al tientallen vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De hulpverleners maken zich zorgen omdat bestaande behandelingen nauwelijks werken tegen deze variant. Bij de kerncentrale Baraka in de Verenigde Arabische Emiraten heeft een droneinslag brand veroorzaakt bij een elektriciteitsgenerator. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond en bleven de stralingniveaus normaal. Het Internationaal Atoomenergieagentschap noemt militaire acties die nucleaire veiligheid bedreigen onacceptabel. Het is ook nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanval. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verderop en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
7: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag?
10: Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. Dichterbij.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Omroep Land van Kijk.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sánchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn bij een gewapende aanval 10 mensen om het leven gekomen, onder wie ook een kind. Volgens de autoriteiten zijn 6 mannen en 3 vrouwen onder vuur genomen. Het motief is nog onbekend, maar de regio kampt al langer met geweld door drugskartels. De politie is een grootschalig onderzoek gestart om de daders op te sporen. Joodse organisaties, waaronder het Centraal Joodse Overleg, hebben kritiek geuit op Nederlandse burgemeesters en wethouders die deelnamen aan Nakba-herdenkingen. Volgens het Joodse Overleg zouden bestuurders zich moeten onthouden van een partij kiezen in het Arabisch-Israëlische conflict en zich richten op hun rol voor alle inwoners. De Nakba verwijst naar de verdrijving van Palestijnen rond 1948. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. computersystemen de mars. Service first.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Een exit poll voorspelt dat de Spaanse socialisten van premier Pedro Sanchez een nederlaag leiden bij de regionale verkiezingen in Andalusië. De conservatieve Volkspartij blijft volgens de prognose de grootste en behaalt mogelijk opnieuw een meerderheid. Voor de socialisten betekent het opnieuw een historisch laag resultaat in de dichtbevolkte regio, die vaak als graadmeter geldt voor landelijke verkiezingen. In Tsjechië hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen plannen van de regering Babiš om de publieke omroep te hervormen. De regering wil de financiering aanpassen en bezuinigen, wat volgens critici kan leiden tot politieke beïnvloeding van de media. Demonstranten vrezen een ontwikkeling richting landen als Hongarije en Slowakije, waar de publieke omroep volgens hen onder regeringscontrole is gekomen. Ten slotte nog het weer. Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van Elst Containers, Bux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: In the Dark is de nieuwe single van Selena Gomez. Het nummer werd opgenomen tijdens de sessies voor haar album Rare uit 2020, maar werd pas recent uitgebracht als onderdeel van de soundtrack voor het tweede seizoen van de Netflix-serie Nobody Wants This.
1: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Vanavond komen in het noorden en oosten eerst nog enkele buien voor. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droger en ontstaan opklaringen. In de nacht naar maandag klaart het verder op en koelt het af naar ongeveer 7 graden. Morgen wordt wisselvallig bij een maximumtemperatuur van 15 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 ben ik, Jan Deben, je bijrijder tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. In afslag LVC, aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En ik neem een lekker muziekje mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenacht. Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: up, I was down.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. In de nacht van zaterdag op zondag heeft een ramkraak schade veroorzaakt aan een winkel aan de Steenstraat in Boksmeer. Een voertuig is gebruikt om het pand te rammen, waarna het binnen vol rook stond. De politie zoekt naar de vermoedelijke daders en het beschadigde voertuig. Het onderzoek is gaande. De gemeente Land van Kuik plaatst binnenkort 35 extra openbare laadpalen, wat resulteert in 70 nieuwe laadplaatsen. Deze uitbreiding is een reactie op de groeiende vraag naar laadmogelijkheden voor elektrische en hybride auto's. De laadpalen worden strategisch verspreid over de gemeente, rekening houdend met technische en ruimtelijke factoren. De rechtbank in Den Bosch heeft de 44-jarige Cornelis S. uit Boksmeer veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Hij verbergde een lijk en produceerde amfetamine in een drugslab. Door zijn handelen konden nabestaanden geen waardig afscheid nemen. S moet zich melden bij de reclassering en behandeling ondergaan. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: Zweden en India hebben een strategisch partnerschap gesloten om handel en investeringen binnen 5 jaar te verdubbelen. De overeenkomst omvat ook samenwerking op het gebied van veiligheid, kunstmatige intelligentie en ruimtevaart. Premier Narendra Modi bezocht eerder dit weekend ook Nederland voor economische gesprekken. Een Canadese passagier van cruiseschip de Hondius is definitief positief getest op de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. De opvarende ontwikkelde milde klachten zoals koorts en hoofdpijn en ligt in het ziekenhuis. De partner testte negatief. 4 Canadese passagiers die eerder van boord gingen moeten 3 weken in isolatie blijven. Bij Israëlische aanvallen in de Gazastrook zijn zondag volgens Palestijnse gezondheidsfunctionarissen minstens 8 mensen omgekomen. Israël stelt dat een van de luchtaanvallen gericht was op een militant die een directe dreiging vormde. Ook in Zuid-Libanon vielen doden bij Israëlische aanvallen, ondanks het geldende staakt het vuren. 3 artiesten zeggen na een optreden op de Brussels Pride te zijn mishandeld door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Volgens drag queen Diva Beirut werden de slachtoffers geschopt en geslagen nabij het evenemententerrein. De organisatie van de Brussels Pride veroordeelt het geweld scherp. De politie meldt dat er nog geen officiële aangifte is gedaan, maar heeft slachtoffers uitgenodigd om zich te melden. Dan nog het weer. Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht is het bewolkt met perioden van regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 à 9 graden en er staat weinig wind. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld buien en af en toe wat zon. Overdag wordt het ongeveer 15 graden. Later in de week wordt het droger en warmer.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.